0: Het is nu 3:00. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot meer dan 1700 slachtoffers. 5000 anderen raakten gewond. Dat meldt de voorzitter van het Venezolaanse parlement. Bij de aardbeving woensdagnacht storten 190 gebouwen in door de schokken. En nog eens zo'n 670 gebouwen zijn zwaar beschadigd. Er zouden ook nog steeds 50.000 mensen vermist zijn. Er waren vorige zomer bijna 4.400 meldingen van zakkenrollers op onze festivals. Dat blijkt uit cijfers van Binnenlandse Zaken. Vooral smartphones, portefeuilles en bankkaarten zijn in trek. Michiel Praat.
3: Eigenlijk dat ze massaal in op afleiden. Dat kan allerhande zaken zijn, zeker in een festivalcontext, dat ze bieden op vermorsen of dat ze op een of andere manier proberen af te leiden, want meestal zijn ze wel met meerdere daders en dat eigenlijk iemand enerzijds afleidt en dan de andere persoon die dan tegelijkertijd gaat proberen toeslaan.
2: Binnenlandse Zaken raadt aan om enkel mee te nemen wat je echt nodig hebt en zeker niet te veel cashgeld. En ons land heeft een nieuwe rijkste Belg. Het gaat om de Waalse baron Jean-Pierre Bergmans. Hij verkoopt de Noord-Amerikaanse tak van zijn kalkbedrijf voor maar liefst 11,8 miljard euro. Dat brengt het vermogen van de familie op zo'n 12,5 miljard euro. En daarmee steekt hij Erik Withoek voorbij. Dat is de man achter de Tiense Suiker en de Weight Watchers. En het weer nog. Vannacht blijft het droog en is het helder tot licht bewolkt. Minima rond 17 graden. Morgen begint droog, later wel wat meer wolken, maar overwegend droog. We krijgen dan maxima tot 23 graden. Ook woensdag en donderdag afwisselend wolken en zon bij 23 graden.

I've often walked down this street before.

0: Het is nu 4 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot meer dan 1700 slachtoffers. 5000 anderen raakten gewond. Dat meldt de voorzitter van het Venezolaanse parlement. Bij de aardbeving woensdagnacht storten 190 gebouwen in door de schokken. En nog eens zo'n 670 gebouwen zijn zwaar beschadigd. Er zouden ook nog steeds 50.000 mensen vermist zijn. Er waren vorige zomer bijna 4.400 meldingen van zakkenrollers op onze festivals. Dat blijkt uit cijfers van Binnenlandse Zaken. Vooral smartphones, portefeuilles en bankkaarten zijn in trek. Michiel Praat.
3: Eigenlijk dat is massaal in op afleiden. Dat kan allerhande zaken zijn, zeker in een festivalcontext, dat ze bieden op vermorsen of dat ze op een of andere manier proberen af te leiden, want meestal zijn ze wel met meerdere daders en dat eigenlijk iemand enerzijds afleidt en dan de andere persoon die dan tegelijkertijd gaat proberen toeslaan.
2: Binnenlandse Zaken raadt aan om enkel mee te nemen wat je echt nodig hebt en zeker niet te veel cashgeld. En ons land heeft een nieuwe rijkste Belg. Het gaat om de Waalse baron Jean-Pierre Bergmans. Hij verkoopt de Noord-Amerikaanse tak van zijn kalkbedrijf voor maar liefst 11,8 miljard euro. Dat brengt het vermogen van de familie op zo'n 12,5 miljard euro. En daarmee steekt hij Erik Withoek voorbij. Dat is de man achter de Tiense Suiker en de Weight Watchers. En het weer nog. Vannacht blijft het droog en is het helder tot licht bewolkt. Minima rond 17 graden. Morgen begint droog, later wel wat meer wolken, maar overwegend droog. We krijgen dan maxima tot 23 graden. Ook woensdag en donderdag afwisselend wolken en zon bij 23 graden.

0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Een bomaanslag in Monaco. Daarbij zijn gisteravond 3 gewonden gevallen. Het gaat volgens Franse media om een koppel Oekraïners van tussen de 50 en 60 jaar oud. Zij verkeren in levensgevaar. Hun zoon van 13 raakte licht gewond. Een man liet een rugzak met explosieven in de hal van een gebouw achter. Daarna vluchtte hij weg. De man is ook nog steeds op de vlucht. Het parket gaat uit van een gerichte terreuraanslag. De dodentol van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot meer dan 1700 slachtoffers. 5000 anderen raakten gewond. Dat meldt de voorzitter van het Venezolaanse parlement. Bij de aardbevingen woensdagnacht zijn 190 gebouwen ingestort. Nog zo'n 670 gebouwen zijn zwaar beschadigd. En er zouden ook nog steeds zo'n 50.000 mensen vermist zijn. En op het WK voetbal is Duitsland verrassend uitgeschakeld in de 16e finales. Paraguay won uiteindelijk na penalties. Na 120 minuten stond het 1-1. Paraguay neemt het in de 8e finales op tegen Frankrijk of Zweden. Die twee spelen vanavond nog tegen elkaar. De dag start met opklaringen. Daarna is het bewolkt met kans op regen, maxima tot 27 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer bij zo'n 25 graden. Daarna droger met meer zon bij opnieuw 25 graden.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Een bomaanslag in Monaco. Daarbij zijn gisteravond 3 gewonden gevallen. Het gaat volgens Franse media om een koppel Oekraïners van tussen de 50 en 60 jaar oud. Zij verkeren in levensgevaar. Hun zoon van 13 raakte licht gewond. Een man liet een rugzak met explosieven in de hal van een gebouw achter. Hij is nog steeds spoorloos. Het parket gaat uit van een gerichte terreuraanslag. Bij het pro-Palestijns protest in Antwerpen gisteravond zijn in totaal 12 mensen opgepakt. Onder hen Ayman Horsch, de voorzitter van Groen. Dat zegt Kim Bastiaans van de politie.
3: Hij werd ook bestuurlijk gearresteerd omwille van het verstoren van de openbare orde. Hij verzette zich tijdens de terugdrijving, waardoor de politieoperatie gehinderd werd en de terugdrijving niet op een correcte en veilige manier kon verlopen. Zij waren aan het manifesteren op een plaats die niet toegelaten is en die bovendien ook heel onveilig is, omdat het ging om een heel smalle straat waar terrassen zaten met mensen erop.
2: De manifestanten wilden actie voeren tegen een Israëlische vlag aan de gevel van het Antwerpse stadhuis. Maar de betoging was niet goedgekeurd. Gisteravond kwam de gemeenteraad in Antwerpen ook samen over de vlaggen aan het stadhuis. Daar werd beslist dat de vlag voorlopig blijft hangen. 2 miljoen Belgen krijgen deze zomer voor het eerst te maken met de centenindex. Het gaat dan onder meer om mensen die werken in de bouw, in de metaalsector en de schoonmaaksector. Dat schrijft HLN. Tijdens de zomer worden heel wat lonen geïndexeerd. Enkel voor de hoogste lonen ziet dat er nu anders uit. Highland-journalist Timmy van Diepen.
4: Om één voorbeeld te noemen, de metaalsector. Het gaat om 2,81% dat indexcijfer. Dus de eerste 2% valt weg boven de 4000 euro. Dus dat bedrag wat hij daarboven verdient, dat wordt dan nog maar aan 0,81% geïndexeerd. Dus dat gaat al gauw om enkele tientallen euro's die je eigenlijk minder krijgt dan je normaal gezien zou krijgen.
2: Ook pensioenen boven de 2000 euro bruto krijgen die centenindex. Flexijobben wordt al maar populairder. Het aantal flexiuren is in 3 jaar tijd zelfs verdrievoudigd. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener Partena. Vanaf morgen is flexijobben ook in elke sector mogelijk. Maar het is afwachten of dat voor nog meer flexiuren zal zorgen, zegt Partena. Je hoort Yves Stoks.
5: In de ene sector is het al logischer, makkelijker te implementeren dan in de andere sector. Dus wij werken daar ook via een systeem dat een sector kan zeggen flexijobs helemaal prima, maar niet in onze sector. En andere sectoren zeggen, ja, wij dus wel. Rekening houdend ook met noden die er zijn op de arbeidsmarkt, met name dan bijvoorbeeld in de zorg.
2: Ook in de begrafenissector en het personenvervoer is flexijobben populair. En op het WK voetbal is Nederland uitgeschakeld in de 16e finales. Het verloor van Marokko na strafschoppen. Nederland kwam als eerste op voorsprong, maar Marokko maakte in de toegevoegde tijd nog gelijk. In verlengingen werd niet meer gescoord. Marokko won uiteindelijk de penaltyreeks met 3-2. Het speelt in de 8e finales tegen Canada. En verder is ook Duitsland verrassend uitgeschakeld. Dat verloor na penalties van Paraguay. Paraguay neemt het in de 8e finales op tegen Frankrijk of Zweden. Die twee spelen vanavond nog tegen elkaar. De dag start met opklaringen. Daarna is het bewolkt met kans op regen. Maxima tot 27 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer bij zo'n 25 graden. Daarna droger met meer zon bij opnieuw 25 graden.
6: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
7: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar af en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
6: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
7: Oh, dat klinkt gelijk als een sprookje.
6: Al met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp.
8: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
9: Oh, Céline van Ineffe, die gaat toch?
8: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
10: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
11: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85
12: Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
13: Schatke, wanneer gode dat licht in de badkamer is repareren,
14: zeg.
13: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
14: Ja, maar mijn rug. En ik zijn ook niet meer zo gauw gelijk als vroeger.
13: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
14: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
13: 0485 54 87 85.
15: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
16: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees bleef toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
17: Aha, aha, aha. Minerva.

Jacques, ik ben thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik ben kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik wil begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugdeus is hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wanneer Peters mij begon in schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rugjesje gauw dan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want dat Peters mij wel niet goed, hè? Kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah, wel, Peters mij wel, hè? Over de markt is goed, hè? Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Peters meubelen in Schoten.
2: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
3: Dan zit er niks anders op, hè?
2: Wat, hè?
3: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
2: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
3: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
4: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: In Den Haag in Nederland is het onrustig na de overwinning van Marokko tegen Nederland op het WK voetbal. Marokko won na strafschoppen en supporters kwamen massaal op straat om die overwinning te vieren. Enkele jongeren staken daarbij vuurwerk af en richtten die naar de politie. Die zette daarop het waterkanon in. Minstens één persoon werd opgepakt. In Amsterdam wordt de overwinning dan weer massaal gevierd.
8: Hoe voelt het?
9: Gruwelijk! Voortreffelijk! Prachtig! Hey, Marokko number one.
8: Er zijn heel veel Nederlandse Marokkaanse spelers in het elftal. Laten we gewoon vieren dat we doorgaan in de week uit.
7: Ook in ons land komen jongeren massaal op straat. Onder meer op het Beursplein in Brussel. Daar verloopt alles rustig. En nog op het WK is ook Duitsland verrassend uitgeschakeld. Duitsland verloor na penalties van Paraguay. De dader van de bomaanslag in Monaco is nog steeds spoorloos. De man liet gisteravond een rugzak ontploffen vlakbij een appartementsgebouw. Daarbij vielen 3 gewonden. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense man en vrouw en hun zoon van 13. De Oekraïense man zou een rijke oligarch zijn. Het parket gaat uit van een gerichte aanslag. Groen-voorzitter Ayman Hirsch is vannacht vrijgelaten na zijn arrestatie bij de pro-Palestijnse protesten in Antwerpen gisteravond. Hirsch wilde er samen met nog enkele andere actie voeren tegen de Israëlische vlag en de gevel van het Antwerpse stadhuis. Maar de betoging was niet goedgekeurd. In totaal werden 12 mensen opgepakt. 2 miljoen Belgen krijgen deze zomer voor het eerst te maken met de centenindex. Het gaat dan onder meer over mensen die werken in de bouw, in de metaalsector en de schoonmaaksector. Dat schrijft HLN. Tijdens de zomer worden heel wat lonen geïndexeerd. Enkel voor de hoogste lonen ziet dat er nu anders uit. HLN-journalist Timmy van Diepen.
10: Om één voorbeeld te noemen, de metaalsector. Het gaat om 2,81% dat indexcijfer. Dus de eerste 2% valt weg boven de 4000 euro. Dus dat bedrag wat hij daarboven verdient, dat wordt dan nog maar aan 0,81% geïndexeerd. Dus dat gaat al gauw om enkele tientallen euro's die je eigenlijk minder krijgt dan je normaal gezien zou krijgen.
7: Ook pensioenen boven de 2000 euro bruto krijgen die centenindex. Flexijobben wordt al maar populairder. Het aantal flexiuren is in 3 jaar tijd zelfs verdrievoudigd. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener Partena. Vanaf morgen is flexijobben ook in elke sector mogelijk. Maar het is afwachten of dat voor nog meer flexiuren zal zorgen, zegt Partena. Je hoort Yves Stoks.
11: In de ene sector is het al logischer, makkelijker te implementeren dan in de andere sector. Dus wij werken daar ook via een systeem dat een sector kan zeggen flexijobs helemaal prima, maar niet in onze sector. En andere sectoren zeggen, ja, wij dus wel. Rekening houdend ook met ja, noden die er zijn op de arbeidsmarkt, met name dan bijvoorbeeld in de zorg.
7: Ook in de begrafenissector en het personenvervoer is flexijobben populair. De dag start met opklaringen. Daarna is het bewolkt met kans op regen, maximaal tot 27 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer bij zo'n 25 graden. Daarna droger met meer zon bij opnieuw 25 graden.
12: Dag Robert, storen we niet?
13: Nee, kom binnen.
12: Onze kleine is roekbaar.
14: Hallo.
12: Je is een kettingetje van zo'n commune, hè? Dat past niet meer.
14: Allee man, dat past toch nog?
12: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
13: 1924 euro.
14: Zoveel? Vergeet Bobbejaanland, Ibiza, hier ik kom.
13: Geniet er maar van, jongen.
15: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
16: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
17: Jongen.
16: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
17: Jongen, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
16: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
17: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
16: 0485-54-87-85.
18: Aha. Minerva.
3: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.

van bij ons en er helaas al een tijdje niet meer bij, Annie Andersen. Welkom bij Goedemorgen Antwerpen. En het moet niet in het hart zitten, het moet eigenlijk in het kopje zitten, hè? Ja. Het zal vandaag een geïmproviseerde uitzending worden, geloof mij. De details ga ik u besparen, maar ja, er kan al eens iets fout gaan, hè. Dat zijn dan de gevolgen van de warme temperaturen. 12 dagen lang gepufft, gezweet. En dan begint de mens zijn compleet systeem wat door elkaar te kletsen, hè. Je weet hoe dat gaat. Welkom in elk geval. Dit is Goedemorgen Antwerpen bij Radio Minerva op dinsdag. Ja. Op een dinsdag de 30ste na de 29ste. Ik hoef er u geen tekeningetje bij te maken, zeker. Gisteren was het exact 2 jaar geleden dat wij onze geliefde voorzitter Frank Boekhoff verloren. Een dag waar we doorgekropen zijn. Met altijd die man in onze gedachten. Ach, nooit is hij ver weg, geloof mij. Maar straks, na 9 uur, gaan we natuurlijk helemaal los. Want dan bel ik met een dame die tot voor kort aangesproken werd als Miss Lana. Maar tegenwoordig mag het iets anders heten. Hoe, wat, waar en waarom na 9 uur met Lana Gorrebeek. Welkom bij deze wat aparte aflevering van Goedemorgen Antwerpen. Meer kan ik er voorlopig niet over zeggen. Bella, dat kan je wel, want onze telefoniste die had ik gelukkig wel bij. De platenkoffer die staat nog thuis. 03-219-17-27. We zijn vertrokken, Sam.

werd dat over onze Rode Duivels ook niet gezegd. Jullie zijn has-beens, you used to be, gewaard vroeger. Enfin, ze zijn het ooit geweest. Brenda Lee, en daarvoor de Boulevard of Broken Dreams in deze ochtendaflevering. Speciaal, dat wel straks na 9 uur. Bel ik met Lana Gorbeek, oftewel Lana G tegenwoordig. Hoe dat komt en welke muziek zij maakt, dat vertelt ze liever zelf. En wij laten die muziek uiteraard ook horen. En als u lid wil worden, dat kan hoor vanmorgen, exclusief zelfs, als u wil. 03-219-1727. Daar zit onze telefoniste. Zij noteert alles en maakt er een netjes, net tenminste, en correct overzicht. Zo makkelijk gaat dat vandaag de dag. Kijk, nu moet ik al eens kijken wat er klaar staat. Ik dacht de Carpenters.

Anneke Christie, ik mis hem zo. Ja, enfin, wij missen heel wat mensen uiteraard, maar u weet wat ik bedoel uiteraard. Uma Guma, dat is wel interessant, een aantal leuke luisternamiddagen. Uma Guma die stelt in de maand juli verschillende activiteiten voor. En dat in de Orangerie aan het Schildehof te Schilde, uiteraard, gelegen aan de Pont 45. Je kan er elke zondagnamiddag terecht van 13 tot 19 uur. En ik ga met u tenminste het programma even overlopen. Nu zondag 5 juli is er Groovy. Dat is een band die speelt rocking, funky en grooving classics. Zondag 12 juli is er de band Troubadou met gypsy swing jazz. En de week later, 19 juli, is het Carpa Trio te gast met een rijke mix van diverse stijlen. Ten slotte, op zondag 26 juli, brengt de band Triple Temper een West Coast folk rock namiddag. Leuke, gezellige muzieknamiddagen. Lekker ontspannend daar in de Orangerie Schildehof. Je kan altijd contact opnemen via de website www.umaguma.be. Daar kan je het programma nog eens overlopen. En je kan ook een mail sturen naar info@umaguma.be.

Dat was nog eens een keer karaoke. Karaoke Jack Jones van lang geleden. Goed, wat had ik hier voor mij? Er was een mevrouw, een lid van Radio Minerva. En die belde ons op, Nieke. En die zei, kijk, George die wordt vandaag 70. En ik wil voor hem van harte gefeliciteerd, George, uiteraard. Van ons, maar ook van Nieke natuurlijk. En ik wil graag een plaatje voor George aanvragen. Zou dat mogelijk zijn? Een plaatje van ene zekere meneer Tom Jones, als het even kon. Enfin, dat hadden wij gedacht, zo bij onszelf dan toch. Hè? Ja. Rare dag is dit. Kunnen niet geloven. Enfin, goed.

0: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: De Van Hunks wilt altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
7: Oh ja? Of vol avant, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
6: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
7: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als schaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be?
6: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
7: Verongs is dat, manneke.
8: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.

Danny Vera, en u weet waarom wij die plaat draaiden natuurlijk. Gisteren was het 29 juni. Enfin, ook de verjaardag van Ivan Balder, dat moet ik hem straks nog even onder de neus wrijven als hij binnenkomt. Goedemorgen Antwerpen, het is Radio Minerva hier van op het Sint-Anna-strand, waar het licht bewolkt is, maar wij zijn daar niet rouwig om. We hebben wat afkoeling en dat is toch waar we de voorbije 12 dagen toch een beetje naar op zoek waren. Is het niet waar soms? Frank hield van Danny Vera, maar hij hield ook van Ray Conniff.

0: De versie van Diane Trask, Let's Face the Music and Dance. Je moet ook de actualiteit onder ogen durven zien. Vandaag is het 30 juni en exact 75 jaar geleden werd in de Pijp in Amsterdam een klein jongetje geboren. Zijn naam zou André Hazes worden. Happy birthday, meneer Hazes. Ook al kan u dat fysiek niet meer vieren, helaas.
1: Ze lag te slapen, vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah, nu sta ik voor je.

is niet wat u denkt, een straat in blauwe stenen, maar het heeft wel een hele andere betekenis. De Blue Avenue, Roy Orbison. We zijn door dit eerste wat ongemakkelijke uur doorgeraakt, maar enfin, dat heeft allemaal reden. Na 9 uur heb ik gelukkig iemand om mee te praten. Enfin, dat kan ik ook met de telefoniste, maar die is druk bezig met een en ander. Dus bel ik kan nog altijd 03-219-1727. Maar na 9 uur moet ik even de lijn vrijhouden, want dan bel ik met Lana Gorbeek. En zij komt vertellen wat haar nieuwe single wordt. Ik ben er dus, met andere woorden, na Gesproken Dagblad en mededelingen. Tot zo!

0: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
1: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
1: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Dank u vriendelijk voor vanavond.
1: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg, Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
4: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
5: Dan zit er niks anders op, hè?
4: Wat, hè?
5: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
4: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
5: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
6: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
7: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur uit mijn sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar ze door hoe ik.
8: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dakje.
9: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
8: Dakwerken van der Linde?
9: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
8: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
9: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
10: Dakwerken van der Linde.
9: Beter, god het niet vinden.
10: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
11: 03-366-37-32.
12: Zeg maar
11: één. Wat is er, Jos? Je ziet me te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn bieren zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouwd aan gestuind. Zalig.
12: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
11: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kunnen ze het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
12: En waar is dat?
11: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
12: Ah ja, Petersmeubelen in Schoten.
13: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
14: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
13: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
15: De economische inspectie opent een onderzoek naar de verborgen kosten bij parkeerapps. Denk aan 4411 of EasyPark. Het recent onderzoek van consumentenorganisatie Testaankoop blijkt dat die apps vaak extra kosten verbergen en onduidelijk zijn over tarieven. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
16: Mensen zouden meer betalen dan ze verwachten. Blijkbaar zouden er ook kosten worden aangerekend als je een sms of een whatsapp krijgt om aan te geven of je parkeertijd voorbij is. Ook die tarieven die wil ik onderzoeken om te kijken of daar geen systeem ontwikkeld is dat er eigenlijk meer wordt betaald dan dat de klanten denken. Een leverancier heeft altijd de verplichting om op voorhand alle tarieven duidelijk te communiceren. En ik wil kijken of dat in dit geval gebeurd is of niet.
15: Welke apps onderzocht worden is niet duidelijk. Vlaams minister van Onderwijs Soehal Demir schrapt de eerste graad van een middelbare school in Genk. Dat schrijft het Belang van Limburg. Volgens de krant is de onderwijskwaliteit nog altijd ondermaats nadat het vorig jaar een negatief inspectieverslag ontving. Leerlingen die er volgend jaar zouden starten in het eerste middelbaar moeten nu op zoek naar een andere school. Voor leerlingen in het tweede jaar verandert er niets. In Nederland hebben Marokkaanse supporters massaal de overwinning van hun land tegen Nederland gevierd. Onder meer in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam.
17: Hoe voelt het?
18: Gruwelijk, voortreffelijk, prachtig.
19: Marokko number one.
20: Er zijn heel veel Nederlandse Marokkaanse spelers in het elftal. Laten we gewoon vieren dat we doorgaan in de week uit.
15: In Den Haag sloeg de sfeer wel snel om. Daar zette de politie onder meer het waterkanon in. Verschillende mensen werden opgepakt. Ook in ons land kwamen jongeren massaal op straat. Onder meer op het Beursplein in Brussel. Daar verloopt alles rustig. De Amerikaanse speciale gezant Steve Witkoff is onderweg naar Qatar. Dat bevestigen twee bronnen aan de Amerikaanse nieuwszender CNN. Maar opvallend, volgens Iran zijn er helemaal geen vredesgesprekken in Qatar. Iran zou wel een delegatie van experten sturen om met de Pakistanse en Qatarese bemiddelaars te spreken. Twee weken geleden ondertekende de VS en Iran een voorlopig vredesakkoord. Dat moet nu een definitief akkoord worden. En in Paraguay organiseren ze vandaag een nationale feestdag. Aanleiding is de overwinning tegen Duitsland op het WK voetbal vannacht. Paraguay won na strafschoppen en staat nu in de achtste finales. In de hoofdstad Asunción kwamen alvast duizenden supporters massaal op straat om de overwinning te vieren. In de achtste finale speelt Paraguay tegen Frankrijk of Zweden. Die spelen vanavond tegen elkaar. De dag start met opklaringen. Daarna is het bewolkt met kans op regen. Maxima tot 27 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer bij zo'n 25 graden. Daarna droger met meer zon bij opnieuw 25 graden.
17: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
21: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
17: De Bip for Life? Wat is dat?
21: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
17: Kunt u mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
21: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
22: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
23: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
24: Zeg, Josfien, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
25: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
24: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
25: Wie is dat? Ook een kinesist?
24: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
26: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
27: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
28: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
29: Merci Imobiep.
30: Aha, aha, aha. Minerva.

0: tussen de koffen, dat tassen koffie en de koffiekoeken of boterhammetjes of toastjes of een bol met krusli en granola. Je weet maar nooit wat je eet tussen de morgen. Ook de dansbenen wat uitslaan. Dat deden we met Lou Rawls en het aanstekelijke You'll Never Find Another Love Like Mine. Ik zei het al, na 9 uur laatste praatgast van dit herfst, lente en winterseizoen. En toen ik haar een jaar of... vorig jaar was het, begin vorig jaar, opbelde. Toen mocht ik nog zeggen Miss Lana. Maar tegenwoordig gaat dat anders heten. Goedemorgen, Lana Gorrebeek.
1: Goedemorgen, Willem. Goedemorgen,
0: Ja, ik zei het al vroeger, toen dat singeltje van jou uitkwam, dat wij snoepplaat maakten. Finally, gaan we straks nog eens draaien trouwens. Toen heette je Miss Lana, maar toen kregen we een tijdje, een paar weken geleden, brief in de bus, kaart of mail, je weet hoe dat gaat, interne mededelingen. Lana G heeft een nieuwe single uit. En denk ik, huh? Schakel hem dan maar. Vertel, meisje, vertel.
1: Ja, ik heb eigenlijk twee genres waar ik in optreed. En Miss Lana is het country gedeelte.
0: Ja.
1: En Lana G is het allround gedeelte. Dus eigenlijk het dansbare, gewoon allround muziek dat ik breng. Dus
0: ja,
1: en omdat dit absoluut geen country was, heb ik dan ook gekozen om het als Lana G uit te brengen in plaats van Miss Lana.
0: Ja, ja. Dus die twee blijven dan een beetje gescheiden, als het ware.
1: Ja. Ja, ja, omdat het echt, Miss Lana is echt voor country line dance publiek. En Lana G is meer voor, gewoon op een kermis of in een zaal. Of gewoon dansbare muziek, jaren 70, 80, 90.
0: Waar ligt jouw hart eigenlijk het meeste?
1: Ha, ik moet eigenlijk zeggen, toch wel beide. Ja, ik kan niet zeggen, dat is het meeste. Ik zing, ik treed op het meeste met country en line dance. Maar ik kijk ook altijd dan weer enorm hard uit naar de zomermaanden, wanneer dat je dan eigenlijk allround kunt brengen. Dus het is een mix van beide.
0: Ja, ja, ja, ja. En nu zal ik eens een geheim vertellen voor de luisteraars. Jij bent ook naar het schijnt gespot op het recentste editie van Graspop Metal in Dessel. Lana, was me dat verschieten, zeg. Amai.
1: Ja.
0: Oei. Lana houdt van de metal, dead metal.
1: Ik heb een vriendin die mij daar wat heeft ingeloopt. En ik ben daar ene keer naartoe gegaan. En sindsdien vind ik dat wel leuk om daar elk jaar naartoe te gaan. Dat is gewoon een heel andere sfeer. En ja, het was natuurlijk ook Within Temptation en Limp Bizkit.
0: Ik vond ook een beetje dat ze redelijk commercieel gingen dit jaar ook, hè? Tot grote verrassing zelfs de jongens van Triggerfinger plotseling op het podium. Wat je nu niet echt zware metal kan gaan noemen, hè?
1: Nee. En op zondag stond daar dan ook Europe en Extreme en dergelijke. Dus ja, dat was ook. Daar ben ik spijtig genoeg niet naartoe geraakt, want Foreigner was de absolute max, heb ik gehoord. Dus ik heb heel veel spijt dat ik die niet heb gezien. Maar het is beetje afhankelijk van dagen. Op zaterdag was het dan heel hard metal en heel diepgaand. Dus het is wat wils ontworden.
0: Ja, je had gisteravond ook hier aan Linkeroever kunnen gaan. Iron Maiden stond hier.
1: Heb ik vorig jaar gehoord op Graspop.
0: Ik denk bij mezelf dat Iron Maiden op Linkeroever... Ja, mannen. En dan bij ons in de tent. Danny van Tichelen, Eddie Smets, Willy Sommers. Verschil moet er zijn. Nu goed, enfin, we wijken af. Lana, willen we eerst nog eens dat singeltje van die Finally? Want dat is toch wel iets dat aan onze ribben is blijven plakken, hoor. Dat ding. En dat, dat was voor ons jou de kennismaking met jou. Hè?
1: Ja.
0: We zullen hem nog eens een keertje uit de kast gaan halen. Die Finally... tenminste, als dat technisch... want het is hier vanmorgen een hele nekse ketel, mensen, niet te geloven. Voilà, daar is hij. Blijf aan de lijn, Lana. Ik praat met jou zo dadelijk verder.

0: moet het begin van 2025 geweest zijn toen ze bij ons de snoepplaat van de week scoorde. Lana G. En dus in die tijd nog Miss Lana eigenlijk. En ik heb haar aan de telefoonlijn, dat is waar ook. Lana, ja, dat prachtige ding van Finally. Zo hebben we jou leren kennen destijds hier bij de radio.
1: Ja, inderdaad.
0: En als ik naar het hoesje van die cd kijk, dan merk ik nog altijd dat onschuldige jonge meisjesnoetje met die cowboyhoed. In hoeverre... ik ga wat siroop aan uw baardjes smeren, hoor. Zeg, Lana, in hoeverre is die Miss Lana gegroeid als volwassen naar volwassen artiest, zeg maar?
1: Goh, ja, voor mij was dat eigenlijk gewoon toen maar eenmalig projectje dat ik wou realiseren.
0: Ja.
1: En dat ik dat toch eens wou gedaan hebben. En op die moment dat uitkwam en dat ik toch best veel reacties erop kreeg.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dan gaf dat mij het gevoel van, ik moet dit nog doen. En dan ben ik eigenlijk meer beginnen luisteren naar hoe moet je eigenlijk een liedje opbouwen. Hoe wordt dat aan elkaar gestoken?
0: Ja.
1: Wat is het volgende verhaal dat ik wil vertellen? En hoe kan ik dat best brengen dat dat voor iedereen voelt alsof het ook van hen kan uitkomen?
0: Ja,
1: Dus ik ben meer research gaan doen en ja, bij elk liedje dat je hoort op de radio denk je wel, ah, dat is misschien wel een optie of
0: ja.
1: Zie, daar zit dat dan. Dus je begint eigenlijk gewoon meer en meer bezig te zijn met de muziek en ook natuurlijk de tekst, hoe gaan we die mm-hmm. laten evolueren en ik hoop dat dat toch een beetje gelukt is om zo dan al wat verder te geraken en beter te worden.
0: Stelen met je oren en je ogen, er is niks mis mee. Elke artiest zal het ooit al wel eens gedaan hebben, neem ik aan. Nu, als ik de hoes dan bekijk van de nieuwe single, want daar gaan we het dan uiteindelijk naartoe werken, Dance Till Dawn, dan zie ik een toch wel volwassen vrouw met zelfzekere uitstraling. Lana G. Vertel even die Dance Till Dawn. Hoe ben je daar terechtgekomen?
1: Oh, dat was een heel raar verhaal eigenlijk. Ik ben, voordat ik met country ben begonnen, dat is ondertussen 10 jaar, was ik eigenlijk een fervent salsa en bachata Latin danseres. Dus ik volgde echt al jaren les. En ik had toen daar iemand helemaal in het begin leren kennen, waar ik dan echt jaren mee heb samengedanst.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dat gevoel van die muziek, de sensualiteit, de opzweping, alles, ja, dat gaf mij zo'n gevoel. En ik begon daar heel toevallig op een gegeven moment terug over na te denken.
0: Mm-hmm.
1: En ik kreeg zin om daar eigenlijk een liedje over te maken. En natuurlijk, als je daar een liedje over maakt, over die muziek, dan vind ik ook dat het op die muziek moet gemaakt worden. Daar is heel het idee ontstaan van eigenlijk volledig van country eventjes af te stappen. Wil niet zeggen dat ik niet terug... Mm-hmm. Een country liedje zou willen maken nadien, maar ja, dit was hetgeen dat nu zo aanvoelde voor mij dat ik dat moest doen. En ja, dat was ook eigenlijk heel snel in elkaar gestoken. Allee, niet dat wij snel hebben gedaan, maar dat vloeide gewoon heel gemakkelijk in elkaar. En ja.
0: Tekst en muziek zijn van jou ook, of heb je hulp gekregen?
1: Ik heb zoals bij vorige singles, heb ik hulp gekregen van Klaas Versteeg. Maar ik heb wel de muziek lijn naar hem doorgegeven en hij heeft daar dan dit opgemaakt.
0: Schitterend. Enfin, we hebben het al een paar keer een aantal collega's hebben het al gedraaid. Ja, het is anders dan de country, madame. Ik kan me nu voorstellen, als jij optreedt en je brengt country dit en dan komt plots die tense dance Till Dawn, zet jij dan de hoed even af, letterlijk?
1: Op dit moment probeer ik de beide gescheiden te houden. Dus Dance Till Dawn wordt niet gezongen op een country evenement.
0: Ja.
1: En mijn country liedjes worden ook niet gezongen op een allround evenement. Dus ik probeer het echt wel toch wel wat gescheiden te houden. Want anders vloeit het in elkaar.
0: Twee aparte werelden.
1: Ik vind het heel moeilijk om te staan met een hoed inderdaad en boots. En dan, ik zeg nu maar een keer Serata moeten gaan zingen.
0: Ja, dat zou Doris Day ook niet zo plezant laten staan van Jo Leemans. Enfin, die leeft nog, daar moet ik mee oppassen. Een tijdje geleden, zo uit de flap zo, Jo Leemans, zou die nog leven? En toen kreeg ik daar reactie op. Ja, je weet dat natuurlijk nooit, hè. Je moet daar mee oppassen. Ja. Goed, Lana, we zijn...
1: Tegenwoordig soms ook snel.
0: Oh, Oh ja, enfin, Marcel van Tiltje, die heeft ooit... ja, enfin, goed, we wijken af. Dance Till Dawn is het nieuwe project van Lana G. Nu te vinden, waar op de downloadplatformen neem ik dan aan?
1: Op alle streamingplatformen, Apple Music, YouTube, Spotify. Je kunt het eigenlijk... niet bedenken en het staat erop.
0: Ja. Oké, daar kunnen mensen het vinden. En we hopen dat heel wat mensen die weg naar dat nummer zullen vinden. Want hoe meer streams, hoe populairder het nummer uiteraard gaat worden. En daar word jij dan hopelijk ook iets beter van. En resulteert dat in meer optredens. Waar kunnen mensen terecht om jou nog te zien de komende weken? Want ik neem aan dat je een toch wel gevulde zomer hebt, Lana.
1: Ik heb een best gevulde zomer. In het Allround Circuit sta ik wel veelal in Lommel, maar ik sta wel ene keer op Linkeroever in september.
0: Ah.
1: Dus dat is op een maandag namiddag. Ik moet eventjes gaan spieken. Wacht, en dan ga ik...
0: Ja, Linkeroever, maandag namiddag.
1: En een agenda moeten gaan raadplegen.
0: Ja. Ik ken de agenda's van wat er hier gebeurt. Ook niet de cultuurkalender. Moeten we ook,
1: 7 september.
0: 7 september, ja. En dan treed jij op hier op Linkeroever. Een feest, een openbaar publiek toegankelijk feest, neem ik aan.
1: Dat is een openbaar bij het dienstencentrum van Linkeroever.
0: Ah ja. Ja, maar dat is ons bekend natuurlijk, het dienstencentra. Het zou best kunnen zijn dat je Danny van Tichelen tegenkomt. Wie weet.
1: Ik hoop het.
0: Goed. Lana, in elk geval heel hartelijk dank dat je dit hebt willen... even met ons erover willen praten. Een telefoonlijn vanuit jouw thuisbasis. En ik wens je nog veel succes met die Dance Till Dawn. We gaan hem draaien zo dadelijk. En ik zou zeggen, afspraak de volgende keer of anders in september. Zeker, hè?
1: Gaan we zeker doen.
0: Oké, Lana. Veel geweldig, succes. Bedankt. En maak er nog een prettige zomer van. Dag.
1: Ja, jullie ook. Tadaa.

0: trek de dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feesttent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaats met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple en support the radio.
6: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
7: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
6: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten in het Minerva Café.
7: Ja, ik zijn Claire.
6: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

0: Ja, dat is de man die ons ooit de huig er leerde kennen natuurlijk. Tony Corsari en het mini, mini, mini rokje aan. Voilà. Straks na 10 uur is er uiteraard Minerva Service met Jan en Eddie. Wees alsjeblieft een beetje heel voorzichtig en lief tegen de laatste meneer, want... Meneer Eddie is ja, hip hip hoera, meneer ja, Van Balder.
1: Dank u, dank u, dank u.
0: Een jaartje erbij. Voelt dat goed, Eddie? Of,
1: nee, absoluut niet. Maar ja, het moet.
0: Het moet. Maar als cadeau heb je dan toch, laten we zeggen, de verkoeling na de hittegolf gekregen. Hè?
1: Met hooikoorts.
0: Met, oei, ja, nu, ja, dat ja. Nu dachten we met hem eindelijk terug op zijn plooi. Niks van aan, meneer heeft hooikoorts. Het moet toch iets zijn dat er achter die deur iets scheelt. Goedemorgen, Antwerpen.

Het stemtimbre zou u moeten herkend hebben als zijnde de familie Cole. Niet Nat King, maar wel iCole, broertje. En dat schitterende ding nog eens een keer hierbij. Een wat geïmproviseerde uitzending, maar we zijn er bijna doorgeraakt. Ja, kijk, 45 jaar radioervaring. Je moet dat toch ergens kunnen voor gebruiken, dachten wij bij onszelf.

Het heeft iets met fietsen te maken. Ja, dat zouden we meer moeten doen. Hè. Nu de temperaturen wat gezakt zijn en het allemaal wat draaglijker is om te fietsen, kan je weer de wielen op, het zadel op en vertrekken maar weer. Geniet er in elk geval. Goedemorgen Antwerpen. Loopt alweer op zijn laatste geïmproviseerde benen. We zijn dus richting 10 uur aan het peddelen en dat zo dadelijk naar de Minerva Service.

Ja, dat is mooi. Dat klonk zeer aangenaam. En nu moet ik even de bril opzetten, zoals dat heet dat tegenwoordig. Mel Carter en Wanted, voilà. We gaan er stilaan doorgeraken. Dat zie ik hier al direct zien. Ik heb er nog eentje. Ik ga het meteen afronden. Einde van deze goede morgen Antwerpen. We zijn er doorgeraakt. Jongens. Mag mij volgende week niet meer overkomen, hoor. Ik zweer het u. Goed nieuws, morgen vroeg. En dan moet ik Jan eens even interpelleren, maar die is ondertussen alweer verdwenen ergens in de gangen. Dus dat zal ik hem zo dadelijk even vragen. Aan de overkant zit hij. Ja, of hij is met onze telefoniste een babbel aan toe. Goed, morgen vroeg zou er een nieuwe collega komen om de Goeiemorgen Antwerpen te presenteren. Ik ben heel benieuwd wie dat gaat zijn. En ik wens hem in elk geval heel veel sterkte, heel veel moed. Vlieg erin, jongen. Geen angst, gewoon muziek spelen. En laat het los op onze luisteraar. Dus wat mij betreft, wij hebben pas afspraak aanstaande vrijdag. Graag tot dan!

Het is niet waar, hè. Nou luistert hij van ons al 10 jaar naar Radio Minerva en hij hoort juist dat hij nog geliet is. Ik zeg, dat kan dat niet, hè. Mocht eens dat geliet wordt en bel die rap met de studio op 03-219-1727. Want al, hè, luister naar Radio Minerva en geen lied, zit dat nou niet verlegen? Zit dat ook geen lied? Bel dan eens rap naar 03-219-1727 en steunt Radio Minerva.

0: Waar van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vreugde bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferten aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
3: Radio Minerva.
4: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
3: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Groenvoorzitter Ayman Horsch heeft voor het eerst gereageerd op zijn aanhouding tijdens het pro-Palestijnse protest in Antwerpen gisteren. Daarbij werden 12 mensen opgepakt. De politie greep in omdat de betoging niet was toegelaten. De actievoerders gedroegen zich volgens de politie ook agressief. Horsch ontkent dat en noemt de politie op zijn beurt partijdig.
6: Als je onpartijdig optreedt en een zwangere vrouw zegt ik ben zwanger, kan u alsjeblieft stoppen met mij zo hard vast te pakken, en dan ben je niet onpartijdig. De rol van de politie is om te deescaleren en de rust te bewaren. Ervoor te zorgen dat de protestvoerders rustig hun protesten kunnen uiten, hun vrije meningsuiting kunnen uiten, en terwijl de openbare orde gewaarborgd wordt. Ze hebben gisteren hun werk niet oké gedaan.
5: In totaal werd Horsch 5 uur aangehouden. De Economische Inspectie opent een onderzoek naar de verborgen kosten bij parkeerapps. Denk aan 4411 of Easypark. Uit recent onderzoek van consumentenorganisatie Testaankoop blijkt dat die apps vaak extra kosten verbergen en onduidelijk zijn over tarieven. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
7: Mensen zouden meer betalen dan ze verwachten. Blijkbaar zouden er ook kosten worden aangerekend als je een sms of een whatsapp krijgt om aan te geven of je parkeertijd voorbij is. Ook die tarieven die wil ik onderzoeken om te kijken of daar geen systeem ontwikkeld is dat er eigenlijk meer wordt betaald dan dat de klanten denken. Een leverancier heeft altijd de verplichting om op voorhand alle tarieven duidelijk te communiceren. En ik wil kijken of dat in dit geval gebeurd is of niet.
5: Welke apps onderzocht worden is niet duidelijk. Vlaams minister van Werk Sohal Demir verstrengt de regels rond arbeidsmigratie. Vanaf volgend jaar betalen werkgevers die arbeidsmigranten aanwerven €180 per aanvraag. Demir vindt dat werkgevers eerst Vlamingen aan een job moeten helpen. Pas als dat niet lukt, mogen ze buitenlanders aanwerven. Werkgeversorganisatie VOCA reageert teleurgesteld. Ze vindt de beslissing niet realistisch en de kosten te hoog. De bewolking neemt toe. Deze namiddag meer opklaringen, al kan er ook een bui vallen. Maxima tot 28 graden. Morgen is het op de meeste plaatsen droog, bij zo'n 25 graden. Donderdag meer wolken, bij zo'n 25 graden. En ook de dagen erna hetzelfde weer.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht, op Lijfrente, via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
10: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
11: Oh, Céline van Eneffe, die gaat toch?
10: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
12: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
13: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
14: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
15: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
14: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
15: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
14: 0485 54 87 85.
16: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
17: Merci, Immobiep.
18: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Van harte welkom bij Minerva Service.
1: Wat dat zeer daarvan binnenbrengt. Portemonnees, sluitenlangers, schoenmodus, knopschouders, alles brengen ze binnen.
0: Minerva Service, de complete ledenservice van Radio Minerva.

0: Een hele goede morgen, Sven. Harte toegewinst op deze. Listendistig van de maand juni. De dagelijkse zijn wel vandaag. Jawel. En de hittegolf is nog schaart verdwijnen. Het is toch al aangenamer.
1: Het is zeer aangenaam.
0: Ja, nou wel, hè, want de vorige week, jongens, wat was dat?
1: Al goed dat dat, dat gedaan is, want dat was niet vol te houden, jongen.
0: Ja, niet vol te houden.
1: Nee,
0: dat is juist. Maar allee, het is zomer voor iets. We zijn er wel duidelijk geraakt. Voilà. Lieve mensen, van harte welkom bij onze Minerva-service. Je weet het speciale programma waarin dat de leden iets kunnen aanbieden. Te koop, gratis of op zoek zijn er iets. We moeten doen, simpelweg, deze telefoonnummer is.
2: Heb je iets te verkopen? Bel dan naar het telefoonnummer 03 219 17 27 of 03 219 60 30.
0: En op de 17 27, daar zit Sinne. En op de 60 30, daar zit Gerda. Online kan ook Minerva Service at radiominerva.be. Dat komt bij ons terecht en dat wordt verwerkt, zo gezegd. Voor de volgende week. Met Marabelle is er ook bij, jawel. En met een toffe gast hier, neef van Marissen. Het zonneke in huis.
1: Ja,
0: moet dat niet ontkennen, het zonneke in huis. Jan van Dam, goeiemorgen, Jan.
1: Dag, Eddy, goeiemorgen allemaal. Ja, het zonneke, misschien mag het zonneke vandaag een beetje in huis staan. Het is wat bewolkt, maar liever nog dan weer als die temperaturen van de week ervoor. 35, 38, 39, wie geeft meer? Allee, 40, kom, nog iemand erbij, 41. Het is niet te doen, hè, joh. En ja. Het was in heel Europa, hè.
0: Ja.
1: Het was niet alleen bij ons, maar in Duitsland en Frankrijk was het nog erger.
0: Ja.
1: In Engeland was het zelfs zo warm.
0: Onze encyclopedie, Roger, die is een kazaan geworden aan de kanten van Durbuy. En er was het 41 graden.
1: Zie je, jongen. En als je dan misschien in een chaletje zit, moet je slapen in zo'n chaletje dat misschien niet zo goed geïsoleerd is, dan moet je het hebben van mij.
0: Maar allee, gelukkig weer in de studio Airco. Voilà. Goed, lieve mensen, van harte welkom.

0: Dat was het orkest van Caravelli met L'âme des poètes van Charles Trenet. Ja, lieve mensen, u mag rustig bellen. Graag zelfs, want we zaten vorige week slapjes in de was. Nou, is nog aan. Ja. Dat er niks binnenkomt, kunnen we ook niks kunnen omroepen.
1: Ja, de mensen hebben blijkbaar niks meer te koop aan te bieden. Hè?
0: Ja, dat kan gebeuren.
1: En er gaat iets te koop aan te bieden, vaderlijk?
0: Ja, nee.
1: Ja, voilà, ik niks in de mieren uit, niks verrast ben.
0: Maar ja, je hebt alles weggegooid.
1: Alles weggegooid, dus ik heb niks meer aan te bieden. Ik had heel veel, maar het is gelukkig allemaal weg na. Dus,
0: ja, ik heb nog wel wat oude rommel staan.
1: Maar dat moeten we niet aan de mensen geven.
0: Nee, dat is juist, pas op,
1: we moeten een beetje serieus blijven.
0: Neven rommel bestaan.
1: Nee, dat bestaat niet.
0: Goed, nog maar een muziekje. Dat zeker.

0: De Amerikaanse zanger is Willie Joe Spears met What I've Got in Mind. En wat kennen dat leken natuurlijk van Anneke Christie, hè?
1: Ah ja, tuurlijk dat.
0: Ik neem vandaag de trein om bij jou te zijn.
1: Oh, toch mooi, hè?
0: Dat is toch schoon, hè?
1: Spijtig genoeg is die madame ook al een hele tijd overleden.
0: Ja, in die was in 84 of zo.
1: Die is echt niet,
0: jongens,
1: die is echt niet oud geworden, hè? Nee,
0: helaas. Ach ja. Muziek.

0: Dat was Andy Williams met Loved One. We zullen het toe maar openen. Te koop. Een computerscherm, 60 centimeter, in perfecte staat. Dan ook nog te koop een fototoestel, een Sony Alpha 350. Ook in perfecte staat. Weinig gebruikt, met de originele links natuurlijk. Ja. Twee oplaadbare batterijen plus oplader. Dat is er allemaal bij. Vaste telelens van 300 mm, dat is er ook bij. Ook nog een statief, stevig, waterbestendig droogtas. Ook, daar steekt dat statief in. Fantastisch, hè? Dus we dat computerscherm en we dat fototoestel met telelens, statief en waterbestendige droogtas. Dat kunnen we terecht op de 0495-23-74-68. 0495-23-74-68. Zo is het.
1: Zo is het, jongen. Allee, goed, dat komt van de stress, hè. We moeten zoveel voorlezen van...
0: Oh, jongen.
1: Je gokt er niet door en dan zit je gestresseerd, hè.
0: Ja, binnen een half uur komt de tweede omroeping.
1: Je kunt ook dat heel traag doen. Bijvoorbeeld, te koop een opvouwbare hondenbench voor honden tot 15 kilo. Voilà, dat kunnen we ook doen, hè.
0: Ja, dat kan ook, man. Dat kan.
1: Dus te koop een opvouwbare hondenbench voor honden tot 15 kilo. Je kunt ervoor bellen naar 03-655-1758.
0: En het volgende leken...
1: Ja...
0: Dat is iets heel speciaal.
1: Laat eens luisteren.
0: Ja, ja.
1: Allee.

0: Dat was zeker een Tony Bass. Met Gina Lollobrigida. Die was na 40 jaar, dacht ik, overleden. Ja, dat was een ontboezende madame. Hè?
1: Die mocht er zijn, hè?
0: Ja, die
1: absoluut,
0: mocht er zeker
1: absoluut, met alles erop en erop.
0: Met alles erop en erop.
1: Echt waar, dat was een schoon madameke.
0: Dat was een schoon madameke.
1: Maar ze waren er nog, hè?
0: Ze waren er nog,
1: pakt onder andere Claudio Cardinale.
0: Ja, dat Sophia was Loren.
1: Voilà. Ja, dat waren allemaal schoon madamekes.
0: Dat waren schoon madamekes.
1: Ja. Iets vaten zijn er in de filmwereld geen lelijke madamekes, hè?
0: Nee.
1: Of
0: dat
1: toch weinig, hè?
0: Heel weinig, dat werd speciaal uitgezocht, denk ik.
1: Dat kan goed zijn, dat je dat mee moet hebben. Hè?
0: Vandaar dat we een wit on the back zijn gerokken.
1: Nee. Ik was wel capabel zijn, maar mijn uitzicht was niks. Hè.
0: Ja.
1: Ze zouden mij staan zeggen, wie zit er gaan? Wat stond jij toch te doen?
0: Ja,
1: zo'n simpele jongen. Hè.
0: Ja.
1: Zeg je, maar ik ken het wel. Hè. Nee, dat is niet voldoende.
0: Nee, je zei dat.
1: Uw uitstraling zit hier in het
0: voilà,
1: die regisseur. Uw uitstraling is er niet, man.
0: Uw charisma.
1: Voilà.
0: Wat dat doet mij geweest.
1: Wat ook mooi geweest,
0: ja. Allee, verwoord de muziek. Kan hij.

0: Yeah, yes, I'm lonesome tonight. We kenden het allemaal als Are You Lonesome Tonight van Presley. Maar deze was Thelma Carpenter. Ja, dezelfde duin, maar beleefd een tiestig leken.
1: Dan zie je maar dat er ook vrouwen eenzaam kunnen zijn.
0: Ja,
1: niet de mannen alleen, hè.
0: Juist.
1: Want eenzaamheid, ja, dat is van alle tijden en voor alle mensen.
0: Ja, hoe kan dat tegenwoordig? Maar ja, dat is...
1: Ja, en ik vind dat een heel erg kwaal. Ja.
0: Heel erg.
1: Je kunt er ook niet aan doen, hè.
0: Nee,
1: het is niet... Het is ook kwaadig.
0: Je kent allemaal, lieve mensen, de Sound of Music.
1: Ja, die film.
0: Je film.
1: Ja, uiteraard.
0: Er komt gewoon muziek in. Onder andere, een leken... A spoonful of sugar helps the medicine go down. Welke keer een versie van nemen waar je het zeker niet van zou verwachten.
1: Allee, jong.
0: Jawel, a spoonful of sugar.

0: En dat was het in Heerske dan. Ja, dat was Cliff Richard. Een spoonful of sugar. Een deuntje, dat komt niet uit de Sound of Music.
1: Nee, jongen.
0: Dat komt uit Mary Poppins.
1: Och,
0: ik dacht, ik kan iets verkeerd zeggen.
1: Ja, ja.
0: Te testen. Nee,
1: ik hoor hier komen, hè. Ik hoor hem komen, hè. Ze zijn sommetaten, hè. Ja. Wegvegen, hè.
0: Ja, echt waar. Wilfried heeft gebeld en nog een meneer. Het is inderdaad, of een mevrouw. Het is Mary Poppins. Merci, Wilfried en mevrouw. Dank je wel. Ja, ik was er totaal, maar dan ook totaal neffen.
1: Die film in de jaren 60 weken gedraaid in die cinema op de... met dat groot scherm toen al.
0: Ja.
1: Nee, hoe heet hem toch weer? Die zaal.
0: De Rubens, allee, de Rex.
1: Nee, de Rubens, Rubens, nee, Rex, nee, dat was het niet.
0: Metro,
1: het was in de,
0: ik weet het niet.
1: Het was aan het Astridplein door rechts. Daar was een grote een film.
0: Ja.
1: Zaal.
0: Ja, je kent op de Astridplein, maar Marien, dat was zo speciaal.
1: Ja. Ja, rechts door bij Verveur, hè. Ja, die kende ik ook, die. En er was er nog een op de Kazerlaan, was er ook nog een.
0: Ja,
1: dat... En er was er nog een ergens in dat kruispuntje, maar vroeger een afstandsie was, aan de getorde...
0: Hoe het mensen? Hij is allemaal
1: van,
0: afgedompen.
1: Van Zien, hè. Van Zien, ik ben nog niet binnen geweest, hè.
0: Van Zien, hè. Van Zings.
1: Stasiestraat. En daar een beetje verder was een kruispunt, en daar was er ook nog een.
0: Ja.
1: Maar die neer, die zal met dat groot scherm... Godverdamme, dat zeg ik een namen, hè. Die
0: Metro,
1: had speciaal Rubus, scherm.
0: Rex, of aan, de Calais.
1: De Calais, nee, dat is aan de andere kant, de Calais.
0: De Metro?
1: Nee. Het was een Astridplein, ging naar rechts.
0: Ja.
1: Nou, de Turnhoutse baan op, maar het was nog...
0: Ja, lieve mensen, help ons alsjeblieft. En bedankt, hè, het was inderdaad Mary Poppins.
1: Jongen, dat je dat nog niet wist. De Rubens!
0: De Rubens, we hebben geen net juist gezegd.
1: Heeft de Rubens gezegd?
0: Ja, die is een stoer van
1: dat denk ik niet op dat gezegd is. Nee. De Rubens, die was het. Dat was in de zaal met speciaal scherm toen al. Hè, en daar hebben ze Mary Poppins weken ingedrooid.
0: Allee, verrood. We zijn er ooit.
1: Ik heb die film nooit gezien, want ik had geen interesse voor dat soort films.
0: Nee, ja, ik heb die verschillende keren gezien. Mooi. Dus deze komt ooit, nee, niet ooit Mary Poppins, ooit, wat, dat weet ik niet, maar komt ooit. Ooit een CD.

0: Oh la la, Calypso is daar. Ja, ja, dat was een Duitse zangeres die bij ons zo'n beetje, zo goed als onbekend is. Nana Gualdi was dat.
1: Nooit van gehoord.
0: Nee, nee. De volgende deuntje, huh? Dat is voor een bepaalde zeer lieve dame.
1: Zijn er geen...
0: Ja, maar dat is een echt lieve dame.
1: Een echte lieve?
0: Een echte lieve dame.
1: Ah, zo.
0: En dat is een liedje dat brengt vreugde en ook een beetje verdriet.
1: Oei.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Allee, joh.
0: Het is, maar ja, het is wat het is. Lieve Monique, speciaal voor u.

0: Song for Rosemary. Van Fats Domino. Hopelijk heb je ervan genoten, lieve monnik.
1: Het is ook een schoon plaatje ook, hè?
0: Een schoon plaatje.
1: Ja, ik vind dat wel. Heeft hij maar één instrumentale plaat gemaakt?
0: Dat weet ik. Ik denk dat dat thuis is, ja. Ik weet het niet.
1: Ik weet het ook. Maar zou wat aan de achterkant gestaan hebben dan?
0: Dat
1: ook iets in die genre, denk ik, of niet?
0: Dat zou ik niet kunnen
1: zeggen. Ik weet het niet. Ik ken alleen maar dat, hè.
0: Alleen deze.
1: Ja.
0: Te koop. Een multifunctionele keukenrobot van het merk Bosch. Nooit gebruikt. Is nog in de doos. Allee. Voilà. Te koop. Op de... Even zien. Ah ja. De 0476 24 11 52. 0476 24 11 52.
1: Ik vind dat straf, hè. Je koopt iets en je gebruikt het niet. Of misschien cadeau gekregen.
0: Ja. Of misschien niet aan ooit kunnen. Of
1: misschien. Ik denk dat een goed zaak.
0: Dat kan ook zijn.
1: Ja.
0: Ik denk maar, dat zo weet is.
1: Maar functioneel, wat kan die allemaal dan, denkt hij?
0: Dat zou die kunnen...
1: Wat kan die nou?
0: Kloppen en mengen. En misschien ook dingen, zo vliegensmuilen erom.
1: Oh, hakselen.
0: Hakselen en dingen.
1: Oh ja, zoiets allemaal.
0: Hakselen.
1: Ja.
0: Staan we wel.
1: Allee, ja, dus die pakt een beetje werk wat aan.
0: Zeker.
1: Zo. En als die tegenwoordig met AI aangestuurd wordt, dan moet je helemaal niks niet meer doen. Ze vinden alles vraag.
0: Ze vinden van alles wat, hè, voor het menselijk verstaan toch te schoppen.
1: Ja, maar inderdaad, dat is zo, jongen. Dat is zo. Het is wel een beetje bangelijk, hè.
0: Bangelijk, allemaal.
1: Goed. Te koop Nikon-lenzen voor een Nikon-reflex-fototoestel. Bestaande uit een groothoeklens van 14-24 mm, een telelens van 70 tot 200 mm met converter, wat dat ook mogen zeggen.
0: Dat wil zeggen, dat is ook een soort als een tussenstuk, en dan verdubbelde de lens.
1: Afstand.
0: Ja.
1: Ah, ja.
0: Maar dat verleest wel wat licht natuurlijk.
1: Dat is een converter.
0: Dat is een converter.
1: Het is er nog een macrolens van 105 mm en een zoomlens van 24 tot 70 mm. Wat is er nog bij? Een Manfrotto statief. Het is een zware uitvoering met balhoofd. Dus echt iets voor de amateurs, hè?
0: Ja.
1: Voor die Nikon lenzen kun je altijd bellen. Naar 0474 67 73 62. 0474 67 73 62.

0: Ja,
1: nå skal du meg.
0: Ja, det jo.
1: Mais making eyes at me. Dette var skor en orkest van Ray Conniff.
0: Altså, maar hier lukker ik eens.
1: Nee, maar op liste word ik toch zo'n beetje bruiloftsmuziek.
0: Ja, ja.
1: Dus het zal wel goed komen, hè. Als het maar kleer komt, dan jongen, dat is het vernomste, hè. Dat is zeker dat.
0: Dat mag toch niet goed.
2: You put the who's in on the what's in. Attach the what's in.

0: De whatchamacallit Johnny Mercer. Te koop. 4 beige leren stoelen. Een beige relax. 2 beige basit zeteltjes. Waarvan één op wieltjes. Een neef synthetisch dekbed van 2,40 meter op 2 meter. Een vierkantige jacuzzi. 128 op 128. Oh joh, anders is hem niet vierkantig. In nieuwe staat en met bijbehorigheden. Dus voor die stolen, die relax, die basitijl, zeteltjes, dekbed en die jacuzzi. Dat kunnen we terecht op het nummer 0495-80-72-28. 0495-80-72-28.
1: Gratis voor niks en een draadtapper. Een alfabet om ijzeren platen te markeren en allerlei sleutels. Dus voor die spullen, voor die draadtapper, voor dat alfabet om ijzeren platen te markeren, allerlei sleutels, gratis af te halen, je belt gewoon naar 0476-86-21-19. 0476-86-21-19.

0: Ja, Frank Sinatra, old Blue Eyes, zijn een bijnaam. Met Hidden Persuasion. We hebben nog tijd voor je leken.
1: Zeg, die was van, ja, die Frank Sinatra, dat was een Antwerpen heer, hè. Die was van Hoboken, hè.
0: Ja, die was van Hoboken.
1: Van Hoboken, hè.
0: Ja, een beetje verder. Die is verder, gebouwd in Hoboken.
1: Ah, ja, valasse.
0: Ja, gezien maar, hè.
1: Het is kerbaai, hè.
0: De wereld is klaar, hè. Ja,
1: amai, zeg.
0: Frank Sinatra van Hoboken. Ja.
1: Ja.
0: En wat zei ik, dus ja, nog tijd voor die leken. Hè.
1: Allee, ja.
0: Iets van, we spelen zo eigenlijk weinig, de Carpenters.
1: Ja, die mogen er zijn.
0: Die mogen er zo.
1: Dat is iets wat de jaren 70, hè.
0: Ze weet.
1: Ja, zeker, mogen er zijn, jongen. Dat horen, hè.

0: Ja, voor zover we weten. Hè. We weten het eigenlijk dus niet. Hè. For all we know, dat was Karen Carpenter.
1: Heeft die ook geen zelfmoord gepleegd? Nee, die had anorexia.
0: Anorexia nervosa.
1: Ja, dat is waar. Die is toch jong gestorven.
0: Heel jong gestorven.
1: Ja. Juist.
0: Lieve mensen, dan zijn we echt meugig.
1: Van de klappen, hè?
0: Van de klappen, hè?
1: Ja, mensen, als je wilt minder bellen, hè? Want we zitten overvol, hè?
0: Nog minder, laat dat doen, hè? We gaan even pauzeren. En de klok van de 11 en de nodige reclames hebben we er terug.
1: Ja.
0: Tot zijn beet.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoek plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoek.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè?
1: Wat, hè?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
4: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
5: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
6: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
5: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
6: De Stoute Bart de Pauw Show.
7: Dank u vriendelijk voor vanavond.
5: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
8: Radio Minerva.
9: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
8: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: In Dendermonde in Oost-Vlaanderen zijn 4 agenten vrijgesproken voor de dood van een jongen van 26. Die overleed na een politieinterventie 4 jaar geleden. Hij werd toen door een agent in een wurggreep gehouden, waarna hij overleed in het ziekenhuis. Eén agent stond terecht voor opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. 3 anderen voor schuldig verzuim. Volgens de rechtbank deden de agenten niks verkeerd. Werkgeversorganisatie VOCA wil het hoger onderwijs hervormen. Aanleiding zijn de veranderingen in de arbeidsmarkt, onder meer door het gebruik van AI. Je hoort Frank Beks van VOCA.
11: We moeten opletten dat we jongeren niet gaan opleiden voor de jobs van gisteren. Dat betekent eigenlijk dat ook het onderwijs moet mee zijn met de nieuwe tendensen en dat we dus ook oog moeten hebben voor de grote maatschappelijke noden en op die manier ook keuzes maken in het opleidingsaanbod. Bovendien stellen wij ook een andere studiefinanciering voor, dat eigenlijk opleidingen die maatschappelijk en economisch heel relevant zijn, dat die eigenlijk een stuk goedkoper worden.
10: Verder wil VOCA ook meer inzetten op internationalisering. En zelfs met hetzelfde diploma en dezelfde functie verdienen vrouwen minder dan mannen. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent. Dat mannen vaak meer verdienen is niet nieuw. Maar zelfs zonder onderscheid ligt hun loon zo'n 2% hoger. Volgens onderzoekster Louise de Vos komt dat door discriminatie.
12: Dus toch een soort ongelijke behandeling tussen mannen en vrouwen. Dat kan ook ongelijke behandeling zijn die voortkomt uit bepaalde stereotypes, waarbij typische eigenschappen die aan mannen toegeschreven worden, denk aan ambitieus zijn, assertief zijn, nog vaker beter verloond worden dan eigenschappen die aan vrouwen toegeschreven worden.
10: De bewolking neemt toe. Deze namiddag meer opklaringen, al kan er ook een bui vallen. Maxima tot 28 graden. Morgen is het op de meeste plaatsen droog bij zo'n 25 graden. Donderdag meer wolken bij zo'n 25 graden opnieuw. En ook de dagen erna hetzelfde weer.
13: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
14: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
13: De Bip for Life? Wat is dat?
14: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
13: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
14: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
15: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
16: Zeg Kim, wat zie ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
15: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
16: Ik kom die direct halen, hè.
15: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
17: Zoekt u Neef Meubels?
18: Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Uilbeuken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Uilbeuken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
19: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
20: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-4573. Dat is 03-218-4573. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
21: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè?
22: De Robert? Wie is dat?
21: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
22: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroegd?
21: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè? En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
22: Zwaasdingen?
21: Nee, dat gaan we naar Logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè?
22: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want ook José, die heeft ook nog van alles liegen.
21: Robert de expert. 03-226-93-93.
22: Welk bedrag had hij nog gedacht?
21: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
23: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
24: Merci Immobiep.
25: Aha. Minerva.
26: De Minerva-service van Radio Minerva. Elke dinsdag tussen 10 en 12 uur.

0: Daar was het orkest van Les Baxter met Love is a Fabulous Thing. Zo, lieve mensen, we zijn er terug. Het tweede gedeelte van onze Radio Minerva service. Zij de lid en wilde gebruik maken van onze service. Iets aanbieden, te koop, gratis. Zij de pseuk nog iets. Hier zijn nog eens de telefoonnummers.
1: Heb je iets te verkopen? Bel dan naar het telefoonnummer 03 219 17 27 of 03 219 60 30.
0: De 17 27, daar zit Sine de 60 30 Gerda. Online kan ook Minerva Service at radiominerva.be.
2: En vanaf volgende week gaan we 2 maanden in vakantiemodus, hè?
0: Oh ja?
2: Oh ja, wist jij dat niet? Oh ja.
0: Oh nee, dat is de eerste dat ik ervan hoor.
2: Oh ja, dat wordt een heel luchtig programma.
0: Ah,
2: de volgende 2 maanden, hè.
0: Oh ja. Ah, gaan we wat zotte keuren doen?
2: Ja, uiteraard om de zon binnen te brengen, hè.
0: Laat dat doen, hij zegt, kom, dit is hier al warm genoeg. Ja, de vakantiemodus.
2: Ja, nee, dat is toch plezant, hè?
0: Ja, we moeten het allemaal niet weten.
2: Nee, je gaat misschien in een tijd een goesting krijgen. Geef mij maar de herfst en de winter, hè?
0: Ja, zeker.
2: Zo voelt het, God. Ze hebben wel korte dagen, maar op lange lijsten gaan te denken, dat is toch nog beter als die hete zomerse dagen.
0: En volgende week zet weer op. Patatje.
2: Ja, volgende week ga ik het weer naar de 30 schijnt.
0: 30 en meer.
2: Het is niet te doen, niet te doen.
0: Niet te doen. Muziekje kan hij op.

0: Billy Eckstein, No One But You. Te koop in een airco met de slengersjes naar boorten. En in alle toebehoren. Het is van het merk AEG. Dus airco, dus het is geen vaste airco.
1: De mobiele.
0: De mobiele, zeg.
1: Ja.
0: Is maar 1 jaar gebruikt. Je komt gewoon van pas nog, hè?
1: Amai, dat is te zeggen.
0: Dus voor die airco, moest je geïnteresseerd zijn, dan kun je terecht op de nummer die je er nu bij staat.
1: Oh, dat kan niet.
0: Nee. De telefoonnummer.
1: Doemen.
0: Oh. Waar zijn de secretarissen? Nee, dan gaan we daar straks nog eens onder openen. Goed.
1: Ja. Het is allemaal, hè?
0: Ja.
1: Houdt u vast aan de takken van de bomen.
0: Ja.
1: Ik heb iets gratis aan te bieden. Maar het is niet het eerste het beste, hè?
0: Nee,
1: hè? Het heel speciaal, mannetjes.
0: Ja.
1: Ga zitten. Te koop in een schone haan. De echte, hè?
0: Die een tikken aan?
1: Die is ongeveer 1 jaar oud.
0: Een tikken aan?
1: Een tikken aan. En ja, die moet weg. Want er is een tweede gelijkaardige haan en die vechten met elkaar.
0: Oh ja, tuurlijk. Twee
1: mannen. Maar ja, zit jij 2 mannen in een kamer met allemaal schone vrouwen? Wat gebeurt er? Dan wordt gevochten. Dus dat zijn allemaal prachtige kekens. En wat doen die hanen? Die vechten uiteraard, hè?
0: Ja, de camarieën en al op de mist toe opzinnen, hè?
1: Je kunt natuurlijk ook zeggen, ik kan door geld doodslaan. Je kunt een hanengevecht organiseren.
0: Nee, dat mag niet, jij doen.
1: Oh, dat mag niet.
0: Dat is al lang verboden.
1: Oh ja, maar hè. Illegaal dan stiekem, hè?
0: Ja, ga je het roer gedachten zijn. Een tikken aan, zie.
1: Ja,
0: wel
1: ja.
0: Vuil, maar een tikken aan hebben we nog niet gehad.
1: Dus gratis in een schone haan is 1 jaar oud, een echte. Ja, die moet weg, want die is een concurrent.
0: Ja,
1: en dat
0: ja,
1: gaat niet goed. Dat gaat niet goed met al die schoonkiekers. Dus dat beest moet weg. Dus manneke, ze zijn geïnteresseerd in een echte haan. En om 5 uur 's morgens begint hem al te kukkelekeuren.
0: Die begint
1: vroeg, hè.
0: Ja, je last van de warmte. Hè?
1: Ja, ook al. Dus gratis af te halen in een schoenen haan van ongeveer 1 jaar oud. Gebeld, hè. Naar 0476 86 33, 98. Zo dat niks verhaal zijn? Geef je een of?
0: Ik heb een foliair, dat is al genoeg.
1: Oh, je hebt een foliair. Ja. Dat is dan moeilijk, hè. Dus je kunt die grotters gaan halen als je belt naar 0476 86 33, 98.

0: How little we know, Catty Bar. Ja, het is juist dus die AEG Airco mobiel met toebehoren telefoonnummer. Allee, mobiele nummer 0486 21 80 67. 0486 21 80 67. En er werd gevraagd te willen bellen na de middag. Voilà. En die meneer had gezegd dat we de secretaresse niet op hun vingers mogen tikken.
1: Nee, maar
0: nee,
1: niet.
0: We moeten ze met respect behandelen. Ze. Ja.
1: Ja, maar ze moeten toch juist zijn, hè?
0: Maar zeg, dat als fout blijft, kan hè. Gebeuren, hè?
1: Ja, dus missen is menselijk, zeg ik.
0: Missen is menselijk. Nee, ja. We kunnen ze niet missen, meneer. Zonder ons. bedoel, zonder onze secretaresses, onze telefonisten, onze echtgenoten. Wat zouden we doen?
1: Ja, inderdaad, wat zouden wij doen?
0: Wat zouden we doen? Trekt op niks.
1: Dan zouden we twee grote sukkeliers zijn.
0: Amai.
1: Nee? Goh, ja, hè. Ja, zeker enfin. Weten, hè.
0: Goed. muziekje.

0: Stapke voor stapke, step by step. Dat waren de Ray Charles zingers. Niet de blinde zanger. Nee, de orkestleider Ray Charles. En ja, kent dat leken onder andere tijdens hij nog een ander naam, hè? Romeo.
1: Romeo van Patchoula Clark.
0: Patchoula Clark.
1: Ja, juist, jongen, juist.
0: Dingeske, Rena Pia zingt dat ook in het Nederlands, Romeo.
1: Ja.
0: Origineel heet het Salome, want het is een compositie van Robert Stolz. De operette man, hè?
1: Ja, dan is het toch ouder, dus.
0: Ja, Salome. Dus dat is niet geluid leken.
1: Maar dat zijn de meeste wel, hè?
0: Ja.
1: Want we denken altijd, in de jaren 60 hebben ze die soms terug erop gevist. En denken wij, dat is het origineel, maar dat is niet waar, hè?
0: Nee, gelijk in een tijd, hoe heet dat nou? Kiliwatch.
1: Van de Cousins.
0: Van de Cousins.
1: Ah.
0: Dat is niet origineel.
1: Nee?
0: Nee. Dat is een leken van in de jaren 30.
1: Meen je dat?
0: Ja. Ik zal het volgende keer eens spelen.
1: Van de jaren 30, heb je dat toen was?
0: Ja. Ik heb dat.
1: Ja, maar dat speelt dat krok toch, jong?
0: Nee, het is als een beetje
1: geremasterd. Ah, ja, opgekust. Ja,
0: dat is, ik zal dat volgende week eens spelen.
1: Oh, dat is niet origineel van de Cousins.
0: Nee.
1: Voilà, ik dacht dat het origineel was.
0: Nee,
1: je
0: maar
1: ziet het, hè?
0: Dat is, volgens dat ik heb gelezen, en met de Cousins dat van een of ander scouts leken.
1: Ha, ja.
0: Maar ik heb het toch als het origineel.
1: Dan moet dat eens draaien.
0: Dan ga ik je volgende week draaien.
1: Oh, maar ja, doet dat niet eens.
0: En dan,
1: iets anders, hè?
0: Voor iets anders. De mensen. ILO mensen.
1: Och, het is niet waar.
0: Ja, gelijk waar.
1: Oei.
0: Die gaan dat zeker appreciëren. Hoop ik wel. Het volgende liedje. Ja. Dat is echt nostalgie, oude tijd.
1: Oh.

Als we zijn op stap gegaan en ik hoorde moeder aan. Ze vertelde van haar stad, hoeveel schatten Wenen had. Wees me waar de Donau stroomt en ze vroegen.

0: Ja, daar zijn we fier op. Minerva speelt nog zoiets.
1: Ja, dat is een liedje dat mijn moeder nog zong in de taart. Zo oud is dat.
0: Ja. Ja. Mijn moeder was een Wenerin. Was de prins van het Vlaamse lied destijds, Jan Verbraken. Ja. En als je nou die in tekst luistert, jongen, we gaan wandelen naar de Prater. Hè? Dat is een park, of waar is het, in Wenen. Maak je klaar, was je handen en kam je haar.
1: Ja.
0: Dan moet dat nou maar eens proberen.
1: Als je die teksten van tegenwoordig ziet, tegen toen, ja, ja, maar ja, de liedjes zijn voor 200% veranderd. Hè.
0: Allemaal.
1: Het moet niet allemaal heel hard gaan en boeken. En dan zit hij er wat te schreeuwen en te roepen. Want ik zag in een week een stukje van dat festival hier op Linkeroever. Toen dacht ik mijn eigen, wat is dat? Zeg, goed, ik daar niet bij stond.
0: Nee,
1: als ze mijn etiket groter schaven, dan ging ik er niet naartoe.
0: Nee.
1: Nee, dat is niet om aan te horen. Okay. Maar ja, dat is voor de jeugd. Hè.
0: Dat is voor de jeugd.
1: Ah ja,
0: dat is dat. Voilà.
1: Ja.
0: Te koop een sapcentrifuge van het merk Philips. Jawel, een oordroger van het merk Brown. 4 paar lichtbruine herenschoenen met en zonder nestels. Maat is 43. Reter, dat zal het merk zijn. Reter, denk ik. Ja. Ja. Een elektrische draad van 10 meters lang. Om boven om boksen aan te sluiten. Dat is al iets anders. Dus voor die sapcentrifuge, die een oordroger, die hier is schone, en die een elektrische draad voor boksen aan te sluiten, dan kunnen we terecht op de 0470 31 79 37. 0470 31 79 37.
1: Zeg, ik denk dat het merk van je schoenen Rieker is.
0: Of Rieker,
1: Rieker,
0: ja.
1: Rieker, dat,
0: ja.
1: Dat is een bekend merk van hier, een schoenen. Rieker.
0: Ja, Rieker.
1: Dat zal Rieker zijn, ja. Te koop, 2 cd's van Frank Sinatra. Die stonden op 24 karat gold disc. Dus de disc is van goud. Nee, dat is niet waar. Dus het stond op 24 karat gold disc. Numbered, limited edition, duets. 1 en 2, Het is 25.000 kopies van gemaakt van die cd.
0: Aha.
1: Dus te koop 2 cd's van Frank Sinatra. Ik zal het kort houden. Zijn geïnteresseerd aan belden, hè? Naar 0488-76-44-69. 0488-76-44-69.

0: Dat was Perry Como met My One and Only Heart. Er is iemand op zoek naar een elektrische scootmobiel met grote wielen. Dus moest je erover beschikken. Kun je eens contact nemen met die persoon die is op zoek. Dus naar een elektrische scootmobiel met grote wielen. 0477 95 55 87. 0477 95 55 87.
1: Wel, ik kan misschien die meneer een plezier doen.
0: Ja.
1: Want heb ik te koop in een grijze scootmobiel van het merk Vermeire, CRS 4 Deluxe stond erbij.
0: Aha.
1: En de Philips Audio Home Radio en een Bose Home Geluidsbox Solo 5 en een inductiekookplaat met twee zones. Al die zaken zijn te koop op 03-644-1549. 03-644-1549.

0: Dat was Toets Tielemans met Wave, jawel. Compositie van ook de componist van The Girl from Ipanema, Antonio Carlos Jobim.
1: Wel, liever het een of het ander, maar dat leek The Girl from Ipanema. Ik kan dat niet horen of zien, hè.
0: Nee, de nee, masker of dat leek.
1: Nee, dat leek, dat is goed.
0: Denk je dat niet?
1: Allee, ja, dat is geluk van zo'n avond tuteloets van de jaren 90. Die 90 jaar oud is een aanwacht, vind je dat niet?
0: Zal het volgende week graag hier spelen.
1: Doet dat niet, maar dan kom ik niet meer. Nee.
0: Allee, nee, ik spelen het niet. Goed, oké, okay, voilà. The Blue Diamonds, jawel.

0: Daar waren de Blue Diamonds met All of Me, of zoals het in Spaans zongen, Parami. Te koop een airco met afvoer. Dat zal ook een mobiele zijn, denk ik. Hè. Ja. Te koop op de 03-658-99-40. 03-658-99-40.
1: Ja, en een airco, dat werd een noodzakelijk kwaad, hè, jong. Dat is geen luxe, geen luxe niet meer, hè. Nee,
0: dat is inderdaad belangrijk.
1: Ja, dat wordt heel belangrijk. Ik ben in Italië in mei geweest. Dat je dan ziet, die appartementsgebouwen, die hebben geen terras, maar dat hangt toch vol airco's op die muur. Hè.
0: Ja, tuurlijk.
1: Het oog niet schoon, hè. Maar die mensen zeggen zelf, we hebben geen keuze. Ofwel is het dat, ofwel is het warm.
0: Ja,
1: dus we een beetje te koel te hebben die allemaal een airco-installatie, maar die moeten die op de muur hangen van die blokken.
0: Zeker in Zwarte, er is nog een paar klaar. Maar
1: en dat Zwarte komt nog hierna, hè. Dat is het probleem. Hè. Vroeger was het alleen in Italië, Spanje, Portugal, noem maar op. Maar nu zitten wij ook met dat probleem, hè, van die hitte. Hè.
0: Ja, als je het maar weet.
1: Oei. Te koop een volledige kampeeruitrusting. Te koop op 03-689-44-85.

0: B-kant van het singeltje I'm Sorry. Te koop draai paar dames sneakers. Maat 38. Zomer dames kleedjes 40-42 is de maat. En 5 paar petankballen. Ballen.
1: Ja.
0: Dat is allemaal te koop. Op de 03-324-62-55. 03-324-62-55. En er wordt gevraagd te willen bellen na 16 uur. Voilà.
2: Te koop een Diva met 2 elektrische relaxen ingebouwd.
0: Een Diva?
2: Diva, ja. Oh, een divan.
0: Divan.
2: Oh, toch de kook al met 2 elektrische relaxen ingebouwd. Die wil ik wel eens zien, die diva.
0: Een diva met relaxen ingebouwd.
2: Maar het kan nu zijn dat de diva op de divan ligt, hè. Dat kan wel, hè.
0: Dat kan wel. Ja, dat is... De diva...
2: Zitten ze liggen op de divan? Ja. De diva?
0: De diva op de divan.
2: Schaars gekleed, uiteraard.
0: Ja,
2: en dan zit het toch weer weg, hè.
0: Zit je dan weg?
2: Ik begin met een fantasie te werken. Met een fantasie weer te werken.
0: Als het dan blijft.
2: We kunnen er maar van dromen, hè, joh.
0: Ja, zeker.
2: Maar dat is toch zo plezant, hè.
0: En je niet meer kunt, moet er van klappen, hè.
2: Dat is juist, joh. Dus te koop een divan met 2 elektrische relaxen ingebouwd. De kleur is beige en het soort is Nubuk.
0: Nubuk, ja.
2: Nubuk.
0: Ja.
2: Is dat het bekleding Nubuk?
0: Nubuk, dat is een soort van
2: wat is dat?
0: Leer of zo.
2: Zoiets? Ja.
0: Is dat geen rendierleer?
2: Ik weet het niet.
0: Dacht
2: het. Dus even te rollen. Te koop in een divan of sofa met 2 elektrische relaxen ingebouwd. De kleur is beige en de bekleding is Nubuk. Wat zijn de afmetingen? 2 meters op 80 centimeter... is een goede stout en behandeld tegen vlekken. Wat is er nog te koop? Een twijfelaar, gelijk waar. Een twijfelaar in licht hout met lattenbodem van 60 op 2 meters, ja. En een matras van 1,20 meter op 2 meters en die is een heel goede stout, die matras. De prijs is overeen te komen en als je geïnteresseerd bent, moet je het gaan halen in Kontig, door ze te krijgen. Dus voor die divan en voor die twijfelaar kun je altijd bellen naar 0-400-73-56-01-16. 0-400-73-56-01-16.

0: On Treasure Island, dat was Gale Storm. Ik heb niks meer voor hem te roken.
1: Nee, ja. Dat is een spijtig verhaal, hè.
0: En in de gaarlijkheid?
1: Ja, ze nee.
0: Allee, voor wat heb.
1: Te koop magazines.
0: Aha.
1: Ah, geen magazijnen, hè.
0: Nee.
1: Magazines van Grande, nooit van gehoord.
0: Nou, ik weet niet.
1: En National Geographic.
0: Ah, National Geographic. Ja.
1: Dat wel, hè. Die kennen we
0: National
1: wel,
0: Geographic. Eel.
1: Dus te koop magazines van Grande en National Geographic. Wat is er nog te koop? Ongeveer een 20-tal leffe glazen.
0: Aha.
1: Leeg, hè?
0: Ja, leeg. Helaas.
1: Leffe, ik mag dat wel, leffeke.
0: Ja, zo.
1: Liefst een blonde.
0: Blonde, ja. Blonde, ik heb liever een donkere, ja, maar dat is kwestie van goesting.
1: Dat is kwestie van goesting, hè. Dus zit je geïnteresseerd in die magazines of in die leffe glazen, dan kun je altijd terecht op 0358 55 11 0 draai 658 55 11.

Ja, op de tonen van Roses of Picardy. Dansons les roses. Met de stem van monsieur Yves Montand. We hebben nog tijd voor een muziekje. Ja. En als ik eens ga pepen, Johnny Mathis, jawel.

0: This Heart of Mine, dat was Johnny Mathis. Voilà, lieve mensen, dat was het voor onze service. Bedankt aan al degenen die gebeld hebben. Er is toch ietsjes binnengekomen. Dat doet ons zeer, zeer veel plezier.
1: Ik zou toch verzoeken dat de mensen minder bellen. We kunnen dat niet meer bijhouden. Niet, het is waar. Je zit dat zo gewoon van het rustig aan te doen.
0: Ja,
1: maar... En dan komen er een paar bij. Dan moet ik me naar weer forceren. Dat gewoon
0: niet
1: meer.
0: Gelooft hem niet, mensen. Gelooft hem niet. Belt maar, dat is goed.
1: Alleen voor wat dan.
0: Hartelijk dank voor de aanbiedingen. Ook dank voor telefoon te doen aan Sine en aan Gerda. Madame Arabelle ook, bedankt voor de kijkjes. Ja, ja. Sabeet is het de beurt aan onze collega Wilfried. Met Rosena aan de telefoon. Met broodje muziek. En dat is, het is een afgestudeerd broodje vandaag. Ja, het zal lekker zijn. Zeker en vast. Dus
1: het schijnt dat het juist geslaagd is. Met hakken over de sloot.
0: Nee?
1: Ja.
0: Of dus... een groeit anders geworden.
1: Nee, het was geen vette.
0: Nee. De Wilfried gaat dat zeven allemaal worden. Het zal in ieder geval lekker zijn. Dus zeker en vast blijven luisteren. Wat ons betreft, wel leven en welzijn.
1: Tot de lust de week, mannen.
0: Tot de week.
1: Salut, hè.
0: En hou het gezond, hè. Ja.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde Goes Classic Hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
3: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
4: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
3: Dakwerken van der Linde?
4: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
3: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
4: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
5: Dakwerken van der Linde.
4: Beter goden niet vinden.
5: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
6: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
7: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
6: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: In Dendermonde in Oost-Vlaanderen zijn 4 agenten vrijgesproken voor de dood van een jongen van 26 na een politieinterventie 4 jaar geleden. Hij werd toen door een agent in een burggreep gehouden, waarna hij overleed in het ziekenhuis. De agenten stonden terecht voor schuldig verzuim en 1 voor opzettelijke slagen en verwondingen. Je hoort Laura Otte, de advocate van de moeder van het slachtoffer.
9: Wij zijn van mening dat dat echt wel disproportioneel geweld was, is toegepast op Dylan. Maar de rechtbank heeft daar vandaag anders over geoordeeld. Nu, wij gaan dat vonnis bekijken. Het is een lang vonnis en een uitgebreid gemotiveerd vonnis. We gaan dat zin per zin en woord per woord bekijken. En dan natuurlijk ook met de moeder en haar kinderen bespreken wat de volgende stappen kunnen zijn als zij nog zo ver willen gaan.
8: Ze kunnen dus nog in beroep gaan. Ons kraanwaterverbruik piekt. Afgelopen vrijdag midden in de hittegolf tot het hoogste niveau in 5 jaar. In totaal verbruikten we in Vlaanderen meer dan 1,3 miljard liter kraanwater. Ofwel 520 Olympische zwembaden. Het vorige record dateerde van 11 juni 2023. Werkgeversorganisatie VOCA wil het hoger onderwijs hervormen. Aanleiding zijn de veranderingen in de arbeidsmarkt, onder meer door het gebruik van AI. Je hoort Frank Beks van VOCA.
10: We moeten opletten dat we jongeren niet gaan opleiden voor de jobs van gisteren. Dat betekent eigenlijk dat ook het onderwijs moet mee zijn met de nieuwe tendensen en dat we dus ook oog moeten hebben voor de grote maatschappelijke noden en op die manier ook keuzes maken in het opleidingsaanbod. Bovendien stellen wij ook een andere studiefinanciering voor, dat eigenlijk opleidingen die maatschappelijk en economisch heel relevant zijn, dat die eigenlijk een stuk goedkoper worden.
8: Verder wil VOCA ook meer inzetten op internationalisering. Groen-voorzitter Ayman Horst heeft gereageerd op zijn aanhouding tijdens het pro-Palestijnse protest in Antwerpen gisteren. Daarbij werden 12 mensen opgepakt. De politie greep in omdat de betoging niet was toegelaten. De actievoerders gedroegen zich volgens de politie ook agressief. Horsch ontkent dat en noemt de politie op zijn beurt partijdig.
11: Als je onpartijdig optreedt en een zwangere vrouw zegt ik ben zwanger, kan u alstublieft stoppen met mij zo hard vast te pakken, en dan ben je niet onpartijdig. De rol van de politie is om te deescaleren en de rust te bewaren. Ervoor te zorgen dat de protestvoerders rustig hun protesten kunnen uiten, hun vrije meningsuiting kunnen uiten, en terwijl de openbare orde gewaarborgd wordt. Ze hebben gisteren hun werk niet oké gedaan.
8: In totaal werd Horsch 5 uur aangehouden. En dan nog fijn dierennieuws, want in de Zoo van Plankendaal is een Cordofan-giraf geboren, een meisje. Dat is goed nieuws, want de soort is kritiek bedreigd in de natuur. De giraf is al meer dan 1,5 meter groot. Je kan haar al bewonderen in het giraffenverblijf. Een naam is er nog niet. Stemmen kan binnenkort via de Instagram van Zo Plankendaal. Deze namiddag bewolkt, blijft droog, al is lokaal een bui niet uitgesloten. Maximaal tot 27 graden. Morgen geleidelijk meer wolken, hier en daar enkele buien bij 25 graden. Donderdag trekt een regenzone over het land bij opnieuw 25 graden. Daarna droger en zonniger.
12: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Goed ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
13: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
14: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
15: Oh, Céline van Ineffe, die gaat toch?
14: Hoe doet hij dat? Zeg Céline, hoe doet je dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
16: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
17: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
18: Aha. Minerva.
19: Dit is het lekkerste programma van Radio Minerva. Welkom bij Broodje Muziek.

0: gets no bread with one meatball.
1: Tony Pastor en zijn orkest uit 1944 en One Meatball. Bedankt Frank Evers, want dat zijn precies de plaatjes waar we op de dinsdagmiddag naar op zoek gaan. Welkom bij Broodje Muziek, het lunchprogramma op dinsdagmiddag met Rosine aan de telefoon. Als je plaatjes kent die een link hebben met eten of drinken, kan je haar bellen op 03-219-1727. En als ik het goed ingeschat heb, dan is ons luisterpubliek vandaag verdubbeld. Want ik ga ervan uit, de scholen zijn om 12 uur gedaan. Gemiddeld 2 kleinkinderen per grootoudergezin. Dus ja, veel meer mensen die luisteren naar Broodje Muziek. Smakelijk allemaal.
2: Tot op de radio.

0: Never Can Tell en Chuck Berry was dat. Plaatjes dus met een link naar eten of drinken. Die kan je kwijt bij Rosina op 03-219-1727. Maar je mag ze ook mailen naar mij toe, naar wilfried@radiominerva.be. Zo kreeg ik een mailtje van Laura de Winter. Ze schrijft: beste Wilfried, hier nog een leuk plaatje voor Broodje Muziek. Ik beluister het programma vanuit Quebec in Canada. Dat is hier dan om 6:00 in de morgen. Je moet er wat voor over hebben om naar Radio Minerva te luisteren. Voor haar is het dus eigenlijk een ontbijtprogramma in plaats van een lunchprogramma. Misschien staat ze nog wel op de badkamer momenteel haar tanden te poetsen. Hoe dan ook, voor Laura, iets over 6:00 in de morgen. Altijd goed voor een pizza calzone.
1: Quebec.

Una lacrima sul viso en Bobby Solo was dat. En daarvoor werd Eros Ramazzotti onder andere genomen door de enge buren in Pizza Calzone. Allemaal platen dus die of wel iets te maken hebben met eten of drinken. En die willen we horen van jullie op 032-19-17-27. Frida Bonneval had nog een idee voor het delen van Lenny Welsh.

Funny, familiar, forgotten feelings. 3, 4 keer F. Tom Jones was dat. Als je een plaatje kent waarin iets zit rond eten of drinken, dan willen we dat graag horen op dinsdagmiddag. Bel dan naar Rosina op 03-219-1727. Ik heb een mailtje gekregen van Johan. Ah nee, die heeft gebeld vorige week. Ik zie het. Vorige week heeft Johanna Verstijlen gebeld. En ik herken het meteen, want het is een nummer van Elvis Presley. Ik heb ook gezien dat ze hevig aan het stemmen is voor de top 1000. En daar komt Elvis Presley ook regelmatig in terug. Dus ik vermoed een grote fan. Hier is Aito Eats. Hey.

0: Harry Belafonte en Matilda. Er hangt hier een groot papier in de studio voor mijn neus en daar staat op in juli en augustus geen bingo. Dat heeft u wellicht al gezien als u regelmatig de website van Radio Minerva bezoekt. Staat er niet meer op. In juli en augustus geen bingo dus. Maar we hebben iets veel beters op donderdag.
1: Trek uw dansschoenen aan. Want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva feesttent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva-café.
3: Oh ja? Of vol au vent, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
2: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, zeg. Maak er een glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
3: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als ga, mijn tongen doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Verongs is dat, manneke.

Misschien gaat hij wel op vakantie naar het Zwarte Woud. Weet maar nooit. Moet je daar eens gaan wandelen volgens Horst Wankowski. A Walk in a Black Forest heet het. Ik heb een mailtje gekregen van Jeff van der Veken. De combinatie is eigenlijk een beetje gevaarlijk. Hij heeft het gehaald bij Freddy Brick. Vrouwen und Wein.

De George Baker Selection had er een hit mee in 1969. Little Green Bag. Het nummer kreeg een tweede leven dankzij Hollywood-regisseur Quentin Tarantino. Rosina vandaag en ik zijn op zoek naar platen die iets te maken hebben met eten of drinken. We hebben in dit programma een aantal hofleveranciers die regelmatig nummers doorsturen. Lilian Lambrechts is er zo eentje van en ze mailde me voor een nummer van André Hazes uit 1983. Het laatste rondje.

0: Ja, de aandachtige luisteraar, en dat bent u allemaal, daar ben ik zeker van, die heeft natuurlijk door waarom ik na André Hazes het laatste rondje dat nummer van de Adamo draaide. Les filles du bord de mer. Want het laatste rondje is eigenlijk oorspronkelijk ook een nummer van Salvatore Adamo. Goed, we zijn op zoek naar platen dus die ons doen denken of iets te maken hebben met eten of drinken. En er zijn er heel wat hoor, want we zijn al 4 jaar bezig en ze komen nog altijd binnen. Soms kan het een beetje tegenzitten, zegt Maria. En ook Roy Hamilton vindt dat wel. Sometimes there just ain't no fish.
1: Some days there just ain't no fish.

Peggy Lee, ze heeft met een nummer. I've got your number. Het is bijna 1 uur en dan weet u, dan moeten we er eventjes tussenuit. Voor Laura in Quebec zeg ik even na het nieuws van 7 uur ben ik er terug. Het gesproken dagblad en de reclame komen eraan. Blijf dus vooral van uw internetradio of uw gewone radio. En blijf bij ons, blijf bij Radio Minerva. Graag, tot ziens.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
1: Zeg maar één.
2: Wat is er, Jos?
1: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wanneer Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
1: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
2: En waar is dat?
1: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
2: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
3: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
4: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
5: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
4: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
5: De Stoute Bart de Pauw Show.
6: Dank u vriendelijk voor vanavond.
4: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
7: Radio Minerva.
8: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
7: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: De stroomprijs blijft 's avonds uitzonderlijk hoog, ondanks de frissere temperaturen. Vandaag gaat de stroomprijs amper onder de 100 euro voor een megawattuur. En om 9:15 vanavond piekt de prijs zelfs tot net geen 600 euro. Vorige week was dat zelfs 1000 euro. Energie-expert Kenneth van Sina.
10: We zien dat de mensen de airco's blijven aanzetten en zijn echt wel op zoek naar die koeling. Dus dat is één effect. En aan de andere kant is er op dit moment minder wind, waardoor effectief de gascentrales de elektriciteitsproductie moeten opvangen, net op die belangrijke momenten 's avonds.
9: Voor mensen met een vast tarief is er geen probleem. Mensen met een dynamisch contract verbruiken 's avonds best wat minder. Ons kraanwaterverbruik piekt. Afgelopen vrijdag midden in de hittegolf tot het hoogste niveau in 5 jaar. In totaal verbruikten we in Vlaanderen meer dan 1,3 miljard liter kraanwater, ofwel 520 Olympische zwembaden. Het vorige record dateerde van 11 juni 2023. Het Britse chemiebedrijf INEOS daagt ons land voor de rechter, omdat ons land de vergunning voor een project in de Antwerpse haven in 2023 vernietigde. Later vroeg INEOS een nieuwe vergunning aan en die kreeg het ook. Maar de werf voor de etaankraker lag toen 5 maanden stil. INEOS eist dat ons land de schadevergoeding betaalt. In Monaco is de politie nog steeds op zoek naar de man die gisteren een aanslag pleegde op een Oekraïns gezin. De man liet een rugzak ontploffen in een appartementsgebouw. Daarbij raakten 3 mensen gewond. 2 van hen verkeren in levensgevaar. De Oekraïnse man zou een bekende oligarch zijn. Deze Vlaming, Johan Vertongen, woont vlak bij de plek waar de aanslag gebeurde.
11: Ik zag dat er heel wat mensen in paniek rondliepen. Ik ben er naar beneden gegaan met het gedacht van dit is misschien een gasexplosie. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Wij hebben altijd heel veel politie hier op straat lopen. De camera's zijn altijd actief. Ons gebouw ligt vlak op de grens met Frankrijk, met Beausoleil. Dat is hangen met kleine straatjes en steegjes. Dus die man, God weet waar hij nu zit, maar hij kan al heel ver zijn.
9: Het Openbaar Ministerie in Monaco geeft deze namiddag meer uitleg tijdens een persconferentie. En Kian Uitenbroek gaat als kopman van zijn ploeg Movistar naar de Ronde van Frankrijk. Dat heeft zijn ploeg bekendgemaakt op sociale media. Uitenbroek maakt meteen ook zijn debuut in de Tour. Eerder reed hij al 2 keer de Ronde van Spanje en 1 keer de Ronde van Italië. Zijn beste uitslag was een 8e plaats. Uitenbroek mikt op een plaats in de top 10. Deze namiddag bewolkt, het blijft droog, al is lokaal een bui niet uitgesloten. Maxima tot 27 graden. Morgen geleidelijke meer wolken, hier en daar enkele buien bij 25 graden. Donderdag trekt een regenzone over het land bij opnieuw 25 graden. Daarna droog en zonnig.
12: En deze medaillonneken, hè? Dat hij onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
13: Allemaal?
12: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
14: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
13: Wat zei het hem?
12: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
15: Zeg, Josephine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
16: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
15: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
16: Wie is dat? Ook een kinesist?
15: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
17: Je kan Oraliften bereiken op 03-218-4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
18: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070-250-200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
19: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
20: Oh, Céline van Ineffe, die gaat toch?
19: Hoe doet hij dat? Zeg Céline, hoe dode gaat dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
21: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt al uw polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
22: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
23: Aha. Minerva.
24: Radio Minerva op dinsdagmiddag. Dit is Broodje Muziek van 12 tot 2.

Kopje zwarte koffie voor bij uw favoriete lunchprogramma op dinsdagmiddag Broodje Muziek, waarin we op zoek gaan naar plaatjes die een link hebben met eten of drinken. Bedankt Chef van der Veke en Ludo van Leemput voor deze Sarah Vaughan. Ik heb nog een vraag. Komen de Rode Duivels nu eigenlijk een donderdag of een vrijdag aan op 's avond? Het is niet voor mij dat ik het vraag, hè. Het is voor een vriend.

nummer dat hij natuurlijk herkent. Don't Fence Me In. Maar de man die het zong, dat is misschien een verrassing. Clint Eastwood, de acteur, maakte in 1962 een LP met allemaal van die country nummers op. Ik kreeg onder mijn voeten op de sociale media, ik kreeg de vraag: wanneer haalt je nog eens iets uit uw koelkast? We hebben hier namelijk een koelkast bij Broodje Muziek, waar we met plaatjes steken die regelmatig worden teruggevraagd, omdat we die dan niet alle week kunnen draaien, steken we die even in de koelkast. Je wilt niet weten wat ik daar deze week in gevonden heb. Daarin zaten Harry de Jonge, Danny Doms, José en Fons uit Pullen, José Huilenbroek, Hubert de Pauw, Nina Virus, Annie Matthijssen, Gunter Bekwee, Jonneke Schulte, Herman en Christine, Madeleine de Roek, Wim Langpaap, Martin Ali, Monique uit Schelle, Axel of Alex Marinus, Sabine Lesage, Dirk van Uffel, Dirk Verguld, Dirk Boisdin, Simon Kuikens, Waler aan Schakers, Freddy, Greta Mertens, Dina Verdikt, Maria Deurne en Elisabeth de Meijer. Allemaal samen in één grote bewaardoos, samen met Ria Valk.

0: String.
1: Toen keek iedereen nog naar het Eurovisie Songfestival. Sandy Shaw en Puppet on a String. Plaatjes dus met een link naar eten of drinken. Als je zulke plaatjes kent, bel dan naar Rosina op 03-219-1727 of stuur mij een mailtje wilfried@radiominerva.be. En gerust zijn, je hoeft het echt niet allemaal alleen te doen. Af en toe ga ik zelf ook nog wat in zoeken. Dit is er eentje van eigen vinderij, Peanut Butter in the Marathons.

0: Marvin Cash and the Registers and the Philly Freeze. Zo dadelijk na het reclameblokje van het half uur, dan verander ik uw radio eventjes kort in een televisietoestel. Maar ik heb eerst nog een andere ding te vertellen, want ik heb een mail gekregen van Benny Callens. Benny maakt er ontzettend veel werk van om plaatjes te zoeken met een link naar eten of drinken. Hij schrijft: in 1955, in het begin van de zwart-wit televisie, konden wij thuis met behulp van zo'n draaibare antenne, ja, ik heb het nog gekend, de programma's ontvangen van de Franse televisie die via de zender in Rijssel ook tot in Oost-Vlaanderen te zien waren. Klopt. Elke maandag in primetime werd daar een kookprogramma uitgezonden, gepresenteerd door Raymond Oliveur, een bekende Parijse chef-kok. Dat programma heette Art et Magie de la Cuisine. Het kookprogramma begon met een jazznummertje als generiek, gecomponeerd door Sidney Bechet met de toepasselijke naam Les Oignons.
1: Du pain, du vin et de la musique.

0: calado show. Bill Calado show. Bill Calado, Bill Calado, Bill Calado show. Bill Calado show. Bonsoir, madame. Bill Calado show. J'ai fait pas d'un. Bill Calado, Bill Calado, Bill Calado show.
1: Allez, allez, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plaats op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.

Ik vergelijk het altijd een beetje met de muziek van Indiana Jones. Je hoort er twee noten van en je zet direct helemaal mee. Lalo Schifrin, die componeerde de muziek voor Mission Impossible, een serie, een Amerikaanse tv-serie, die liep van 1966 tot 1973. 7 seizoenen, 171 afleveringen zijn ervan gemaakt. Later heeft dan Tom Cruise de franchise opgenomen en heeft hij er een aantal films van gemaakt. Ook de moeite waard om te zien. In die tijd, ik weet zelfs niet of dat nog in zwart-wit was of al in kleur, dat weet ik niet helemaal, speelden daar Peter Graves, Barbara Bain, Martin Landau en Leonard Nimoy hoofdrollen in Mission Impossible. Die Leonard Nimoy, die ken je dan later weer van Mr. Spock in Star Trek. Volgende week ga ik weer op zoek naar een ander tv-feuilleton van toen. Maar nu even terug tot orde van de dag. Gunter Bekwee is ook van een van die vaste hofleveranciers van dit programma. Het begint een beetje op stalken te lijken, Gunter, maar doe gerust voort. Want waar je ze gaat halen, het is ongelooflijk. Hij heeft dit keer eentje gevonden uit 1949. Big John Greer. Het is een beetje rhythm and blues. En het heet Strong Red Whiskey.

De Franse platen Navou Jamais en Guy Mardel. En waarom draaiden we die? Wel, die Guy Mardel die is jarig vandaag. Die wordt maar liefst 82. Navou Jamais kwam uit 1965, zeg maar, de goede oude tijd. En daarover gaat ook dit nummer van Gerard Cox. En het is een plaatje waarin ze het hebben over eten of drinken. Luister maar, die goede...

0: Carpenters en Sweet Sweet Smile. Ik heb nog eentje om het af te leiden dankzij Frida Bonneval en Gunter Bekwee. Hier is Frank Sinatra.
1: The days of wine and rose.

The Days of Wine and Roses en Frank Sinatra was de laatste voor vanmiddag. Ik bedank Rosina om de telefoon te bemannen, alleen te bevrouwen hier bij Radio Minerva. En ik zeg graag tot volgende week voor een nieuw broodje muziek, maar niet zonder Maurits uit Stabroek, Christiane uit Borgerhout, Lilian uit Hoboken, Alfons uit Schoten, Claudine uit Deurne, Herwig uit Beernum, Harry uit Edegem, Johannes uit Hoboken, George uit Burgt, Diana uit Borgerhout, Jan uit Randst, Jean-Pierre uit Leden, Celestine uit Hoboken en Josh en Luc uit Merksem een gelukkige verjaardag te wensen, want die zijn allemaal jarig vandaag. Zo dadelijk Steven en Kathleen op de radio hier bij Radio Minerva en daarna nog heel wat collega's. Het is hier eigenlijk heel de dag en heel de nacht plezant. Blijf luisteren naar Radio Minerva. En nog een volgende, tot een volgende keer. Dag.

Jacques, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meerinfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti Goes Classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti Goes Classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
3: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
4: Dan zit er niks anders op, hè?
3: Wat, hè?
4: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
3: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
4: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
5: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 2:00. Goedemiddag.
6: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: De stroomprijs blijft 's avonds uitzonderlijk hoog, ondanks de frissere temperaturen. Vandaag gaat de stroomprijs amper onder de 100 euro voor een megawattuur. Om 8:45 vanavond piekt de prijs zelfs tot net geen 600 euro. Vorige week was dat zelfs 1000 euro. Energie-expert Kenneth van Sina.
9: We zien dat de mensen de airco's blijven aanzetten en zijn echt wel op zoek naar die koeling. Dus dat is één effect. En aan de andere kant is er op dit moment minder wind, waardoor effectief de gascentrales de elektriciteitsproductie moeten opvangen, net op die belangrijke momenten 's avonds.
8: Voor mensen met een vast tarief is er geen probleem. Mensen met een dynamisch contract verbruiken 's avonds best wat minder. In Monaco is de politie nog steeds op zoek naar de man die gisteren een aanslag pleegde op een Oekraïens gezin. De man liet een rugzak ontploffen in een appartementsgebouw. Daarbij raakten 3 mensen gewond. 2 van hen verkeren in levensgevaar. De Oekraïense man zou een bekende oligarch zijn. Deze Vlaming, Johan Vertongen, woont vlak bij de plek waar de aanslag gebeurde.
10: Ik zag dat er heel wat mensen in paniek rondliepen. Ik ben er naar beneden gegaan met het gedacht van dit is misschien een gasexplosie. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Wij hebben altijd heel veel politie hier op straat lopen. De camera's zijn altijd actief. Ons gebouw ligt vlak op de grens met Frankrijk, met Beausoleil. Dat is hangen met kleine straatjes en steegjes. Dus die man, God weet waar hij nu zit, maar hij kan al heel ver zijn.
8: Het Openbaar Ministerie in Monaco geeft deze namiddag meer uitleg tijdens een persconferentie. En Tim Merlier mikt op etappezeges in de Ronde van Frankrijk. Hij is samen met Ilan van Wilder kopman bij zijn ploeg Soudal Quickstep. Mogelijk mengt Merlier zich ook in de strijd voor de groene trui. Vorig jaar won Merlier nog een etappe in de Tour. In totaal mogen er 5 Belgen voor Soudal Quickstep naar de Tour. Deze namiddag bewolkt, het blijft droog, al is lokaal een bui niet uitgesloten, maxima tot 27 graden. Morgen geleidelijk meer wolken, hier en daar enkele buien bij 25 graden. Donderdag trekt een regenzone over het land bij opnieuw 25 graden, daarna droog en zonniger.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
11: De Bip for Life? Wat is dat?
12: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
11: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
12: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
13: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
14: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar af en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
13: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
14: Oh, dat klinkt gelijk als een sprookje.
13: Haal met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp.
15: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
16: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
15: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
16: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
15: 0485 54 87 85.
17: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
18: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
19: Merci, Immobiep.
20: Aha, aha, aha. Minerva.

0: 1933. Een massale demonstratie in Antwerpen tegen de oorlog en fascisme.
1: 1936. Het boek Gone with the Wind wordt gepubliceerd.
0: 1948. William Shockley, John Bardeen en Walter Brayton demonstreren in New York hun uitvinding, de transistor.
1: 1963. Kroning van paus Paulus VI in Rome. Hij is de laatste paus die met een tiara is gekroond.
0: 1972. Voor de eerste maal wordt een schrikkelseconde ingevoerd.
1: En 1974. De moeder van Martin Luther King, Alberta, wordt doodgeschoten tijdens een kerkdienst waar ze het orgel bespeelt.
0: We vieren vandaag de geboortedag van onder andere Susan Hayward, Pieter Alexander, Corrie van Gorp, André Hazes, Karel Ridders, Wim van de Keibus, Veerle Dobbelaren en Jamai Lohman.
1: En we gedenken Chet Atkins, Mies Bouwhuis en Bob Hastings.
0: Dinsdag 30 juni 2026. Het is op dit moment een klein beetje regenachtig, maar de plantjes kunnen dan nog steeds gebruiken, zelfs na het harde onweer van dit weekend.
1: Ja, en bovendien hebben we voor een zonnige gast gekozen vandaag, Steven.
0: Ah, voilà. En volgens die weervrouw zou het om 4 uur terug opklaren, zei ze mij net.
1: Ja, en daarom brengen wij ondertussen van 2 tot 4 de zon in huis via de radio in...
0: Omdat ons bomma tegenzee.
1: Een programma in samenwerking met Zorgbedrijf Antwerpen.
0: Vol leuke weentjes.
1: Kalenders vol informatie en fijne muziek.
0: En natuurlijk met dans.
1: En de lelie.
0: Goedemiddag.

ogen en denk na. En alles gaat dan door me heen. Dan zie ik heel mijn leven. Ik heb veel genoten, maar ook heel veel gehuild.

0: André Hazes, nog altijd zo jarig als wat, als je het mij vraagt. Goedemiddag, Katlindas.
1: Goedemiddag, Steve de Lely.
0: Het is net voor de regen ben je hier geraakt, heb ik gezegd.
1: Ja, het was al zo'n klein beetje aan het zeven.
0: Alle chance, want ze heet, dames en heren, u ziet dat allemaal niet, maar ze heet gouden muiltjes aan vandaag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Suboptimale met de fietsen.
0: Maar, ja, heeft dat een bedoeling? Hebben we iets te verwachten vanavond? Mogen we iets niet weten of wel weten?
1: Nee,
0: of?
1: Ik dacht, kijk, ik heb een afspraak met Steven de Lely. Ik kom er beter goed voor.
0: Oh, dat is goed. Ja, dank u wel.
1: Maar trouwens, Steven, ik heb u er ook net een complimentje gegeven over uw outfit.
0: Dat is waar.
1: Ja, complimenten.
0: Ja, en heeft niet alleen mijn complimentje gegeven over een outfit, maar ook de dame hier aan de overkant zit.
1: Absoluut. Ja, ik heb iemand bij.
0: Ja.
1: Ik heb Mita van der Maat bij, onze covermodel van deze nieuwe editie van het Combine-magazine.
0: De pin-up, zoals ze zeggen. Ja. Goedemiddag, Mita van der Maat.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Welkom op de radio. Fijn dat je er bent.
2: Dank u.
1: Ja, voilà.
0: Ja, we gaan het met jou zo dadelijk hebben over, over dat covermodel zijn, op een boekje staan en heel veel andere dingen als dat goed is.
2: Dat is heel fijn.
0: Maar we gaan natuurlijk ook wat muziek draaien en we gaan dadelijk ook nog inbellen naar iemand, want wat gaan we te weten komen, Kathleen?
1: We gaan alles te weten komen over hoe dat je beter kan slapen. Want ik denk dat voor mij en vele mensen met mij de afgelopen week misschien niet zo evident was. Dus we gaan kort eventjes inbellen met Inge de Klerk en zij is specialiste in alles wat met slapen te maken heeft.
0: Kijk eens aan, heel goed. Ondertussen, Mita, ik heb allerlei muziekjes opgezocht. Ik ben soms een beetje in verbazing gevallen, dingen die ik niet wist. En dan andere dingen die ik natuurlijk nog wel wist en die mij aan dingen deden denken, zoals dit.

0: Withers was dat met Lean On Me, even de, om de historie in te duiken, was dat het eerste nummer dat mevrouw Van der Maat en mezelf in duo on stage zongen.
1: Dat kan heel goed zijn.
0: Ja.
1: Ook een eindje geleden.
0: Dat is een eindje geleden, ja. En, maar laat, je slaapt daar niet voor, want dat gaan we dan nu oplossen bij
2: nee,
0: deze.
2: Nee, dat klopt, Steven. Hey, want wat is er fantastischer dan goed geslapen hebben en 's morgens helemaal uitgerust uit je bed te rollen. Heerlijk is dat. Maar dat is niet iedereen gegeven, want blijkbaar heeft 1 op 3 Vlamingen slaapproblemen. En ondertussen hebben we dokter Inge de Klerk aan de lijn. Zij is neuroloog en auteur van verschillende boeken, zoals De Kracht van het Slaap en Slaapwijzer. Goedemiddag, mevrouw de Klerk.
3: Goedemiddag. Goedemiddag. Voor de zingen, het is De Kracht van Slapen.
2: De Kracht van Slapen, oké, okay, voilà.
3: Ja, kleine correctie. Ja. En breinrust komt er ook nog bij. Ook maar goedemiddag, hallo.
2: Goedemiddag. Zeg, want inderdaad, ga slapen en lekker slapen en goed slapen, dat lijkt een heel eenvoudige opgave. Hè. Je kruipt in je bed, je legt je neer, je doet je ogen dicht. Maar voor veel mensen is dat toch een heel groot probleem, blijkbaar.
3: Ja, inderdaad. En helaas, inderdaad, normaal gezien is slapen iets waar we ja, neurobiologisch haast allemaal voor gemaakt zijn. Mm-hmm. Dus het zou ideaal iets moeten zijn dat vanzelf komt, maar het is precies dat een onbereikbaar ideaal is geworden voor ongeveer 1 op de 3 mm-hmm. Belgen, inderdaad. Dus slapen ja, toch nog altijd veel mensen niet goed genoeg op het verkeerde ritme, noem maar op.
2: Maar 1 op 3, dat is eigenlijk gigantisch. Hè? Maar hoe komt het eigenlijk dat wij zo slecht slapen, of dat 1 op 3 zo slecht slaapt?
3: Ja, dus aan de ene kant heb je de slaapstoornissen, noem maar daarbij slapeloosheid. Hè. Slapeloosheid waar mensen mm-hmm. wel heel graag willen slapen, maar ze kunnen niet. Ze zijn veel te veel wakker 's nachts. Mm-hmm. Dan heb je ook andere slaapstoornissen, zoals adempauze doen 's nachts, zoals slaapapneu. Hè. Mm-hmm. Daar komen nog een paar andere bij. Maar wat ook heel veel voorkomt, is gewoon niet herstellende slaap hebben. Dus je slaapt. Mm-hmm. En je slaapt misschien wel genoeg, lijkt het, 7 uur of 8 uur, maar toch word je altijd moe wakker en merk je overdag dat je niet hersteld bent zoals je dat graag zou willen. Mm-hmm. En dat heeft nog veel meer te maken natuurlijk met de manier waarop wij leven.
2: Mm-hmm. En wat is dat dan, de manier waarop dat wij leven? Te gejaagd, te veel willen, te altijd bezig zijn? Heeft dat daarmee te maken?
3: Ja, dus het is altijd aanstaan, chronisch opgestapelde stress, soms compenseren door te veel cafeïne bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar ja, stress is iets dat jou wakker maakt en op zich is dat prima en hebben we dat ook nodig en is dat noodzakelijk. Maar het probleem is als die stress altijd maar opstapelt en je ontkoppelt niet genoeg. Hè. Je vindt die noodzakelijke rust, breinrust niet tijdens de dag voor je gaat slapen, dan ben je letterlijk opgedraaid. Je hoofd blijft, dan dat zien we ook in metingen, hè. Als ik dat zie in onze slaaponderzoek en ik ben verbonden aan UZ Antwerpen, dan zien wij dat inderdaad mensen echte wakkere activiteit in hun hersenen blijven vertonen.
2: Mm-hmm. Ja. Ik draag zelf zo'n soort van horloge die ook van alles kan meten. Die meet onder andere mijn slaap. Maar is dat eigenlijk accuraat? Of is dat iets nuttig om te gebruiken? Of zeg je, dat is onzin?
3: Ja, dat is een terechte vraag, een vraag die ik veel krijg, maar inderdaad, en ik volg dat heel nauwgezet op, maar nee, ze zijn nog altijd niet nuttig en eigenlijk liefst niet te gebruiken om iets te zeggen over hoe goed je hebt geslapen, dus over je slaapkwaliteit. De slaapduur zal redelijk goed ingeschat worden, maar ja, die slaapscores weten toch niet goed op wat het allemaal gebaseerd is. Het is allemaal maar heel beperkt en bovendien zeker niet gevalideerd als je al een slaapstoornis hebt. Dus ga ze niet gebruiken om te zeggen van, oh, mijn slaapscore is zoveel, dus ik heb geslapen omdat mijn horloge zegt dat ik geslapen heb. En dat induceert dikwijls ook heel veel negatieve gevoelens, extra angst, en dat voedt dan weer het monstertje van die slaapproblemen.
2: Want het komt, ik merk dat zelf, dat het soms ook gewoon helemaal niet overeenkomt, dat ik zo gezegd fantastisch heb geslapen en dan denk ik, oh, ik ben toch nog moe, maar niet te veel rekening mee houden. Gewoon op tijd.
3: Gewoon jezelf volgen.
2: Voilà. Je sprak de rest er net over dat we eigenlijk een beetje te opgedraaid zijn eigenlijk voordat we effectief gaan slapen. Dus dat is jouw boodschap om terug rustig te worden en rust te vinden voordat we effectief gaan slapen.
3: Ja, dat is heel de insteek van wat ik breinrust noem. Mm-hmm. En daar is het belangrijk dat je weet dat jouw nacht een spiegel is van jouw dag. Mm-hmm. Dus het gaat erom ook tijdens de dag te zorgen voor regelmatige momenten van echte ontkoppeling. En dat kan zijn door kleine micropauzes te nemen, maar regelmatig gewoon eens even de gaspedaal los te laten. We zijn niet gemaakt om altijd maar volle gaas overal door te gaan, door te razen, blijven aanstaan. Daar zijn we gewoon niet voor gemaakt. En dat weerspiegelt zich dus tijdens de dag, zorgen voor regelmatig even echte rust. En zeker natuurlijk ook in de avonduren zorgen voor die uitknop te vinden. Ja. En wie doorgaat tot vlak voor het slapen, ja, die voedt zijn haar of zijn brein niet met de juiste signalen dat het tijd is om die switch van wakker zijn naar slapen te maken.
2: Ja. Zeg, wanneer heb je eigenlijk goed geslapen? Wanneer is uw slaap kwalitatief geweest?
3: Ja, ik noem dat de drie pijlers van herstellende slaap. En dus belangrijk is in de mate van het mogelijke van op die drie pijlers in te zetten. Dus dat gaat over, net over, gaat over de hoeveelheid, hè, gemiddeld 7 à 9 uur. Dat gaat over de kwaliteit, 15% diepe slaap komt vooral in het begin van de nacht. We hebben ongeveer de helft van de nacht is lichte slaap. Dan hebben we de remslaap, dus hoe die slaap eigenlijk opgebouwd is, de kwaliteit en natuurlijk het ritme en de regelmaat. Mm-hmm. Wanneer ga je slapen, ben je in overeenkomst en met jouw chronotype, je bioritme aan het slapen bijvoorbeeld. Dus hoe meer die drie pijlers in orde zijn, hoe meer je zal goed geslapen, herstellend geslapen hebben.
2: Ja, dus eigenlijk als je zegt bioritme, als je een avondmens bent en je zegt van ja, ik kan de slaap pas aanvatten om 1 uur, dan is dat eigenlijk helemaal oké. Als je dat ook zo consequent volhoudt en zorgt dat het aantal uren slaap voldoende
3: is. Ja, op voorwaarde je natuurlijk dan genoeg kan slapen of soms is dan het principe minder is meer. Als je dan bijvoorbeeld maar 6.5 uur voor geslapen hebt, dat zeer goede kwaliteitsvolle slapen. Het risico bij late types is dat die juist te veel s'avonds actief gaan willen zijn en daardoor hun ritme nog meer naar achter duwen en eigenlijk hun slaapkwaliteit gaan verstoren. Okay. Dus ja.
2: Zeg maar, wij noteren vooral dat we een beetje rustig moeten worden voordat we effectief in ons bed kruipen. En dat kan, denk ik, door naar mooie muziek te luisteren en meer naar de radio. Mevrouw de Klerk, mogen wij jou alvast bedanken voor het interview en hopelijk tot snel. Bedankt.
3: Ja, veel plezier. Fijne dag.

0: Hupsakee, Mr. Sandman, om die slaap te vatten van de Cordettes, was dat dan. Misschien is dit iets te opwekkend, denk ik, dan om te gaan slapen.
1: Mogelijk.
0: Goed, mevrouw Van der Maat zit hier nog steeds.
2: Ja.
1: Dag Mita, goeiemiddag. Zeg Mita, jij bent Vlaamse actrice, maar ook zangeres, je regisseert. Ik denk dat de meeste mensen jou kennen als Maria Bakkeljauw in de sitcom De Familie Bakkeljauw.
2: Ja.
1: Je hebt er al een hele tv-carrière op zitten. Je hebt ook theater geregisseerd, hebben gezegd. En je bent ook, je hebt ook lesgegeven.
2: Ja.
1: Maar je kwam eigenlijk al uit een artistiek nest.
2: Ja,
1: dus jouw pad was eigenlijk al een beetje getekend.
2: Ja, hoewel ik was. Mijn vader was een danser, een balletdanser, dus op een hoog niveau, mag ik zeggen. En ik dacht als jong kind, en dan ga ik later ook danseres worden. Mm-hmm. Ik had een bucketlist. Ik wil ofwel danseres worden, ofwel schrijfster, ofwel, en in de laatste plaats, actrice. Dat is zo een beetje. En dan stond op het hoogste schavotje. En toen begon ik op te groeien. En toen begon ik ook uit te groeien.
1: Mm-hmm.
2: En van dansen, dat zou niet lukken. Daar was mijn fysiek niet voor aangepast.
1: Oké. Okay. Over naar optie 2? Optie 3?
2: Optie 2. Op mijn 11e jaar heb ik mijn eerste boekje geschreven.
1: Oké. Okay.
2: Dat was een soort van Oliver Twist verhaal, maar dat met een arm weesmeisje. Maar het was wel in het Engels.
1: Ah ja.
2: Dus ik schreef dat in het Engels. Ja, ik weet ook niet meer waarom, maar dat was wel zo. En dan, ja, later heb ik ingangsexamen gedaan op Studio Herman Teylink. En ik werd niet aangenomen.
1: Okay.
2: Want was de opmerking van een van de, ik mag het zeggen omdat ze niet meer onder ons is, een van de belangrijke leraressen: zo monsterlijk als jij eruit ziet, zou je niet beter bij de radio gaan werken?
1: Oei.
2: Dat komt aan op 18.
1: Oh.
2: En toen dacht ik, ja, maar je gaat mij niet hebben. En ik viel 15 kilo af. Wat dat niet genoeg was, maar het was toch wel een bewijs dat ik het wilde. En het volgende jaar mocht ik beginnen, maar niet in toneel. Want diezelfde dame, die er dus niet meer is, die was ook in conservatorium een jurylid.
1: Ja.
2: En ik kwam daar binnen en die zei heel droog: ik heb jou toch al gezien, ga maar weg.
1: Oh, dus, gruwelijk.
2: Dat was eventjes slikken.
1: Ja.
2: Maar dan heb ik kleinkunst gekozen, omdat, ja, dat klopt wel, je wordt actrice, maar iemand zegt, het is niet omdat je dan kleinkunst doet, dat als actrice dat niet zou lukken. Of ook andersom zijn ze, ja, het is niet omdat je actrice wordt dat ze je stembanden oversnijden, wat dan ook een zekere logica inhoudt.
1: Ja.
2: Dus ja, dan heb ik 4 jaar studio gedaan. En dan heb ik de Knokkencup gedaan. En daar heb ik ook alle prijzen gewonnen. Er was nog 1 prijs voor Belgische artiesten. Die hebben ze niet uitgereikt, want ze durfden niet meer.
1: Is het echt?
2: Ja. Dat is echt, ja. En die andere mensen die vroegen, en welk programma heb jij? Welk programma heb jij? En ik zei, geen enkel. Nu ja. Enfin, dat vonden ze raar. En de Nederlandse ploeg dacht dat ik de naaister was.
1: Is het echt?
2: Ja. Dat is ook wel heel speciaal. Ja. Enfin, in ieder geval, ik heb dan 12 jaar lesgegeven op Studio Herman Teylink. Spelen. Mm-hmm. In het eerste en het tweede jaar. En ook kleinkunst, repertoire. Dus liedjes zoeken, liedjes kiezen. Een beetje geschiedenis van de kleinkunst.
1: Ja.
2: En daarna, ondertussen heb ik ook mijn zoon gekregen. Dat was in 87. Ik ben afgestudeerd in 81. Op een gegeven moment werd Studio Herman Teylink, veranderde dat van subsidieregeling, laat ons het netjes houden. En werd dat ingelijfd bij het conservatorium. En ik ben toen gestopt, omdat ik daar niet echt akkoord mee was. Nu, dat was ook een hele dure opleiding. Mm. Dat klopt hoor, dat klopt echt wel. Maar dat was ook een hele speciale opleiding. En daar zijn ook echt hele goede acteurs en actrices uitgekomen.
1: Mm-hmm. Zeg, als we eventjes terug naar jouw eigen kindertijd gaan. Hè? Want ja. jouw vader was inderdaad sterdanser. Hij ja. had zelfs zijn eigen dansgezelschap.
2: Ja.
1: Jouw moeder was en choreograaf en actrice en schrijfster ook, denk ik.
2: Ja.
1: Jij ging overal als kind mee naartoe.
2: Ja.
1: Dat moet toch heel bijzonder zijn om in dat soort van artistiek en intellectueel milieu op te groeien.
0: Ik ben heel benieuwd naar wat dat verhaal verder wordt. Maar ik hoorde daarnet ook met die knokkencup en daarvoor liedjes schrijven en teksten schrijven
2: mm-hmm.
0: en dingen maken. En dan dacht ik onder andere aan dit.

0: muziek voorstellen. Achter de vleugel, de elektrische piano en het elektrische orgel zit Ruud Bos.
1: Ik vond het een leuke muzikale intro. Het waren Wim Sonneveld, Willem Nijholt en Corrie van Gorp. Zat daar ook bij.
2: Ja, ja. Willem Nijholt heb ik maar één keer ontmoet. Wim Sonneveld, jammer genoeg nooit. Maar Corrie van Gorp was, toen ik heel klein was, dat was langs moederskant, was een tijdje de verloofde, de vriendin van Robert Kazen. En die is in Nederland dan ook nog bekend geworden met de Robert Kazen dansers, want dat was ook een danser, een klassieke danser. En die heeft met André van Duin veel gewerkt. Maar Corrie van Gorp was dus een van zijn vriendinnen. En die, dat was ook een danseres. Heel duidelijk. Dat, als je zo'n dingen terugziet, kan je heel goed zien hoe goed dat die beweegt. Maar ze was natuurlijk had een ongelooflijke viscomica. En ze was een natuurlijke, natuurlijke comedienne. Heel sterk en ook heel fysiek. Bijvoorbeeld deed zij bij ons in de zetel, en toen moet ik 4 of 5 geweest zijn, maar ik vergeet het nooit, een hele discussie met haar voet. En haar voet praatte terug, alleen door zich te bewegen. En dat was fascinerend en ongelooflijk grappig. En voor mij is Corrie van Gorp dus tante Corrie. Dus zij van, hier is de captain on your radio. Hallo, hallo. Dat was een hele fijne dame ook.
3: Zeg, dus dat is inderdaad het nest waar je uitkomt, ja. Het milieu waarin je opgroeit. Op een gegeven moment word je op internaat gestuurd.
2: Ja, ja.
3: Kon je daar dan jouw draai vinden? Want dat is wel een totaal andere omgeving.
2: Dat was ingewikkeld, omdat mijn ouders werden door het toenmalig ministerie van Cultuur, hè, wat federaal was, niet Vlaams of Franstalig of Brussels, dat was federaal, het ministerie van Cultuur, naar de expo in Montreal. Nee, in de andere. In, nu ben ik het kwijt.
0: Maakt niet uit.
2: Nee, in Canada in ieder geval gestuurd. Voor de wereldtentoonstelling. Met de hele dansgroep. Maar mijn mama zat daar ook in. Dus ja, we moesten ergens naartoe. En mijn broers gingen op pensionaat. En ik ging ook naar het pensionaat. En dat was een pensionaat in Maria ter Heide. Maar bij de zusters daar heette dat Sainte-Marie de Bruyère. Wat eigenlijk hetzelfde wil zeggen. Maar wat was daar speciaal aan? Dat was vlakbij een toenmalig kamp nog, een overblijfsel. Een kamp met Franse soldaten die daar nog steeds gelegerd waren van na Wereldoorlog 2. Dus dat was een eigenlijk eentalige Franstalige school. Ik begreep Frans, want mijn grootouders spraken ook heel vaak spraken Frans en Nederlands. Maar dat was eventjes, want ik was toen 8 of zo. 9 misschien. Ik zat in het 5e studiejaar. Ik was veel te vroeg in mijn studies. En ze hebben mij toen de vijs. Wij werden gestraft als we Nederlands spraken. Dat klinkt nu afschuwelijk. En ik zou het ook niemand aanraden. Dat was een kostschool, dus ik was alleen. Ik was daar echt alleen. En dat is een heel vreemd iets. Maar wat gebeurde er? Ik leerde daar 2 Engelse meisjes kennen. Die tweetalig Engels, Frans waren. En Engels kon ik. En Engels kon ik spreken. Dus ze konden mij met mijn vriendinnetjes niet betrappen op Nederlands spreken. Want die spraken ook geen Nederlands. Maar wij speelden in het Engels.
3: Zeg, en waar heb je dan dat Engels opgepikt? Want je zei daarnet ook dat je een boek had geschreven. Ook in het Engels.
2: Ja, in het Engels. Ja, ik was,
3: Want thuis met je ouders sprak je Nederlands. En dan met de grootouders
2: Nederlands, met mijn vader Frans, ook. Maar daarna vooral Frans.
3: Ja.
2: Dat was door elkaar. En wij lazen Duits ook.
3: Nee, ja.
2: Magazines en zo, Der Stijl zo van die dingen. Dat was een gewoonte. Sorry, dat kan ik heel moeilijk uitleggen.
3: Nee,
2: Het was gewoon. Maar het was ook nooit. Mijn moeder zei soms in haar mooiste Antwerps. Zolkje, ze noemde mijn vader Zolkje. Zolkje, wanneer gaat dan eens over de prijs van de bloemkolen klappen? Omdat het altijd ging over geschiedenis en kunst en hoogvliegende dingen. Zo. Mm-hmm. En soms had mijn moeder zoiets van, laat ons een beetje even voetjes terug op de grond zetten. Mm-hmm. Maar waarom vertel ik dat? Ja, dat Engels eigenlijk, mijn grootmoeder langs moederskant, kan blijven vertellen, hè, voorzichtig. Hè,
3: ja, ja. We hebben tijd.
2: Mijn grootmoeder langs moederskant heette Louisa Janssens. Dus absoluut niks speciaals. Maar die was in de Eerste Wereldoorlog naar Schotland gestuurd. Als vluchteling, als kind. En die kwam terug en die sprak Schots. En ze zeiden in Antwerpen, ja, maar dat is geen probleem. We hebben een Engelstalige lerares. En mijn grootmoeder, die kwam daar. En die lerares, die zei, dat kind spreekt absoluut geen Engels. Ah. Maar die sprak echt Schots. Ja. En die Engels, min of meer Engelstalige dame, begreep haar niet. Mm. Maar dat was snel opgelost. En dan uiteindelijk was de voertaal met mijn moeder ook

0: The One and The Only Edith Piaf met Autumn Leaves was dat. Dat wist ik dus echt niet, heel te stom. Maar ja, kijk, ik wist dus niet dat die Engelse liederen had.
1: Ah ja, ze heeft een doorbraak gekend in Amerika. Hè, Piaf. En mede door goede vertalingen. Maar ze heeft daar ook het grootste ongeluk eigenlijk uit haar leven meegemaakt. Als wat ik geleerd heb, wel de literatuur over haar correct is, dan was het tijdens een periode dat ze optrad in Amerika, dat ze per se wou dat Marcel Cerdan, haar grote liefde, de bokser, naar Amerika zou vliegen. En die deed dat. En dat vliegtuig haalde het niet.
2: Ah, ja.
1: En daar is ze eigenlijk heel moeilijk over gekomen. Dat is heel moeilijk geweest.
2: Zeg, want dat is natuurlijk niet toevallig dat wij Piaf draaien en dat jij daar duidelijk heel veel over weet, want je hebt zelf ooit een eigen programma gehad met Piaf-nummers.
1: Verschillende zelfs.
2: Verschillende zelfs.
1: De eerste voorstelling rond Piaf heb ik nog samengemaakt met mijn ex-echtgenoot Luc.
2: Ja.
1: Luc Wijns. Dus die schreef toen de prachtige binteksten. Mm. Die op zich ook kunststukjes waren. En dat waren, maar dat was dan vooral weinig in het Nederlands. Later heb ik eigenlijk

0: een Antwerpse versie van Piaf gemaakt. Mm. Dus die was echt beperkt voor Antwerpen. Daar zijn dan ook verschillende versies van geweest. En de laatste versie, denk ik, is nog maar een jaar of drie geleden. Mm-hmm. Zoiets.
1: Ja.
0: Ja, deed en doe ik zeer graag, ja. Piaf.
1: Zeg, want je acteert, mm-hmm. je regisseert, mm-hmm. Je hebt lesgegeven, mm-hmm. maar is zingen dan toch jouw grote passie? Is datgene wat jouw voorkeur wegdraagt?
0: Ja, eigenlijk wel. Dat is misschien uit nood, hoor. Uit nood geboren. Hè.
1: Ja.
0: Maar ik heb een vrij... Ik test dat nog heel weinig. Een vrij uitgebreide stem. Dus een vrij grote tessituur noemen we dat. Dus hoe laag je kan en hoe hoog je kan. En alles wat daartussen zit. Dus dat was handig. En dat was leuk om te gebruiken. En ik had natuurlijk wel een passie ook voor Frans chanson. Omdat ik ook een tijd geschiedenis van het chanson heb gegeven. Op Studio Herman Teling. Dat is eigenlijk was het geschiedenis van het cabaret, maar dan kreeg je zo van die opmerking van ja, maar Vlamingen houden niet van cabaret. En dan zeg ik, nee, maar we hebben het weinig...
2: Niet geleerd. Niet leren kennen.
0: Nee, maar dan heb jij het over Nederlands cabaret.
2: Ja, ja.
0: Dus Vlaams cabaret was heel beperkt. We hadden zo van die mensen zoals een Theo van den Bos en zo. Maar dat zijn komieken. Maar het was beperkter. Het Vlaams cabaret. Mm-hmm. Er zullen zeker mensen in het verzet hebben gezeten die met liedjes hun verzet eigenlijk... stilletjes, maar dat is minder groot geweest dan in Nederland en zeker dan in Frankrijk of in Duitsland.
2: Ik probeer altijd een beetje in te pikken op wat je zegt met wat er hier allemaal naast mij staat. Mm. En ik wou nu eigenlijk overschakelen naar... Nee, dan ga ik toch iets anders pakken, maar ik kon toch nog kiezen voor wat ik hier eerst heb gekozen. Je zei het daar straks, je zingt of zong vaak in het Frans, Piaf. Maar je hebt ook een Antwerps programma gemaakt. En dan denk ik, als ik jou ken, onmiddellijk aan dit.

0: De enige echte Wannes van de Velde met hier is hem terug toen hij na zijn kankerdiagnose toch terug het podium opkroop, maakte hij dit nummer. Mooi toch?
1: Ja, prachtig.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: En Mietje, jij kent Wim of Wannes natuurlijk goed.
2: Ik heb hem nooit Wim genoemd. Wim was voor zijn vrienden en ik vond het een leraar. Een hele belangrijke, maar ik werd er wel een beetje gek van dat na zijn overlijden. Ik moet trouwens vertellen, een van de Piaf-programma's die ik gemaakt heb, heb ik gemaakt. En daar waren teksten bij, tussenteksten, die eigenlijk van Wannes waren. De binteksten noemen wij dat, maar dat is meer dan dat. Hè. Dat zijn mooie bespiegelingen. En eigenlijk moest de toestemming gegeven worden om die te gebruiken. Die zijn ook uitgegeven in boek, die bespiegelingen van Wannes, verschillende boekjes zelfs. En ik heb toen alles verzameld. Toen we en de regisseur en ik hebben toen alles verzameld. En hij was inderdaad terug en dat is in zijn bus gestoken geweest. Van geef je ons de zegen om dat programma te maken. Dus liedjes van Piaf en teksten van Wannes. Liedjes van Piaf ook in het Antwerps. Dus samen en vind je het goed. En ik kreeg het antwoord, ja, gemeu. Gemeu, het is goed. Het is goed. Maar hij heeft het nooit gezien. Hij was te ziek toen al terug. Ja. En toen later was er zelfs eventjes een periode dat als je naar Antwerpen stad belde, de stadsdiensten belde, dan was er een antwoordapparaat met een liedje, een stukje van een liedje van Wannes.
1: Oh.
2: Als je weet hoe dat hij daarvan gegruwd zou hebben,
1: ja,
2: dan zou je dat nooit gedaan hebben.
1: Ja.
2: En ook plots was iedereen zijn beste vriend geweest. Ik heb dat nooit beweerd. Ik had er enorm veel respect voor.
1: Mm-hmm.
2: Was er eigenlijk zelfs een beetje bang voor. Want je wist altijd iets te zeggen zo waarvan je schrikt. Ik was heel blij in 1989 toen dat die muur van Berlijn naar beneden kwam. En hij zei, maskje, nagelde was zing. Nagelde waren we. En hij had groot gelijk.
1: Ja.
2: Is gebleken. Niet direct natuurlijk. En we waren wel wat blij dat dat gebeurde. Maar het was geen onverholen succes, laat ons zeggen.
1: Nee.
2: Zoveel jaar later.
0: Ik ben heel benieuwd naar wat voor verhaal er nog allemaal volgen. Maar de nieuwsberichten die staan te trappelen om het over te nemen. Dus wij gaan even luisteren. En we zien jullie iets na drieën. Horen jullie allemaal terug.

0: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
1: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
1: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Dank u vriendelijk voor vanavond.
1: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg, Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoek.
5: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
6: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
5: Dakwerken van der Linde?
6: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
5: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
6: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
7: Dakwerken van der Linde.
6: Beter god er niet vinden.
7: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
8: Zeg, Mareem.
9: Wat is er, Jos?
8: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gehouden aan gestuind. Zalig.
9: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
8: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
9: En waar is dat?
8: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
9: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
10: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah, ah.
11: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
10: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
12: In Antwerpen zijn 9 huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar drugscouriers. Die zouden cannabis oppikken aan de Nederlandse grens om die dan in ons land te leveren. Dat bevestigt het parket. Zeker 2 mensen werden opgepakt. Christophe Aerts van het parket.
13: Bij die huiszoekingen zijn verschillende mensen aangetroffen die enerzijds ook gebruiker zijn, en in sommige gevallen ook zwaar gebruiker zijn, maar ook mensen aangetroffen die drugs verkopen, andere mensen die in die mate hoeveelheden hebben besteld dat ze niet voor eigen gebruik kunnen zijn. Dus er zijn op die verschillende locaties enerzijds heel wat cashgelden, maar ook heel wat drugs in beslag genomen.
12: In totaal gaat het om meer dan 15.000 euro cash. Er werden ook 2 gsm's en een auto in beslag genomen. Supermarktketen Aldi zal niet meteen openen op zondag. Dat zeggen de vakbonden na nieuw overleg met de directie. Aldi wil zijn winkels openen op zondagvoormiddag. Het personeel dat dan wil werken zou extra geld of verlof krijgen. Maar het personeel staat daar niet om te springen en legt het werk neer. Er was vandaag sociaal overleg, maar de zondagsopeningen zijn daar niet besproken en zullen dus nog niet meteen ingaan. En de Duitse doelman Manuel Neuer stopt als international. Dat heeft hij gisteren bekendgemaakt na de uitschakeling van Duitsland op het WK tegen Paraguay. Neuer is 40 en speelde al 128 matchen voor de Duitse nationale ploeg. Hij blijft wel nog actief als voetballer. Bij de Duitse club Bayern München heeft hij nog een contract voor 1 jaar. Deze namiddag bewolkt, maar overwegend droog bij 27 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met maxima tot 24 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23. De dagen daarna wordt het droger, zonniger en ook stil en warmer.
14: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
15: Zeg, Ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons ma nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik Speer en geen andere?
16: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
15: En wat kost deze schatting?
16: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93.
17: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070-250-200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
18: Aha, Minerva.

0: Exact 4 minuten en 30 seconden na drieën. En de komende pakweg 50 minuten zijn we er nog met meer Mita van der Maat. Niet waar, Mita?
1: Ik hoop het. Ja, als het goed is.
0: En natuurlijk ook nog heel veel fijne muziek. En Kathleen heeft ook nog wel wat activiteiten opgesomd waar je naartoe kan gaan. Niet waar? Ja. En ik moet toch even iets rechtzetten wat het nieuws betreft. Zo net. Want de hoofdpunten zijn duidelijk niet doorgekomen in Brussel. Ik kan het u live meegeven. Ik kreeg het zo net bij mij binnen. Mijn zoon heeft zijn rapport gehaald met 95,6%, dames en heren. Alsjeblieft, dankjewel, dat is heel goed. En bovendien, en dat is toch ook niet onbelangrijk, stuurde mijn vrouw net een foto door van de gevel van het ziekenhuis AZ Monica, de eeuwfeestkliek, gelijk dat we dat noemen. Hè. En daar staat op: AZ Monica wordt AZ Steven. Daarover later meer.

0: The one and only Mr. Eurosong, Johnny Logan. Hij was vorige week nog in België om daar een concert te geven vandaag.
1: Serieus?
0: Ja, inderdaad.
1: Dat hebben wij gemist.
0: In Erpermeer komt hij vaak een concert geven.
1: Dat is wat ver met mijn fiets.
0: Ja, het is echt waar. Ik weet ook niet waarom. Ja, maar Jeroen Events organiseert dat er altijd in, hoor, die natte tijd. Maar goed.
1: Okay, voilà.
0: Ja, trouwens, dames en heren, dat van AZ Monica wordt AZ7, dat is geen leugen. Hè?
1: Dat maar is dat is voor een waar. Permanente opname voor u, Steven?
0: Nee, dat is niet nodig. Nee, want ze mogen daar niet meer mensen laten overnachten binnenkort, als dat specialiseert allemaal. Maar nee, het ding is eigenlijk, ze gaan het ziekenhuis 2000 namen geven. Het zijn de namen van al de zorgmedewerkers die daar werken. En dus elke dag krijgt het een andere naam. Dat is toch wel...
2: Meen je dat nu?
0: Ja, ik meen het
1: dat
0: echt.
1: Dat vind ik magnifiek.
2: Dat vind ik echt magnifiek.
0: Mooi, hè? Mooi, ja. Hè? Voilà, kijk. Voilà.
1: Tof.
0: En er werkt dus ook een Steven, blijkbaar.
2: Het is te hopen dat zo'n zoekertje op je telefoon of op je auto dan iedere dag wel die naam doorkrijgt.
0: Ja,
2: die raakt er niet, hè?
0: Ja, nee, waar is het dan? AZ7? Nee, vandaag is het AZ Jasper of...
2: Hélène.
0: Ja, enfin, ja.
1: Mm-hmm. Maar superleuk initiatief.
0: Ja, zeer. Ja.
1: Zeer charmant. Hè.
0: Ja.
1: Zeg Steven, ik ben voor jou even in de activiteiten gedoken. Er is een fluofeestje op 5 juli in dienstencentrum Molengeest. Ze gaan daar de vakantiemaanden feestelijk inzetten. En op de eerste zondag van de maand serveren ze een heerlijke lunch. En daarna gaan ze samen zwieren en draaien op de dansvloer. Lees ik hier met muziek van DJ Paul van Dessel. Kan niemand op zijn stoel blijven zitten. Deze keer zitten we ook fluo in de kijker. Dus haal je felste kleurtjes uit de kleerkast, laat je zien en kom vooral veel plezier maken.
0: Maar zou dat dan niks voor Mita zijn? Want als ik zou de koffer... Ja, nee, maar de koffer van de boekjes, felle kleurtjes, een kleedje. Zij is de dochter van een danser, dus dan zwieren en draaien op het podium. Nee, Mita, of is dat...
2: Ja, maar ik heb nooit fluo-kledij bezeten, moet ik echt zeggen.
1: Maar ik denk dat je ook zonder fluo-kledij meer dan welkom bent in dienstencentrum Molengeest.
2: Oké, dat kan je met een blote, hè.
1: Zeg, voilà. Zeg, wat hebben we hier nog allemaal? Bal Nationaal, ook leuk, hè? Maandag 20 juli. In de Zeelbaan, op de vooravond van de Nationale Feestdag, zetten ze daar de bloemetjes buiten. En al wie wil is welkom voor een lekkere lunch, zoals steeds. Ze gaan er samen de dansvloer op. En DJ Danny van Tichelen, die kennen we weer goed.
0: Ach, Danny.
1: Voilà, die komt draaien. Samen tafelen en bewegen is zoveel leuker dan de bijna feestdag in je eentje door te brengen. Schrijven ze hier. Iedereen
0: dat is correct.
1: Ja,
0: helemaal correct.
1: In de Zeelbaan, 20 juli is dat.
0: Absoluut. En ik denk, dan Danny... gok ik, als ik nu even denk aan een Danny en de cover van de combine en Kathleen die naast mij zit, dan denk ik aan...
1: Oei, geen idee.
0: Ja, ik heb altijd van die prijsvragen voor Kathleen. Maar
1: ik weet nooit niks.
0: Ze raadt het
1: ja,
0: nooit.
1: Nee.
0: Allee, hoppa.

0: door. Eigenlijk, elke keer als ik dat terug hoor, denk ik, dat is toch een dijk van een plaat eigenlijk.
1: Dat is een schitterende plaat.
0: Dat is geweldig goed.
2: Sowieso.
0: Dan kun je niet blijven stilzitten gewoon.
3: Orbison heeft veel van die nummers. Hè.
0: Ja, dat is
3: maar het is
0: waar.
3: Niet bevorderlijk voor de slaap. Hè.
0: Nee.
3: I'm getting actief. Home, it's late. But wait, what do I see? Pretty woman coming back to me. Er gaat niet veel geslapen.
0: Nee, dat is helemaal waar. Is
2: ja,
0: helemaal
2: maar we hadden daar straks een luisteraar die een suggestie had om goed te kunnen slapen. Maar ja, die gaan we waar. Misschien niet...
0: On the radio herhalen.
2: Nee. Zeg, Steven, ik weet dat jij zit te trappelen om Mita nog allerhande leuke vragen te stellen of interessante vragen te stellen. Maar ik heb hier toch nog een activiteit gevonden. Echt iets voor u.
0: Ik ben benieuwd.
2: Ja, en dat is namelijk laat je tenen lezen.
0: Oh.
2: Ja, donderdag 20 augustus om 14 uur, dienstcentrum Victor de Bruyne in Hoboken. Ja, excuseer, staat hier. Jawel, aan iemands tenen kan je heel wat aflezen. Persoonlijkheid, gevoeligheden, gedragingen. Hoe dat kan, kom je te weten op een middagje tenen lezen. Een intrigerende presentatie die een heel andere blik werpt op jouw voeten en die van je buren of vrienden en vriendinnen. Oh. Steek je voeten dus in een sopje en kom op een drafje meedoen. Ja, Steven had mij daarnet verteld dat hij gruw wilt van blote voeten, van andermans tenen, zelf van zijn eigen tenen.
0: Ja, wacht. Dus nee, ik ben inderdaad geen voetenfetisch. Ik heb dat niet, nee. Het gruwelt, er valt van alles en nog wat over te zeggen. Ik ben geen gigantische voetenfan, maar goed, ik had dus een nummer klaarstaan, nu verander ik dus heel de... moet ik dan weer heel mijn ding hier veranderen ondertussen? Ja. Want ja, nu dat je er toch over begint, moeten we het daar even over hebben. Mevrouw Van der Maat, die heeft natuurlijk allerlei vreemde gewoonten, als in zingen, acteren, regisseren. Dat zijn allemaal al rare zaken natuurlijk. Maar dan zijn er nog wel wat vreemde dingen, zo mevrouw Van der Maat, zijnde. U heeft ook de gewoonte van zowel nogal blootvoets op een podium te staan.
3: Ja, dat heb ik al heel mijn leven. Dat heb ik zelfs in 81 met de knokkelgip. Moest ik twee keer opnieuw komen, omdat ik twee keer een prijs moest. En dat was van een grote trap, moest afhalen. En ik heb echt gevraagd aan het publiek... Ik moet nog eens komen, maar mag ik dan mijn schoenen uitdoen? Want anders kom ik niet terug. Ja. En het publiek zei, ja! En ik ga op de trap af. Maar ik zing het liefst op blote voeten.
0: En waarom?
3: Er is een soort verbinding met de grond, als je dat doet. En ik heb nu ook eigenlijk niet echt schoenen aan. Ik heb eigenlijk bijna nooit schoenen aan, als ik het zou kunnen vermijden. Ik heb trouwens een hele tijd, toen ik in de Zwarte Comedie werkte, dat is dus ook vroege
0: jaren... Ook iets heel speciaals.
3: Ja, vroege jaren 80, woonde ik niet aan, aan die kant, dus aan de kant van, hoe moet je dat noemen, aan het eilandje. Nee, nog
4: ja, zoiets.
3: Zoiets, hè. Maar ik woonde eigenlijk aan de oude grote bank, de Nationale Bank. En ik wandelde elke dag naar huis, maar alle dagen, en dag en nacht en altijd op blote voeten.
2: Mm.
3: Ook in de winter.
2: Oh, my.
3: En dat is helemaal niet zo raar als dat je denkt. En je loopt ook anders, want je bent je heel bewust van de grond. Dus je gaat niet ergens intrappen, je gaat je niet kwetsen. Want je bent je bewust van de grond.
2: Ja.
3: Dus een soort van aarding. Dat is helemaal niet... dat is helemaal niet zo
0: esoterisch-achtig.
3: Esoterisch. Dat heeft ook te maken met het feit dat ik door een danser ben opgevoed.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat snap ik ook weer. Ja, en als ik dan nog een beetje ging zoeken in jouw geschiedenis. Mm-hmm. En als ik dan een beetje zocht naar, ja, Dimitra, waar kunnen we nog beelden vinden? Waar kunnen we nog geluid vinden? En ga zo maar door. Dan vond ik plots Barefoot.

0: faute.
1: Vonden we dit dan ook weer even ergens in de archieven? Mieke van der Maat en No Nonsense, zo staat het er geschreven bij het nummer. De Chinezen kennen het niet. We hebben hier een automatisch Chinees systeem dat muziek herkent en dan de naam geeft. Dit kennen ze niet.
0: Nee, maar dat is niet erg. Ze zullen het nu wel leren kennen.
1: Ah, wel, misschien moeten we het, misschien moet je even op tournee naar daar. Want dat is dus een nummer vanuit de No Nonsense periode met Annemie Giels.
0: Dat is van
1: Kedi Lang. Ja, Annemie Giels, Wanda Joosten, Hilde van Hulde en jezelf.
0: Ja, ja.
1: En dat was ontstaan uit Nonsense.
0: Dat is ontstaan uit Nonsense, de musical, musical 1 en 2.
1: Mm-hmm.
0: Dat is begonnen in het fakkeltheater. En dan hebben we daar heel veel mee opgetreden. En dan is Nonsense 2 gekomen. En ik denk dat dat op initiatief was ook van mijn ex-man, van Luc. Ik heb die twee musicals vertaald. En dat van de fakkel en dat andere. Daar hebben we ook heel veel mee gespeeld. En dan op een gegeven moment was dat wel op. Als je dat nu terug zou zien, dan zou je zeggen, dat is flauw. Dat is flauw. Maar toen was dat echt grappig. Maar nu is dat een beetje oudbollig. Die musical bedoel ik.
1: Ja, ja.
0: Maar wij speelden graag samen. Wij zongen graag samen. En dan hebben we zo op een gegeven moment gedacht van, misschien moeten we zelf iets in elkaar knutselen dat niet per se een musical is, maar dat onze zin is om te zingen en om samen dingen te doen. En dat is dan gebeurd. En dat, omdat wij uit Nonsense kwamen en dat we geen nonnetjes meer speelden, want Nonsense ging natuurlijk over nonnetjes.
1: Was het No Nonsense?
0: Was het No Nonsense.
1: Mm-hmm. Zo sessies.
0: Ja, en dus dat was, daar hebben we ook echt veel mee opgetreden. En dat was heel, heel erg leuk. Dat was heel erg leuk. En daar zijn 2 of 3 voorstellingen uitgekomen. Dat was No Nonsense, denk ik. En dan Never Give Up on the Heart was het tweede, denk ik. En dan de derde. Oh. Ja, dat had dan weer geen extra titel, denk ik. Ik weet het niet. Maar ik heb ook nog veel gedaan. En ik zou heel graag misschien dat toch nog eens, maar niet voor een grote tournee. Want we zijn allemaal iets ouder en hebben andere verantwoordelijkheden ook, natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: Voor
1: de job. Allee, voor de leut. Omdat het leuk is.
0: Voor de leut. Om nog eens 1 of 2 of 3 keer op te treden. Want we hebben nog onze onsterfelijke pianist ook altijd.
1: Ah.
0: Vettige Neddy.
2: Vettige Neddy.
1: Vettige Neddy.
2: En wat maakte van Eddy de vettige Neddy? Willen we dat weten?
1: Of? Ja. Vettige mopjes en zo.
0: Vettige grapjes, maar nooit. Een vrouw weet dat direct. Dat is heel vettig, maar dat is grappig alleen maar.
2: Mm-hmm.
0: Er zijn geen sous-entendus, zeggen ze in het Frans. Geen rare gedachten bij. Nooit, jamais, nooit. Dat is niet. Dus wij noemen die vettige Neddy.
1: Ja.
0: Of gewoon de vettige.
1: Ja. Geweldig pianist.
0: Ja.
1: En als we dan toch spreken over Annemie Giels, Wanda Joosten en Hilde van Hulde, dan herinner ik mij ook nog eens een periode, en dat brengt ons even weer een bruggetje naar de muziek toe, waarin we Steven en de Madama speelden met uzelf en Wanda Joosten zat erbij. En Wanda Joosten wou per se dat ik dit zong, een nummer dat ik hoegenaamd toen niet kende, dat ook helemaal niet echt mijn ding is. Ik ben dan meer de kleinkunstman.
0: Ja,
1: dit moest ik van Wanda per se zingen. Het was me elke avond zweten.

0: Michael Bublé was dat met I Just Haven't Met You Yet.
1: Steve?
0: Ja?
1: Als je wil, kan ik je dat vertalen, want het is een kleinkunstnummer.
0: Ah, oké, okay, dat is goed. Dat Tuurlijk. Vind ik een goed plan.
1: Ja, goed, ja. Doen we.
0: Goed plan.
2: En dan kunnen jullie samen terug op tournee.
0: Dat kan ook, natuurlijk. Dat is altijd mogelijk. Dat is altijd mogelijk. Ja, dat is goed, want dan kan ik ondertussen mijn volgend nummer daarop enten, of zoiets. Ja, vertel verder ondertussen jullie twee.
2: Ja, volgend nummer daarop enten. Ja, ik maak eventjes een sprongetje terug in de tijd.
1: Ja.
2: Want je hebt heel veel verschillende dingen gedaan, maar je hebt ooit ook de kans gekregen om directeur te worden bij Herman Teirling.
1: Ja.
2: Daar heb je beleefd voor bedankt. Dat zag je niet zitten?
1: Ja, natuurlijk niet. Ik bedoel, ik was daar de toenmalige directeur, die ook niet meer onder ons is, die heeft mij daar eigenlijk een beetje voor klaargestoomd. Dat wil zeggen, die heeft mij een programma, dus een lesprogramma laten opstellen voor een bepaalde school in Brussel, die daar ook bij aanleunde. En mij dan ook jury laten zijn in die school. En ik gaf les. Ik gaf heel graag les. Maar dat was een heel andere bedoeling. En het was zijn bedoeling om mij te voor te bereiden om een soort van directeur te worden. En daarvoor heeft hij mij... Hij zei, voilà, nu weet je ongeveer wat dat inhoudt. Want je hebt het moeten voorbereiden. Je weet ongeveer wat dat is. En nu ga ik jou ter verkenning op zo'n vergadering met de overheid sturen.
2: Oei.
1: Ik heb dat één keer gedaan. Dat is helemaal niks voor mij.
2: Ja.
1: Ik kan dat niet. Ik ben daar niet op ingesteld. Ik ben veel te... Ja, niet wispelturig hoor. Maar dat soort punten en commas die nodig zijn, dat wil ik wel benadrukken, die zijn niet aan mij besteed. Ja. Ik heb daar dat soort aandacht niet voor. Dus ik heb toen... vriendelijk bedankt. Ik had toen ook een heel jonge zoon.
2: Mm-hmm.
1: Dus dat was ook heel
2: erg... De prioriteiten lagen ergens anders.
1: En ik wou ook
2: de
1: nog ambities ook. Ja. En dat mocht niet samen. Ja, ja. Dat kan je gewoon niet samen doen. Mm-hmm. Dat is een staatsfunctie. Dan kan je niet zomaar losjes hier en daar gaan spelen en zingen. Dat gaat niet.
2: Maar de ambities lagen ergens anders. Hè.
1: Ja.
0: Bij het zingen bijvoorbeeld. En dan kom je inderdaad, dan maak je een programma dat dan lijkt heel zwaar te zijn, maar het helemaal niet is. En over oorlog gaat en de kunst daar rond. Zo hebben Mitje en ik oorlogskunst gemaakt. En dan gaan we grasduinen naar allerlei liederen die daarmee te maken hebben. Waaronder Vamos a la Playa, u wel bekend, Kathleen Das.
2: Okay, bijvoorbeeld.
0: Ja, maar dat kent je toch? Vamos a la playa.
2: Ja, ja, ja.
0: Dat is een oorlogslied eigenlijk.
2: Echt?
0: Ja, we zullen het zo bieden.
2: Oh,
0: maar
2: okay.
0: Dus dit vonden we ook.

0: da doodle-dee-da-da-doodle-da, da doodle-dee-da-da-doodle-da. So let us sing and swing again when I'm walking in the rain, ya.
1: Johnny and Jones met onder moeders paraplu.
2: Yes.
3: Grappig.
1: Grappig,
3: maar het oorlogslied, ja.
1: Ja, ja,
3: dat
1: met
3: is
1: dan.
3: Een
2: ja,
3: nog?
2: Ja, ik dacht dat het twee broers waren.
1: Klopt.
2: En dat ze alle twee niet overleefd hebben.
1: Nee, klopt. Nee, het waren Nederlandse Joden die dus dit soort muziek maakten. De Duitsers waren daar aanvankelijk ook nog wel fan van. Mm-hmm. En ze mochten dan overal links en rechts wel een keer gaan zingen. Totdat dan, weet ik veel welke Duitser het een beetje beu werd, zeker. Mm-hmm. En dan zijn ze op de trein gezet naar de concentratiekampen. En hebben ze het jammer genoeg niet overleefd. Maar het was dus, ze hadden daarvoor echt wel wat hits in Nederland. Ja. En dan daarna waren ze ook nog redelijk populair bij de bezetters.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Klopt. Ja.
1: Voilà. Dat was dus niet zo'n leuk verhaal, maar dat dit dan inderdaad een oorlogshit is, dat weet niemand, want we kennen dat natuurlijk alleen maar als het liedje dat ons mama of de bomma of weet ik veel wie leerde.
2: Wij zelf,
1: als we, mm-hmm. als we
2: klein waren.
1: Als het regende.
3: Mm-hmm. Ja. Mita, mm-hmm. De familie Bakkeljauw komt terug.
2: Mm-hmm.
3: Ja, maar daar wordt nog heel geheimzinnig over gedaan.
2: Mm-hmm.
3: We weten natuurlijk dat Luc daar mee bezig is. Het is ook nog niet helemaal duidelijk wanneer dat het op het scherm komt. Ik denk ergens vanaf het najaar.
2: Geen idee,
3: voilà. Maar wie gaat er allemaal meedoen? Weet jij meer? En mag jij daar iets? Kan je daar iets over kwijt?
2: Ik weet er niet heel veel van.
3: Oké.
2: Okay. Wat ik ervan weet, mag ik niet kwijt.
1: Oh, spannend.
3: Ja.
1: Toch? Ja.
3: Zeg maar, dat is wel een ongelooflijke populaire serie geweest natuurlijk. Hè. Mm. En oftewel was je er heel erg voor. Oftewel vond je het niet zo heel grappig. Maar er zijn blijkbaar toch fans genoeg die...
2: Het grappige is dat de mensen die dat vroeger een beetje vulgair vonden...
3: Mm-hmm.
2: Dat die helemaal zijn bijgedraaid. Dat die dat als een soort van... icoon beschouwen. Heel veel van die mensen.
3: Ja.
2: Dat daar dus inderdaad een aandacht voor is en gebleven is. Ook geholpen natuurlijk door het feit dat dat op hoe noem je dat, secundaire kanalen echt wel eens blijven uitgezonden worden.
3: Ja, ja, ja.
2: Maar ik kom zelfs nog kindjes tegen die mij voor de rest niet kennen natuurlijk. En ik zie er echt niet uit zoals Maria Bakkeljauw. Ik ben echt wel blond. En ik ben echt niet echt heel zwaar. En die kindjes die komen met tranen in de ogen naar mij en vragen of ze met mij op de foto mogen.
3: Oh,
2: en dat
3: echt?
2: Vind ik waanzinnig raar.
1: En dan slapen die niet meer s'nachts en dan moeten die naar ringen bellen.
2: Voilà. Ja, dat is het. Die ouders moeten dan naar ringen bellen. Hè. Dat die kinderen met nachtmerries.
1: Ja, ik wou je zeggen, maar dat is net een manneke toch. Ja, maar inderdaad, dat was een heel specifieke vorm van humor. Is daar veel in veranderd? Want je hebt ook bij de Zwarte Comedie gespeeld, om maar iets te zeggen.
2: Oeh, dat is helemaal anders natuurlijk. Ja.
1: De tijd is daar heel erg in veranderd. In hoe je humor maakt of hoe je theater maakt.
3: Of wat dat kan tegenwoordig nog. Hè?
2: Nee. We denken altijd dat wij aan het begin staan van een nieuw tijdperk. Iedereen staat altijd aan het begin van een nieuw tijdperk. En eigenlijk blijf je jezelf heruitvinden. En ook de humor. Want bijvoorbeeld dit, wat je nu daarnet gespeeld hebt. Hè, ik denk ineens van, daar is een heel verre. En ik wil absoluut de zwarte invloed en zelfs nog andere invloeden niet wegsteken. Maar daar zit een begin in van rock and roll.
1: Ja.
2: Absoluut. Dat is onmiskenbaar. Zoals ik daarnet zei, van, dit is eigenlijk kleinkunst. Hè. Heb je die humor... Toen in het begin de Bakkeljauws werden uitgezonden, waren er heel veel... Ik zal het maar zeggen, snobs... die dat onder hen, beneath them, wou ik zeggen in het Engels, onder hen vonden. Die mm-hmm. dat is niet chic genoeg. Weet je wie er wel gek van waren? Dat waren de Engelsen. Mm-hmm. Die de meeste comedy-series maakten.
3: En die vermaard zijn om hun humor. Hè?
2: Absoluut.
3: Britse humor, dat is... Hè?
2: Absoluut. Maar die hebben ook respect voor de Britse volkse humor.
3: Ja.
2: En dat was blijkbaar niet chic genoeg.
1: Ah ja, het is onwaarschijnlijk. Dat is toch niet te doen? Ja. Ik moet dus elke keer, sorry dat ik onderbreek, maar elke keer moet ik mijn playlist veranderen.
3: Ah, sorry.
2: Ja, sorry. Ik had mij maar niet moeten vragen.
1: Nee, dat is waar eigenlijk.
3: Hij mag ook een beetje werken. Hè?
1: Ja, maar nee, want als we het dan over Engels en humor en weet ik veel wat allemaal hebben, er is iemand 100 geworden. Hè?
2: Mm-hmm.
1: Ja, hier is hem.

0: Hoe maak je een liedje over koffie uit de automaat? Mel Brooks kan dat als enige natuurlijk. 100 jaar is hij geworden op 28 juni, dus eergisteren.
1: Ja, zondag, ja.
2: Geweldig.
0: Ja, ja. Mel Brooks, dames en heren, hij was opgegroeid in een Joods huisgezin, is daarna in gaan dienen bij het Amerikaanse leger in de Tweede Wereldoorlog. Dat is toch wel redelijk straf. Al om maar te zeggen, dan is hij inderdaad, daarna wilde hij comedy gaan maken, is hij theater opgegaan, is hij gaan produceren. The Producers, een musical, is daar één van. Maar van alles, echt van alles, hè, met Gene Wilder gewerkt, ga zo maar door. En onder andere The Elephant Man is een film die eigenlijk van Mel Brooks is,
2: ja,
0: om maar te zeggen.
2: Niet door hem geregisseerd.
0: Nee, geproduceerd.
2: Ja, geproduceerd, ja.
0: Dus ja, voilà, Mel Brooks, ik dacht, die moeten we toch ook even erbij halen.
1: Mm-hmm. Dat mag. Bij ons zit nog altijd de Mita van der Maat in de studio. Onze covermodel op de, het nieuwe Combine magazine. Mita, we hadden het al over wat je in het verleden al allemaal hebt gedaan. Wat zou je zelf nog willen doen? Of waar kijk je nog uit? Of welke projecten staan er nog op stapel voor jou?
2: Wel, dat als zingen, ja. Als het even en vrijblijvend kan. Ik bedoel, niet ineens van, ja, maar nee, dan moeten we 30 voorstellingen doen. Want dat wil ik niet. Mm-hmm. Dat wil zeggen, dat wil ik heel graag, maar het is heel moeilijk om dames van onze gezegende, die ook kleinkinderen hebben en kinderen hebben en verplichtingen hebben, om die altijd bij elkaar te krijgen. Uh-huh. Dat is niet makkelijk. Uh-huh. Dat valt echt tegen.
1: Ja.
2: Want wij zijn zeer actief allemaal.
1: Ah, ja.
2: Dus, maar dat zou ik nog wel willen doen. Eigenlijk, voor de rest, ben ik niet zozeer bezig met die dingen. Ik schrijf nog wel wat. En daar denk ik ook wel veel over na. Mm-hmm. Maar ik vind dat ik nu, ik ben van 58. Hè. Ik ben op de 14e ook verjaard. Ik heb geweigerd om dat te vieren op de 14e. En iedereen mag zelf uitzoeken met de kalender van wie verjaart er vandaag, waarom ik dat geweigerd heb. Ik heb bij verjaardag de 16e gevierd met mijn zoon en zijn dame en de broer en mijn broer. En al dat. Mij ook echt bezighouden een beetje met de familie.
1: Mm-hmm.
2: En,
1: ook belangrijk, hè?
2: Ja, ja. En een beetje ook met mijn meneer. Hè. En dat is eigenlijk op mijn gezegende stilaan genoeg.
1: Voilà.
2: Voor de rest.
0: Over familie gesproken, zullen we, want daar straks heb ik een heel klein stukje laten horen met Wim Sonneveld en Willem Nijholt, mm-hmm, die start van de show. En in die show zingt Tante Corrie dan ook nog dames die niet willen deugen.

0: Corrie van Gorp, met dames die niet willen deugen. Leuk toch om terug te horen. Als ik er even over nadenk, plots, dan bedenk ik mij inderdaad, je hebt Corrie van Gorp, je hebt dan Karin Bloemen, je hebt er zoveel daar in Nederland rondlopen van die geweldige madammen. Ja. Maar dit genre in Vlaanderen mis ik precies een beetje.
1: Ja, maar dit is ook een spoefing op een liedje uit, een authentiek liedje uit de Jordaan. Mm-hmm. En dat is op stoopjes getrokken eigenlijk. Nee,
0: ja.
1: Trouwens, die niet Wendler duren. Dat is dus...
0: Maar zo'n comedienne die ook nog wat kan zingen en nog theater kan... En kan we vinden het toch niet zoveel in Vlaanderen, denk ik.
1: Er is niet zo'n grote markt voor. De markt op dit moment is... Eén, niet aan het theater, maar aan de film en aan de televisie. Mm-hmm. En dat heeft gewoon andere wetten. Ik vind dat niet verkeerd of zo, maar dat is gewoon zo. Om mensen naar het theater te krijgen, moet je eigenlijk via een televisieding de mensen naar daar kunnen trekken.
0: Ja.
1: Anders, ik zal niet zeggen dat de mensen die komen dat niet appreciëren, maar je krijgt het niet getoeterd, ik zal het zo zeggen. Dat is moeilijk.
0: Ja, ik snap het. Je moet het.
1: Mocht er... In Nederland heb je altijd op de televisie programma's gehad die minstens vernoemden waar cabaret te zien was en zo. Hebben wij nooit gehad. Kunst, vroeger kunst wel, maar kunst was kunst met een grote K. Hè? Ja. Een kijk op kunst. En dat was dan voor de chique mensen eigenlijk. Hè? Mm-hmm. Ik bedoel, dat was niet zo...
0: Kunstzaken met Regine Klauwaert.
1: Kunstzaken met Regine Klauwaert, ja. Ja, maar knap hoor, knap allemaal en zeer onderwijzend. Maar niet zo van... Als dat niet jouw ding is, dan is dat niet zo van... Daar kom ik voor uit mijn stoel, dat ga ik nu eens doen. Dat
0: nee, snap ik.
1: Minder.
0: We kunnen het niet anders... We hebben het erin gedraaid, maar in het Engels. Maar ik dacht, ja, we kunnen niet Mita laten gaan zonder één werkelijke Piaf te draaien. Kan niet. Kan niet.

0: Corsica, La Folie was dat van Edith Piaf. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit programma, want Den Eddy staat al te trappelen om het over te nemen. Mm-hmm. Dus wij moeten eruit. Mita, mogen wij jou heel erg bedanken om tot hier te komen?
1: Ik heb het heel graag gedaan.
0: Dat is een fijn omhoog.
2: Voilà. En wij vonden het heel leuk om jou hier te hebben. Hè?
0: Ja, zeker en vast. Zeker en vast. Goed, wij gaan eruit. Volgende week nog. Ben jij er nog volgende week?
2: Volgende week ben ik er nog. En ik breng al een gast mee.
0: Ah, dat is. Ik ben zeer benieuwd. Weer al, ja, ze gaat mij weer al verlaten, Mita van der Maat. Enfin, niet Mita, maar Kathleen Das gaat mij weer al verlaten. Mm-hmm. Het is. Ik zal het wel redden, Kathleen. Het
2: gaat goed. Ik heb voor vervanging gezorgd, Steven.
0: Ja, dat is waar. Goed, dames en heren. Tot volgende week. À la prossima volta.
3: Ciao. Ciao.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
2: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
5: Land of hope and glory.
4: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
7: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
6: Radio Minerva. Dit is Radio Minerva.
8: In Dendermonde, in Oost-Vlaanderen, is een jongen van 12 gisteren urenlang alleen achtergelaten op een schoolbus. De jongen was in slaap gevallen, maar zowel de begeleidster als de chauffeur hadden dat niet gezien. De chauffeur zette de bus op slot terug op de stelplaats, zonder na te gaan of er nog iemand op de bus zat. Je hoort de grootmoeder van de jongen.
9: 10 à 11 ongeveer kregen wij een berichtje van de juf van. Kian die is niet op school. Dus ja, volle paniek. Beginnen bellen en doen naar iedereen. De buschauffeur heeft school uiteindelijk kunnen contacteren. En die heeft Kian daar al wenend en in alle staten aangetroffen.
8: Het ging opnieuw om een schoolbus van busmaatschappij Het Ros Beijaard. Dat bedrijf ligt onder vuur sinds het dodelijke busdrama aan een spooroverweg in Buggenhout vorige maand. Supermarktketen Aldi zal niet meteen openen op zondag. Dat zeggen de vakbonden na nieuw overleg met de directie. Aldi wil zijn winkels openen op zondagvoormiddag. Het personeel dat dan wil werken zou extra geld of verlof krijgen. Maar het personeel staat daar niet om te springen en legt het werk neer. Er was vandaag sociaal overleg, maar de zondagsopeningen zijn daar niet besproken en zullen dus nog niet meteen ingaan. En rode duivel Axel Witsel verlaat zijn ploeg Girona al na 1 seizoen. Dat bevestigt de club op sociale media. Girona degradeerde dit seizoen uit de Spaanse hoogste klasse. Witsel speelde er 32 wedstrijden en maakte 1 doelpunt. Het is nog niet duidelijk wat hij hierna gaat doen. Eerder gaf hij wel al aan dat hij niet meer zou terugkeren naar België. Deze namiddag bewolkt, maar overwegend droog bij 27 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met maxima tot 24 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23. De dagen erna wordt het droger, zonniger en ook stilaan warmer.
10: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
3: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218 45 73. Dat is 03-218 45 73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
11: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
12: Oh, Céline van Eneffe, die gaat toch?
11: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
13: Ik zit bij Sonja van SJ-verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
14: SJ-verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
15: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
16: Zeg Kim, wat zin ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
15: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
16: Ik kom die direct halen, zeg.
15: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
17: Aha, aha, aha. Minerva.

Dinsdagmiddag, 4 minuten over 4. Het is weer zover hier bij Radio Minerva Klankenpakket. Nog steeds in een samenstelling en een presentatie van Eddy de Schuttere. En ook weer van de partij is vandaag onze Claudia. En we gaan weer trachten u 2 uurtjes te vrennen met de muziek eigen aan onze radio. Ik zou zeggen welkom en blijf luisteren naar ons.

Helemaal u daar, bijzonder welkom hier vanmiddag bij onze radio. En we zijn inderdaad, zoals we dat alle weken doen, ook vandaag weer gestart instrumentaal. En ik denk niet dat ik hoef te vertellen welk de titel van deze plaat is. Return to Sender, we gaan het toch doen. Maar de formatie die het kwam te spelen is een formatie die we inderdaad niet alle dagen hier komen te spelen bij onze radio. Dolly Rich Strings.

Ook zo'n plaat die al vele jaartjes bestaat. En dan heb ik het hier over Harold Melvin en zijn Blue Notes. If you don't know me by now. En ik heb hier inderdaad voor mij een dame zitten. En die wordt vandaag jarig. Inderdaad, Claudia is vandaag jarig, beste mensen. En ik weet dat zij van een bepaalde zanger bijzonder, bijzonder veel houdt. Dus wat zou ik anders kunnen doen dan van die man een plaatje komen te spelen. Maar het is zo'n plaatje dat ik het vandaag heb gekozen. In een taal die eigenlijk veel minder komt te zingen. En ik zou zeggen, beste mensen, wilt u daar feliciteren? Wilt u er iets kwijt? U kent het nummer 03-219-1727. En ze zal u altijd welkom heten. En dan kunt u haar gerust een gelukkige verjaardag wensen.

Mit tränen in den augen is man blind. Met andere woorden, in het Spaans zingt iemand dat meestal. En dan is het veel korter, die titel. Hey, en dat was voor de meeste luisteraars, maar in het bijzonder vandaag voor onze jarige Claudia.

En ook vandaag weer bijzonder veel platen uit de jaren 60 en de 70s. En dit was in dit geval It Takes Two, gebracht door wie anders dan Marvin Gaye en Kim Weston.

En dit waren in de tijd uit de 60, 70 jaren de Four Tops met een van hun vele successen, Loco in Acapulco. En daarvoor Grace Jones met La Vie en Rose. En u weet, dat zijn meestal allemaal platen die we altijd draaien. Ja, zo in dit programma van de jaren 60 en de jaren 70. Dus ook allemaal platen die toch al in tussentijd, ja, ongeveer een vijftigtal jaar geleden opgenomen werden.

Dit was inderdaad van bij ons, weet je nog, aan Christy, die ja, op 7 augustus, dat is niet meer zo lang, in 84, op 39-jarige leeftijd overleden is. Waar is de tijd, waar is de tijd? Maar u weet, hier bij onze radio spelen we nog regelmatig wel eens eentje van die geweldige dame. Ik neem vandaag de trein.

Dit is inderdaad Frank Kersten, de man afkomstig van bij onze Noorderburen. Man die over meerdere jaren geleden aan meerdere festivals heeft deelgenomen in zijn eigen land en daar ook enorm voor bekroond is geworden. Al met toch een hele warme stem met Lonely Town.

Wie zou het anders kunnen geweest dan in de tijd Barry White, een man die bijzonder veel platen ook gemaakt heeft in de 70er jaren. Deze kwam uit het 74 met Never Never Gonna Give You Up. En de volgende plaat, beste mensen, u gaat die man zeker wel kennen. En u weet, het is niet de periode om veel quizjes te doen, maar alle weken gooien we er af en toe toch zo'n vragen onder. En dan ben ik eens benieuwd of de mensen nogal een klein beetje op de hoogte zijn en op de hoogte willen blijven van onze radioactiviteit met inderdaad de muziek. En met in dit geval een zanger. En ik wil vragen aan u, kan u ons vertellen, aan Claudia althans op 03-219-1727, op welke leeftijd hij momenteel, want hij is wel volgende maand jarig, die man momenteel is. Dus Wout is onze volgende zanger op dit ogenblik. Ik zou zeggen, bellen maar.

Het is een bijzondere grote zanger, deze man. En vandaag hebben we hem een keertje gedraaid. Niet in de taal die hij gewend is van te komen te zingen. En we hebben er vandaag met hem een Duits liedje bij gehad. Louter Liebe Schenk ich dir uit 1962. En dan was het inderdaad Paul Anka. En die man is inderdaad volgende maand jarig. En u kunt nog altijd bellen om ons te vertellen hoe oud hij op dit ogenblik nog is. Want hij wordt eind volgende maand weer een jaartje ouder. 03-219-17-27.

Deze plaat is intussen tijd ook al 51 jaar geleden opgenomen door niemand anders dan Gloria Gaynor met Never Can Say Goodbye. En u hoort het, is een beetje wat, ja, wat iets fellere muziek, omdat ik had voorzien een weekje geleden, wordt dat meestal allemaal een beetje voorbereid, deze programma. En dan had ik ook een beetje voorzien dat het vandaag het zonnetje zou schijnen. Natuurlijk, de temperatuur is nog altijd goed, maar wij voelen ons toch altijd nog een beetje in de zomerse tijd.

0: En we hebben er ook iemand uit Italië bij gehaald met Jim Fontana. Met een hele mooie plaat. En die plaat is ook al verschillende jaartjes geleden opgenomen. Il Mondo.
1: Trek uw downschoenen op.

0: Want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier monofoortpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voortpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar uw Delijs, koop uw 4-pak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple en support the radio.
6: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
7: Oh ja? Of vol au vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
6: Voilà, nou hoor ik op spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
7: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als gaan, mijn tongen doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be?
6: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
7: Vrongs is dat, manneke.

En deze plaat is exact 50 jaartjes jong, om het eens anders uit te drukken, 1976. Dat waren toen de Bellamy Brothers met Let Your Love Flow. En weet u nog, zo'n 54 platen terug heb ik u een vraag gesteld over Paul Anka. En we zijn vandaag inderdaad 30 juni. En ik had u ook gezegd dat Paul Anka momenteel, het is te zeggen binnen exact 1 maand, volgende maand, 30 juli, met andere woorden, jarig is. Maar dan is hij op dit ogenblik nog altijd 84 jaartjes jong. Man, die treedt ook al bijzonder lang op en hij doet het nog altijd, ja, zeer, zeer goed. En we draaien hier ook regelmatig bij onze enige unieke Radio Minerva.

0: is een dag zonder haar.
1: Dit was ook eentje van bij ons met niemand minder dan Mama's Jasje. Met Als de dag van toen. En u weet, we stilletjes aan het afzakken na dat tijd zijn van 5 uur. Maar dat wil zeggen, beste mensen, dat we nadien zeker nog eventjes voor een uurtje terugkomen met gelijkaardige muziek. En dan hopen wij natuurlijk allemaal terug te mogen begroeten hier bij onze enige unieke Radio Minerva.
2: Radio Minerva.
3: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
4: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
5: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
4: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
5: De Stoute Bart de Pauw Show.
6: Dank u vriendelijk voor vanavond.
4: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
7: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
8: Dan zit er niks anders op, hè?
7: Wat, hè?
8: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
7: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
8: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
9: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
10: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De cachou plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet meer hebben ze door hoek.
11: Zeg maar één.
12: Wat is er, Jos?
11: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rugjes gegouden dan gestuind. Zalig.
12: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
11: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
12: En waar is dat?
11: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
12: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
13: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
14: In Dendermonde, in Oost-Vlaanderen, is een jongen van 12 gisteren urenlang alleen achtergelaten op een schoolbus. De jongen was in slaap gevallen, maar zowel de begeleidster als de chauffeur hadden dat niet gezien. De chauffeur zette de bus op slot terug op de stelplaats, zonder na te gaan of er nog iemand op de bus zat. Je hoort de grootmoeder van de jongen.
15: 10:50 ongeveer kregen wij een berichtje van de juf van. Kian die is niet op school. Dus ja, volle paniek. Beginnen bellen en doen naar iedereen. De buschauffeur heeft school uiteindelijk kunnen contacteren. En die heeft Kian daar al wenend en in alle staten aangetroffen.
14: Het ging opnieuw om een schoolbus van busmaatschappij Tros Beijaard. Dat bedrijf ligt onder vuur sinds het dodelijke busdrama aan een spooroverweg in Buggenhout vorige maand. In Antwerpen zijn 9 huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar drugscouriers. Die zouden cannabis oppikken aan de Nederlandse grens om die dan in ons land te leveren. Dat bevestigt het parket. Zeker 2 mensen werden opgepakt. Christophe Aerts van het parket.
16: Bij die huiszoeking zijn verschillende mensen aangetroffen die enerzijds ook gebruiker zijn, en in sommige gevallen ook zwaar gebruiker zijn, maar ook mensen aangetroffen die drugs verkopen, andere mensen die in die mate hoeveelheden hebben besteld dat ze niet voor eigen gebruik kunnen zijn. Dus er zijn op die verschillende locaties enerzijds heel wat cashgelden, maar ook heel wat drugs in beslag genomen.
14: In totaal gaat het om meer dan €15.000 cash. Er werden ook 2 gsm's en een auto in beslag genomen. Opgelet voor wie naar Portugal op reis vertrekt, want daar begint vanaf morgen een hittegolf. En die zal extreem hevig zijn en lang duren, waarschuwt de weerdienst daar. De temperaturen zullen zowel in het binnenland als aan de kust oplopen tot 44 graden. De overheid raadt er aan om afkoelingscentra op te richten in openbare ruimtes met airco. De aanslag in Monaco was geen terroristische daad, dat zegt justitie. Gisteravond legde een man een rugzak met een bom bij de ingang van een woning. Bij de ontploffing raakten 3 mensen gewond. Een Oekraïense zakenman, zijn vrouw en hun zoon van 13 jaar. De dader is nog steeds voortvluchtig. Een Amerikaanse regisseur krijgt 2,5 jaar cel omdat hij Netflix oplichtte. De man kreeg 11 miljoen euro van Netflix om zijn science fiction reeks af te maken, maar hij gebruikte het geld voor luxe auto's, meubels, beleggingen en dure hotels. Volgens de regisseur deed hij dat door zijn medicijnengebruik en psychische problemen. Maar dat is volgens de rechter geen excuus. En rode duivel Axel Witsel verlaat zijn ploeg Girona al na 1 seizoen. Dat bevestigt de club op sociale media. Girona degradeerde dit seizoen uit de Spaanse hoogste klasse. Witsel speelde er 32 wedstrijden en maakte 1 doelpunt. Het is nog niet duidelijk wat hij hierna gaat doen. Eerder gaf hij wel al aan dat hij niet zou terugkeren naar België. Deze namiddag bewolkt, maar overwegend droog bij 27 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met maxima tot 24 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23. De dagen daarna wordt het droger, zonniger en ook stilaan warmer.
0: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
17: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
0: De Bip for Life? Wat is dat?
17: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
0: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
17: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
18: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
19: Zie je, Robert, ik heb vanochtend maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
18: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
20: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
19: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodie van mij, hè?
21: Robert, de expert, nul draai. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
22: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
23: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienhouderij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienhouderij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
24: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
25: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
24: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
25: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
24: 0485 54 87 85.
26: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
27: Merci, Immobiep.
28: Aha, aha, aha. Minerva.

En nu luistert naar Radio Minerva. Dit is deel 2 van Klank op Bekend op deze laatste dinsdag, zelfs de laatste dag van die maand juni van 2026. En we gaan nog trachten een uurtje te verwennen met muziek, zoals in deel 1. Ik zou zeggen, heel veel luistergenot.

Dit was You Are Everything, een plaat uit 1974. En dat werd in de tijd gezongen door niemand minder dan Diana Ross en Marvin Gaye. Huma organiseert in de maand juli verschillende activiteiten in de Orangerie Schilde of de Pont 45. En dat vindt u terug in Schilde. U kunt er elke zondag terecht van 13 tot 19 uur. Op zondag 5 juli, dat is nu aanstaande zondag, is er Groovy met Rockin' Funking en Grooving Classics. Op zondag 12 juli is er True Badoo met Gypsy Swing Jazz. En zondag 9 juli is er het Carpa Trio met een rijke mix van alle verschillende stijlen. De afsluiter op zondag 26 juli brengt Triple Temper met West Coast Folk Rock. U kunt altijd contact opnemen via mail naar info@umaguma.be en meer info is te verkrijgen op de site umaguma.be.

Dit was ook weer zo'n eentje uit de 70 jaren, 1977, met Don't Leave Me This Way. En dat werd in de tijd gebracht door een dame die ook veel te jong gestorven is, Thelma Houston. En we gaan ook zo'n vraagje stellen, mensen. U weet dat we momenteel geen competitie doen, maar we weten wel graag of de mensen een beetje op de hoogte zijn van de muziek die wij hier bij onze radio komen te spelen. En ik zou zeggen, heel eenvoudig, iedereen kan wel deelnemen, denk ik, maar het moet natuurlijk wel eventjes klikken. Wie is de volgende zanger? En u kunt dat verbellen op 03 219 17 27.

0: à toi.
1: En als u een beetje van het Franse chanson komt houden, gaat u het zeker wel weten. Het was bij onze zuiderburen een hele, hele bekende zanger. Maar jammer genoeg is hij ook al een hele tijd niet meer onder ons. U kunt er ook voor bellen naar Claudio op 03 219 17 27.

Dit was, ja, Stevie Wonder, weet je nog, de man die aan de piano zich altijd schitterend kon begeleiden met Yester Me, Yester You, Yesterday. Plaat is intussen tijd 56 jaar is geleden, ja, opgenomen door hem.

Dit was wel degelijk ABBA in de tijd met een heel bekend liedje. Dat was ook een van hun vele successen met hun Dancing Queen. En ik heb over zo'n 3-4 plaatjes weer gevraagd welke Franse zanger jullie konden beluisteren. Ik heb toen gezegd dat die man een hele, hele grote meneer was, dat hij ook al meerdere jaren overleden is. En dat die man een enorm uitgebreid repertoire had. En die man die bracht toen met dat liedje een 4-5 plaatjes terug, A toi. En het werd gebracht door niemand minder dan Joe Dassin.

In de tijd raadden ze bijzonder veel samen op. Dan heb ik het hier over Danny Christian en zijn Mieke met in dit geval zaterdagavond. In de maand juli is het Poldermuseum in Lillo alle zaterdagen, zondagen en nationale feestdagen geopend tussen 13 en 18 uur. Op zondag 12 juli tijdens de Lillo Boekendorp kunt u er al terecht vanaf 10 uur 's ochtends. Verder kunnen groepen dagelijks het Poldermuseum bezoeken. U kunt daarvoor boeken op het nummer 0485-614832. Nog eens eventjes herhalen. 0485-614832. Of dat kan ook via de mail bookingspoldermuseum@gmail.com. En u vindt er volgens de tijdgeest ingerichte woonkamers, winkeltjes, herbergen met alleen authentieke voorwerpen uit die Antwerpse polder. Ze flitsen je terug naar de goede oude tijd toen alles zoveel beter was. Voor meer info kunt u ook terecht op de website poldermuseum-lillo.be.

Dit was zo'n kleine 40 jaar geleden, de formatie de Commodores. Toen was dat nog met Lionel Richie met een bijzondere, mooie, rustige plaat, Three Times a Lady. Eventjes meegeven dat ik morgenmiddag tussen 2 en 4 weer terug van de partij ben met het programma Muziek Mozik. U weet, dat is meestal altijd van die hele rustige muziek. En dat zal ook voor enkele dagen mijn laatste uitzending zijn, want we gaan eventjes ertussenuit. Dat wil zeggen dat u mij volgende week niet gaat horen. En de week erop zijn we normaal gesproken terug van de partij.

En ik heb het al een paar keer in deze uitzending gezegd, en ik zeg het u nog een keertje, beste mensen, dat het vandaag ook heel veel muziek weer is uit de jaren 70. En als we dat goed nagaan, is dat toch ook alweer al bijna, of in meeste gevallen, ook al 50 jaar geleden, zeg maar. Zoals deze van Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel.

Vele, vele jaren geleden ben ik in die stad geweest samen met mijn echtgenoten en mijn schoonouders, als ik me niet vergis. Een hele bijzondere stad die zowel dag en nacht hetzelfde zijn. Een gokstad met onvoorstelbare vele dingen. Ja, daar kun je echt inderdaad, als je een paar centjes wilt uitgeven, kun je die daar echt gaan opdoen. Las Vegas, en het werd opgebracht nu door onze vriend Tony Christie.

Hier in ons land was altijd bijzonder bekend deze Marvin Gaye met een hele mooie Fly Me to the Moon in Other Worlds. We hebben niet zo bijzonder veel tijd meer. We gaan trachten u toch nog een paar plaatjes te kunnen presenteren.

Dit was John Paul Young met een schitterende plaat, Love is in the Air. En voor ons is het inderdaad toe aan uit die air. En inderdaad, de Martijn staat hier reeds klaar om dat dadelijk van mij hier over te nemen. Bedankt voor de talrijke telefoontjes. En ik zou zeggen, misschien wel tot morgen vroeg.

Sjoke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Wij van Meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè?
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde Goes Classic Hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
3: Radio Minerva.
4: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
3: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Een mogelijke aardverschuiving in het Belgisch voetbal. Voormalig Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten wil samen met Toby Alderwereld voetbalclub Antwerp overkopen van zakenman Paul Gijsens. Die kan een lening voor de club niet terugbetalen en moet dus verkopen. Je hoort voetbaljournalist Janko Beekman.
6: Wouter van den Hout heeft niet alleen een verleden bij Anderlecht. Hij heeft ook altijd wel benadrukt dat hij fan is van de club, dat hij supporter is van Anderlecht. Ja, als je dan plots eigenaar en dus de baas wordt van een andere club, ja, dan is dat toch speciaal. Hij gaat nu eigenlijk de club van zijn hart, Anderlecht, en zijn voormalige baas Mark Koeken, beconcurreren.
5: Van den Houten was voorzitter van Anderlecht van 2020 tot 2025. Hij stapte vorig jaar op na herhaaldelijk protest van de supporters. De besparingen bij het KMI kunnen ervoor zorgen dat we grote rampen missen. Daar waarschuwt hoofd van de dienst Weersvoorspellingen David Dehenau voor. Mensen die op pensioen gaan worden maar deels vervangen en ook op de dotaties is de laatste jaren fors bespaard, terwijl het takenpakket net uitgebreider wordt. David Dehenau.
7: Als je meer extreem weer hebt, is er ook meer vraag en ook van overheden om crisisberaad te houden, om meer specifieke informatie te geven. Er zijn meer crisisoefeningen, er is meer opleiding nodig. Dus ja, dat komt er ook allemaal bij. Wij spelen niet alleen een rol voor de veiligheid, maar ook voor de ganse economie.
5: De Genau pleit ervoor om de dotatie te verhogen en personeelsleden opnieuw 1-op-1 te vervangen, in plaats van maar deels. Er kwamen vorig jaar 22% meer klachten binnen over autoverhuurbedrijven. Het waren er 423 en dat is een record. Dat blijkt uit cijfers die VTM Nieuws opvroeg. Vaak gaat het om schade die het bedrijf aanrekent, maar die niet jouw schuld is. Consumentenexperte Safia Yashou.
8: Ja, de meeste klachten gaan eigenlijk over discussies achteraf over schade die daar ineens is. Krasjes, deuken, noem maar op. Maar er zijn ook klachten over verborgen kosten. Denk maar bijvoorbeeld aan een kinderzitje of een gps dat daar plots wordt aangerekend. Of een extra verzekering die niet nodig was. Of extra gereden kilometers.
5: Als je een auto huurt, maak dan zeker genoeg foto's. Lies met een medewerker erbij en lees altijd de kleine lettertjes van het huurcontract. Opgelet voor wie naar Portugal op reis vertrekt. Want daar begint vanaf morgen een hittegolf. En die zal extreem hevig zijn en lang duren, waarschuwt de weerdienst daar. De temperaturen zullen zowel in het binnenland als aan de kust oplopen tot 44 graden. De overheid raadt eraan om afkoelingscentra op te richten in openbare ruimtes met airco. Deze namiddag bewolkt, maar overwegend droog bij 27 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met maxima tot 24 graden. Donderdag trekt er lichte regen over ons land bij een graad of 23. De dagen daarna wordt het droger, zonniger en stilaan ook warmer.
9: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
10: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
9: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
10: Wie is dat? Ook een kinesist?
9: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
11: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
12: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
13: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
14: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar af en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
13: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
14: Oh, dat klinkt lekker als een sprookje.
13: Al met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp.
15: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom in het programma Unchained Melody. Een programma vol met muziek, rustige en ietsje snellere, Vlaamse, Franse en Duitse songs. Het zit er allemaal in. Zitten jullie aan tafel, dan wens ik jullie een goed avondmaal. Ik dank ook collega Eddy en Claudia voor hun twee uurtjes inzet voor dit programma. En ja, ik ben Martijn de Reijer en ik heb het programma samengesteld en zal het voor u presenteren.

Lou en Eddy mochten aftrap geven voor dit programma. En dat was namelijk de tune The Lonely One op gitaar.

Ze voorspellen voor morgen eventueel een klein beetje regen. Dus was deze song zeker van toepassing. Jane Morgan, The Day the Rain Came. En Doris Day, ja, de blonde, platina blonde, zij was er ook weer bij met Que Sera, Que Sera.

0: Bas. Wat past hem na?
1: Ipchem erkent waarschijnlijk niet. Het was Günter Neus met als Ga Paast. Daarvoor Buddy Holly, zeer herkenbaar, die heb je dus wel herkend, met Peggy Sue Got Married.

Ja, zo iemand kunt je beter achterlaten. Devil Woman door Marty Robbins. In 1961 hadden de Amerikaanse popgroep Dick & Dee Dee een eenmalige hit te pakken met The Mountain Eye.

Een beetje popcornmuziek door Sheila Ferbaris, Johnny Angel en Brenda Lee, die zong dan weer over Emotions. In de maand juli is het Poldermuseum in Lillo alle zaterdagen, zondagen en nationale feestdagen geopend, tussen 13 en 18 uur. Op zondag 12 juli, tijdens Lillo Boekendorp, kunt u er al terecht vanaf 10 uur. Verder kunnen groepen dagelijks het Poldermuseum bezoeken. U kunt daarvoor boeken op het nummer 0-485-61-48-32 of via één woord boekingenpoldermuseum@gmail.com. U vindt er volgens de tijdsgeest ingerichte woonkamers, winkeltjes en herbergen met allen authentieke voorwerpen uit de Antwerpse polder. Ze flitsen je terug naar de goede oude tijd toen alles beter was. Voor meer informatie kunt u terecht op hun site www.poldermuseum-lilo.be.

Ziezo, je hebt het gehoord. Viva la vida. Door de Franse zanger Michel Fugain en componist. Fugain werd geboren als zoon van de medicus en verzetstrijder Pierre Fugain. Hij brak zijn studie medicijnen af en werd assistent van de filmregisseur Yves Robert. Nadien richtte hij de groep Le Big Bazaar en kende verschillende succesnummers in het Frans.

0: Elvis Presley, die hoorde dan weer Echoes of Love.
1: Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol avant, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
2: Dat is allemaal niet ender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Vrongs is dat manneke.
3: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Drink Minerva Triple and support the radio.
5: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
6: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
7: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
6: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
7: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
6: Geniet ervan, het zijn de beste.
7: Het Minerva Café, om de plaats op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
8: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

Nog maar eens een song over Davy Crockett, de ballad of Davy Crockett door Bill Ace. In het nummer Ico Ico, dat begon heel stil voordat er een beetje klank begon over te gaan. Dat kwam door de Dixie Cups, een voormalige Amerikaans zangtrio uit de jaren 1960. Ze waren vooral bekend door een reeks iets, waaronder hun in 1964 uitgebrachte miljoenenseller Chapel of Love, People Say, en hetgeen dat je zojuist kost oren, Ico Ico.

0: Sammy Davis, DJ Rui Ben Eder, gevolgd door de Duitse zanger en muzikant en musicproducent El Michael Olm met Mendocino.
1: Omdat luisteraars belangrijk zijn, is Radio Minerva nu ook te ontvangen op DAB+.

In een grote crooner van het formaat, Tony Bennett mocht het eerste gedeelte van Unchained Melody afsluiten met Stranger in Paradise. We gaan er even tussenuit instrumentaal en dan gaan we luisteren naar het nieuws. En als dat voorbij is, dan beginnen we met het tweede gedeelte van Unchained Melody. Tot zevens.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 7 uur.
4: Goeie avond. Radio Minerva van het Antwerpen.
5: Een mogelijke aardverschuiving in het Belgisch voetbal. Voormalig Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten wil samen met Toby Alderweireld voetbalclub Antwerp overkopen van zakenman Paul Gijsens. Die kan een lening voor de club niet terugbetalen en moet dus verkopen. Dat schrijft HLN. Je hoort voetbaljournalist Janko Beekman.
6: Wouter van den Houten heeft niet alleen een verleden bij Anderlecht. Hij heeft ook altijd wel benadrukt dat hij fan is van de club, dat hij supporter is van Anderlecht. Ja, als je dan plots eigenaar en dus de baas wordt van een andere club, ja, dan is dat toch speciaal. Hij gaat nu eigenlijk de club van zijn hart, Anderlecht, en zijn voormalige baas Mark Koeken, beconcurreren.
5: Van den Houten was voorzitter van Anderlecht van 2020 tot 2025. Hij stapte vorig jaar op na herhaaldelijk protest van de supporters. De besparingen bij het KMI kunnen ervoor zorgen dat we grote rampen missen. Daar waarschuwt hoofd van de dienst weersvoorspellingen David Duijnau voor. Mensen die op pensioen gaan worden maar deels vervangen en ook op de dotaties is de laatste jaren fors bespaard, terwijl het takenpakket net uitgebreider wordt. David Duijnau.
7: Als je meer extreem weer hebt, is er ook meer vraag en ook van overheden om crisisberaad te houden, om meer specifieke informatie te geven. Er zijn meer crisisoefeningen, er is meer opleiding nodig. Dus ja, dat komt er ook allemaal bij. Wij spelen niet alleen een rol voor de veiligheid, maar ook voor de ganse economie.
5: Zo was er tijdens de hittegolf van vorige week bijvoorbeeld regelmatig crisisoverleg. Er kwamen vorig jaar 22% meer klachten binnen over autoverhuurbedrijven. Het waren er 423 en dat is een record. Dat blijkt uit cijfers die VTM Nieuws opvroeg. Vaak gaat het om schade die het bedrijf aanrekent, maar die niet jouw schuld is. Consumentexperte Safia Yashou.
8: Ja, de meeste klachten gaan eigenlijk over discussies achteraf over schade die daar ineens is. Krasjes, deuken, noem maar op. Maar er zijn ook klachten over verborgen kosten. Denk maar bijvoorbeeld aan een kinderzitje of een gps dat daar plots wordt aangerekend. Of een extra verzekering die niet nodig was. Of extra gereden kilometers.
5: Als je een auto huurt, maak dan zeker genoeg foto's, lees met een medewerker erbij en lees altijd de kleine lettertjes van het huurcontract. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof veegt het decreet van president Trump over het geboorterecht van tafel. Kinderen die op Amerikaans grondgebied geboren worden, zijn automatisch Amerikaanse burgers. Maar Trump vond dat alleen kinderen van wie één ouder permanent in het land verblijft of Amerikaan is, daar recht op hebben. De rechters gaan daar niet in mee. En dat is een grote nederlaag voor Trump, want anti-immigratie is een van zijn speerpunten. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Sizo Berg zich geplaatst voor de tweede ronde. Voor de eerste keer in zijn carrière. Hij haalde het van de Fransman Hugo Humbert na een spannende vijfzetter. Het werd 2-6, 5-7, 6-4, 6-3 en 3-6. Vanavond eerst nog kans op wat gedruppel in het centrum en het oosten van het land. Daarna meer opklaringen vanuit het westen. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken met kans op een bui en zo'n 25 graden.

Welkom terug in het tweede gedeelte van Unchained Melody. Een programma samengesteld en gepresenteerd door Martijn de

Dit was Blue Hawaii in een uitvoering van het Billy Vaughan Orchestra. You are to me like a precious

0: De groep The Kingsmen met Louie Louie. Daarvoor Johnny Ace. Een invloedrijke Amerikaanse ritme- en blueszanger uit de vroege jaren 50. Hij scoorde grote iets met nummers als My Song en Pledging My Love. Maar, helaas, hij wordt vooral herinnerd om zijn tragische dood op 25-jarige leeftijd. U kreeg van hem I'm Crazy Baby.
1: Zee!

Quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás.

Nat King Cole, die bracht dan weer heel zachtjes kisses, kisses, kisses. En wat moeten we denken van Polanka met Tonight, My Love, Tonight. Oemma Goemma organiseert in de maand juli verschillende activiteiten in de Orangerie Schildehof. De Pont 45 in Schilde. U kunt er elke zondag terecht van 13 tot 19 uur. Op zondag 5 juli is er Groovy met Rocking, Funking en Grooving Classics. Op zondag 12 juli is er Troubadou met Gypsy, Swing en Jazz. En op zondag 19 juli is er het Carpa Trio met een rijke mix van stijlen. De afsluiter op zondag 26 juli brengt Triple Temper met West Coast Folk en Rock. U kunt altijd contact opnemen via mail naar info@oemmagoemma.be en meer info is te verkrijgen op de site www.oemmagoemma.be.

De Hollies, die bracht er dan weer wat ritme in met Here I Go Again. Nadien rustig door Jean Ferrat, Aimer apprendre la raison.

De Amerikaanse popzanger uit de jaren 60, Oliver, die bracht voor jullie Good Morning Starshine. In het duo, het soul duo uit de jaren 60, niemand minder dan Bob en Earl met Harlem Shuffle, opgenomen in 1964.

de Britse zangeres en tv-presentatrice, die bracht voor jullie You've Lost That Loving Feeling. Gevolgd door de Amerikaanse zangeres Ruth Brown, It's Love Baby. En ja, voor mij beginnen stilletjes aan te korten, maar geen nood. Onze Frit is ondertussen al binnengekomen en zelfs krijgen jullie 2 uurtjes daverende muziektrein. Zoals steeds, met catastrofe natuurlijk. Ik dank jullie alvast voor het luisteren. En ja, volgende week maandag, dan zijn we weer terug op post en waarschijnlijk zal ons Agnes dan ook weer aanwezig zijn. Tot dan!

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Amper 1 op de 5 influencers geeft aan dat hun content reclame bevat, terwijl meer dan 9 op de 10 effectief producten promoten. Dat blijkt uit een onderzoek van de overheidsdienst Economie. De wetgeving is nogthans duidelijk. Reclame moet altijd duidelijk herkenbaar zijn. Je hoort woordvoerder Etienne Mignolet.
3: Het probleem is dat met misleidende handelspraktijk consumenten krijgen niet de goede informatie. Ze weten niet dat de inhoud een commerciële inhoud is. En misschien zullen ze het product kopen op basis van een reclame, maar ze weten niet dat het was een reclame. Ze denken dat het is een echte advies.
2: De FOD-economie roept mensen ook op om kritisch te zijn wanneer een influencer extreem positief is over een bepaald product. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof veegt het decreet van president Trump over het geboorterecht van tafel. Kinderen die op Amerikaans grondgebied geboren worden, zijn automatisch Amerikaanse burgers. Maar Trump vond dat alleen kinderen van wie één ouder permanent in het land verblijft of Amerikaan is, daar recht op hebben. De rechters gaan daar niet in mee. En dat is een grote nederlaag voor Trump, want anti-immigratie is een van zijn speerpunten. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Sisu Berg zich geplaatst voor de tweede ronde. Voor de eerste keer in zijn carrière. Hij haalde het van de Fransman Hugo Humbert na een spannende vijfzetter. Het werd 2-6, 5-7, 6-4, 6-3 en 3-6. Vanavond eerst nog kans op wat gedruppel in het centrum en het oosten van het land. Daarna meer opklaringen vanuit het westen. Vannacht koelt het dan af tot zo'n 16 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken met kans op een bui en zo'n 25 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23.

Welkom bij de muziektrein. En voor wij goed en wel van start gaan, moeten wij al afscheid nemen. Afscheid nemen van de maand juni. Want morgen zijn we in juli en dat belooft zomer, dat belooft fun, dat belooft van alles en nog wat. En vooral de tent die open gaat op donderdag, de feesttent van Radio Minerva. En ook vanavond een feestje op de radio, de muziektrein. En die begonnen wij weer met Bezeten en Amore. En net gehoord, Bright Eyes en dat alles in de versie van het koor Forever Young. En wij gaan er weer stevig tegenaan. Tot 10 uur hebben wij onze vrienden van het West-Vlaamse Mingel Twente Koor. En zoals mijn voorgaande collega Martijn al zei, ook Catastroof is er bij vandaag. We hebben een dubbel hit, we hebben gouden herinneringen uit lang vervlogen en minder lang vervlogen tijden. We hebben het beste van eigen bodem en we besteden ook weer aandacht aan Antwerpse muziek. En ook al zijn de temperaturen dan een beetje gezakt, het is zeer belangrijk om te blijven en zeker om genoeg te drinken.

Frank Duval, Angel of Mine. Daarvoor hadden we Yves Segers en Café de Zwaan. Morgen 1 juli. Maar ik heb het gevoel dat er al heel wat mensen op summer holiday vertrokken zijn. En Cliff Richard, die gaat nu vertrekken.

dubbelhit van Cliff Richard. Je hoorde hem net met Moon River en daarvoor Cliff Richard en Summer Holiday. Nu tijd voor Samantha Jones' My Way en daarna gaan wij eens kijken wat er zoal gebeurt in Antwerpen op zaterdagnacht.

Beste luisteraars, ik ben Ed Kooijman en ik heb een hart voor Radio Minerva, want Radio Minerva heeft een hart voor Antwerpse muziek.

Het Kooiman in Antwerpen op zaterdagnacht. En nu gaan wij er een medley tegenaan gooien. The Army, the Navy and the Air Force. It's a long way to Tipperary. We're gonna hang out to washing on the Sigrid Line, Ship Ahoy and the White Cliffs of Dover. Dit alles gebracht door de Beverly Sisters en de Sid Lawrence Orchestra.

The Fleetwoods en Come Softly to Me. Wij maken hier langzaam maar zeker alles klaar voor onze vrienden van het West-Vlaamse Mingelt Ventekbor. Maar we hebben er nog een paar voor u in petto. Onder andere deze.

Tony Martin, Those Were The Days. Zo dadelijk Best Vlaamse Melodie Fanfare. Maar eerst nog even de beentjes losgooien met ABBA en Mamma Mia.

0: lukt mij waarschijnlijk nooit niet meer. Exact 8:15.
1: Beste lustroers van Radio Minerva, hier is
2: West-Vlaamse Mingel Ventekoor. Mahogonga!

van al de rechterkant. Ook die in de redelijk ambetant. Ne kwekt die nu duven, die het maar ons in is bluven. Ne heft die duven.

West-Vlaams gemengd ventenkoor en zonnepanelen. Kuma Kuma organiseert in de maand juli verschillende activiteiten in de Orangerie Schildehof. En dat vindt u aan de Pont 45 in Schilde. U kunt er elke zondag terecht van 13 tot 19 uur. Op zondag 5 juli is er Groovy met Rocking, Funking en Grooving Classics. Op zondag 12 juli is er Troubadour met Gypsy Swing Jazz. En op zondag 19 juli is het Carpa Trio met een rijke mix van stijlen. De afsluiter op zondag 26 juli brengt Triple Temper met West Coast Folk Rock.

kunt altijd contact opnemen via mail naar info@umaguma.be. En meer informatie is te verkrijgen op de site www.umaguma.be.

0: South of the Border, gebracht door Octopus. En wij blijven nog even in ons eigen landje, meer bepaald in Antwerpen, in eigen huis, met Steven de Lely en deze live versie van Café Biljart.
1: Oma Arie was ongeveer 80. Ome Willem was ook net zoiets. Ze vonden het leven altijd prachtig. Ze zaten nog recht op de fiets. Ze zagen elkaar alle dagen in het dorp en dat kleine café. Ze hielden van sarren en plagen als ze samen biljarten.

duifje zegt klik, balletje tik. De ene ben jij, de andere ben ik. Het was steeds een sigaar en een slokkie.

En boven het groen van het laken leken ze jonger, zo waar. Ze probeerden elkaar af te maken, maar ze konden niet

was koud, het was eind januari. En ome Willem, die stond weer aan de tap. Toen kwam iemand zeggen dat Arie niet kwam. Eerst had het nog iets van een grap. Maar Willem, dat was een aparte. Hij zei toen hij de boodschap ontving: alleen ken een mens niet biljarten. Hij zette zijn pet op en ging.

En wij gaan hier onze laatste vocaal in het eerste deel starten. Eerste deel van de muziektrein, tweede deel krijg je na 9 uur. En afsluiten doen we zo dadelijk met de Audible Orchestra en Norman. Maar eerst krijg je bij mij nog The Tokens en The Lion Sleeps Tonight.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De lijn reageert op het nieuwe incident met een schoolbus van busmaatschappij Tros Beijaard. Een jongen van 12 is gisteren urenlang alleen achtergelaten op een schoolbus. De jongen was in slaap gevallen en zowel de begeleidster als de chauffeur hadden dat niet gezien. Je hoort Marco Demerling van de lijn.
3: Het nakijken van het voertuig om te checken dat er geen kinderen meer aan boord zijn, dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van de chauffeur en de busbegeleider. Daar is dus duidelijk iets misgelopen. En dus vandaar dat wij nu samen met onze onderaannemer gaan kijken hoe dit is kunnen gebeuren. En we gaan ook de nodige maatregelen nemen.
2: Busmaatschappij Tros Beijaard ligt onder vuur sinds het dodelijke busdrama aan een spooroverweg in Buggenhout vorige maand. Amper 1 op de 5 influencers geeft aan dat hun content reclame bevat, terwijl meer dan 9 op de 10 effectief producten promoten. Dat blijkt uit een onderzoek van de Overheidsdienst Economie. De wetgeving is nochtans duidelijk. Reclame moet altijd duidelijk herkenbaar zijn. Je hoort woordvoerder Etienne Mignolet.
4: Consumenten krijgen niet de goede informatie. Ze weten niet dat de inhoud een commerciële inhoud is. En misschien zullen ze het product kopen, maar ze weten niet dat het was een reclame. Ze denken dat het is een echte advies.
2: En tennister Elise Mertens stoot door naar de tweede ronde op Wimbledon. Zo'n in 2 sets van de Duitse Laura Siegemund. Alexander Bloks kon niet stunten. Hij verloor van de Duitse topspeler Alexander Zverev in 4 sets. Vanavond eerst nog kans op wat gedruppel in het centrum en het oosten van het land. Daarna meer opklaringen vanuit het westen. Vannacht koelt het dan af tot zo'n 16 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken met kans op een bui en zo'n 25 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23. Daarna wordt het weer droger en warmer.

Joe Dolan, Make Me an Island. En deel 2 van de muziektrein begonnen wij met Tom en Dick en Bloody Mary. Tot 10 uur de muziektrein en nu zit eerste klas. MUZIEK.

Duo Melody en Des Amore. En wij blijven de Zuiderse sfeer nog even oproepen. Met Albano en Romina Power. Charazan.

0: In de maand juli is het Poldermuseum in Lillo alle zaterdagen, zondagen en nationale feestdagen geopend tussen 13 en 18 uur. Op zondag 12 juli tijdens Lillo Boekendorp kunt u er al terecht vanaf 10 uur. Verder kunnen groepen dagelijks het Poldermuseum bezoeken. U kunt daarvoor boeken op het nummer 0485 61 48 32, 0485 61 4832 of via boekingenpoldermuseum@gmail.com. U vindt er volgens de tijdsgeest ingerichte woonkamers, winkeltjes en herbergen met alleen authentieke voorwerpen uit de Antwerpse polder. Ze flitsen je terug naar de goede oude tijd toen alles beter was. Voor meer informatie kunt u terecht op hun site www.poldermuseum-lillo.be.
1: Tijd om buiten de muzikale lijntjes van het muzikale fatsoen te kleuren. Hier zijn de mannen van Catastroof.

En dit is naar mijn gevoel een ondergewaardeerd pareltje uit 1987. Black and Wonderful Life. Maar dan ook nog Elvis Presley, Heartbreak Hotel. En daarna namen wij onze intrek in een eerste klas hotel, bezongen door de Piccadieven.

Tony Christie, I did what I did for Maria. En dit is weer een productie uit ons eigen landje. Eddie Mars en Zeg me waar en wanneer.

En na deze Perry Como, Don't Let the Stars Get in Your Eyes, gaan wij even een rustpuntje inbouwen. Zo dadelijk met The Minta Joan, I'll Save the Last Dance for You. Maar beginnen doen we met Marty Robbins, El Paso.

Gene Pitney, If I Didn't Have Time to Play the Jukebox. En deze van Dinah Washington en Brooke Benton, A Rocking Good Way, die kan er op de valreep nog bij.

En zo zijn wij helemaal uitgezongen. Volgende week dinsdagavond ben ik er weer. En ik hoop van u hetzelfde. Bedankt voor te luisteren. Besluit af met de sunsets. Laat de zon in je hart. Je weet het, als het even tegen zit, laat de zon in je hart.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen.
2: Mogelijk komt er volgende week opnieuw een hittegolf aan. Na de warme temperaturen van afgelopen week wordt het dus niet meteen koeler. Je hoort weerman David Duinau.
3: We zien wel dat het warmer wordt met 25 tot 30 graden volgende week. Nu, die 30 graden zou volgens de laatste berekeningen pas in de tweede helft van volgende week gebeuren. Dus dat is eigenlijk nog meer dan een week ver. En het zit rond 30 graden. Dus ja, dat is kantje boord. Dus eigenlijk, ja, als ik daar een cijfer op zou plakken, voorlopig 30-40% kans.
2: Gisteren liep de hittegolf officieel af na 12 dagen. En bij zo'n nieuwe hittegolf zullen federale musea verkoelingsplekken voorzien. Dat heeft bevoegd minister Vanessa Mats aangekondigd. Er is nu een lijst van alle frisse zones in musea die publiek toegankelijk zijn. En werkzoekenden en mensen met een verhoogde tegemoetkoming mogen gratis naar de permanente collecties. Je hoort Sarah Lammes van de Koninklijke Bibliotheek.
4: Voor kwetsbare mensen is het vaak moeilijker om verkoeling op te zoeken. Musea liggen heel vaak in een stedelijke omgeving, een zeer warme omgeving. En bij ons hebben we in de meeste delen van het gebouw aangename temperaturen. En het is eigenlijk ook echt laten weten van kijk, onze deuren staan open. Er zijn wel degelijk zones in het museum waar je rustig kan binnenwandelen, waarvoor je geen ticketje hoeft te kopen.
2: De lijn reageert op het nieuwe incident met een schoolbus van busmaatschappij Het Rosbeiaard. Een jongen van 12 is gisteren urenlang alleen achtergelaten op een schoolbus. De jongen was in slaap gevallen en zowel de begeleidster als de chauffeur hadden dat niet gezien. Je hoort Marco Demerling van de lijn.
5: Het nakijken van het voertuig om te checken dat er geen kinderen meer aan boord zijn, dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van de chauffeur en de busbegeleider. Daar is dus duidelijk iets misgelopen. En dus vandaar dat wij nu samen met onze onderaannemer gaan kijken hoe dit is kunnen gebeuren. En we gaan ook de nodige maatregelen nemen.
2: Busmaatschappij Het Rosbeiaard ligt onder vuur sinds het dodelijke busdrama aan een spooroverweg in Buggenhout vorige maand. Tennister Elise Mertens stoot door naar de tweede ronde op Wimbledon. Ze won in twee sets van de Duitse Laura Siegemund. Alexander Bloks kon niet stunten. Hij verloor van de Duitse topspeler Alexander Zverev in vier sets. En op het WK-voetbal heeft Noorwegen zich geplaatst voor de achtste finales. De Nooren haalden het met 1-2 van Ivoorkust. Het is de eerste keer dat ze een wedstrijd winnen in de knock-outfase van een toernooi. In de volgende ronde neemt Noorwegen het op tegen Brazilië en over een uur speelt Frankrijk zijn 16e finale tegen Zweden. Vannacht meer opklaringen met minima rond 15 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken met kans op een bui en 25 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23. De dagen daarna opnieuw droger en meer zon.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Mogelijk komt er volgende week opnieuw een hittegolf aan. Na de warme temperaturen van afgelopen week wordt het dus niet meteen koeler. Om van een hittegolf te spreken moet het wel minstens 3 dagen aan een stuk boven de 30 graden zijn. En het is nog niet helemaal zeker of dat erin zit, zegt weerman David Duinau.
3: We zien wel dat het warmer wordt met 25 tot 30 graden volgende week. Nu, die 30 graden zou volgens de laatste berekeningen pas in de tweede helft van volgende week gebeuren. Dus dat is eigenlijk nog meer dan een week ver. En het zit rond 30 graden. Dus ja, dat is kantje boord. Dus eigenlijk, ja, als ik daar een cijfer op zou plakken, voorlopig 30-40% kans.
2: Intussen bereidt Frankrijk zich wel volop voor op een hittegolf. En ook in Portugal verwachten ze vanaf morgen extreem warm weer. Op het WK voetbal heeft Noorwegen zich geplaatst voor de 8e finales. De Nooren haalden het met 1-2 van Ivoorkust. Het is de eerste keer dat ze een wedstrijd winnen in de knock-outfase van een toernooi. In de volgende ronde neemt Noorwegen het op tegen Brazilië. En op dit moment beginnen Frankrijk en Zweden aan hun 16e finale. Goed nieuws vanuit het basiskamp van de Rode Duivels in Seattle. Daar stonden vandaag alle spelers op het veld tijdens de laatste training voor de wedstrijd tegen Senegal. Ook Leandro Trossard en Zeno de Bastus. Zij hadden vorige week nog last. Morgen om 10 uur 's avonds begint de match tegen Senegal. En Zizou Bergs en Alexander Blok zullen niet meedoen aan het dubbelspel op Wimbledon. Ze namen die beslissing omdat het in combinatie met het enkelspel te belastend zou worden voor het lichaam. Blok is intussen wel al uitgeschakeld in het enkelspel. Bergs kon wel doorstoten naar de volgende ronde, maar had daar 5 sets voor nodig. Vannacht meer opklaringen met minima rond 15 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken met kans op een bui en 25 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23. De dagen erna opnieuw droger en zonniger.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Nederlander Ronald Koeman stopt als bondscoach van de Nederlandse nationale ploeg. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt op Instagram. Nederland werd afgelopen nacht door Marokko uitgeschakeld op het WK voetbal. Koeman kreeg daarvoor na de match felle kritiek te verwerken. Hij is 63. Goed nieuws vanuit het basiskamp van de Rode Duivels in Seattle. Daar stonden vandaag alle spelers op het veld tijdens de laatste training voor de wedstrijd tegen Senegal. Ook Leandro Trossard en Zeno de Bastus, zij hadden vorige week nog last. Morgen om 10 uur 's avonds begint de match tegen Senegal. En bij een nieuwe hittegolf zullen federale musea verkoelingsplekken voorzien. Dat heeft bevoegd minister Vanessa Mats aangekondigd. Er is nu een lijst van alle frisse zones in musea die publiek toegankelijk zijn. En werkzoekenden en mensen met een verhoogde tegemoetkoming mogen gratis naar de permanente collecties. Je hoort Sarah Lammes van de Koninklijke Bibliotheek.
3: Voor kwetsbare mensen is het vaak moeilijker om verkoeling op te zoeken. Musea liggen heel vaak in een stedelijke omgeving, een zeer warme omgeving. En bij ons hebben we in de meeste delen van het gebouw aangename temperaturen. En het is eigenlijk ook echt laten weten van kijk, onze deuren staan open. Er zijn wel degelijk zones in het museum waar je rustig kan binnenwandelen, waarvoor je geen ticketje hoeft te kopen.
2: Vannacht meer opklaringen met minima rond 15 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken met kans op een bui en 25 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23. De dagen daarna opnieuw droger en meer zon.

0: Het is nu 1 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Nederlander Ronald Koeman stopt als bondscoach van de Nederlandse nationale ploeg. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt op Instagram. Nederland werd afgelopen nacht door Marokko uitgeschakeld op het WK voetbal. Koeman kreeg daarvoor na de match felle kritiek te verwerken. Hij is 63. Goed nieuws vanuit het basiskamp van de Rode Duivels in Seattle. Daar stonden vandaag alle spelers op het veld tijdens de laatste training voor de wedstrijd tegen Senegal. Ook Leandro Trossard en Zeno de Bastus, zij hadden vorige week nog last. Morgen om 10 uur 's avonds begint de match tegen Senegal. En bij een nieuwe hittegolf zullen federale musea verkoelingsplekken voorzien. Dat heeft bevoegd minister Vanessa Mats aangekondigd. Er is nu een lijst van alle frisse zones in musea die publiek toegankelijk zijn. En werkzoekenden en mensen met een verhoogde tegemoetkoming mogen gratis naar de permanente collecties. Je hoort Sarah Lammes van de Koninklijke Bibliotheek.
3: Voor kwetsbare mensen is het vaak moeilijker om verkoeling op te zoeken. Musea liggen heel vaak in een stedelijke omgeving, een zeer warme omgeving. En bij ons hebben we in de meeste delen van het gebouw aangename temperaturen. En het is eigenlijk ook echt laten weten van kijk, onze deuren staan open. Er zijn wel degelijk zones in het museum waar je rustig kan binnenwandelen, waarvoor je geen ticketje hoeft te kopen.
2: Vannacht meer opklaringen met minima rond 15 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken met kans op een bui en 25 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23. De dagen daarna opnieuw droger en meer zon.

0: De Nederlander Ronald Koeman stopt als bondscoach van de Nederlandse nationale ploeg. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt op Instagram. Nederland werd afgelopen nacht door Marokko uitgeschakeld op het WK voetbal. Koeman kreeg daarvoor na de match felle kritiek te verwerken. Hij is 63. Goed nieuws vanuit het basiskamp van de Rode Duivels in Seattle. Daar stonden vandaag alle spelers op het veld tijdens de laatste training voor de wedstrijd tegen Senegal. Ook Leandro Trossard en Zeno de Bastus, zij hadden vorige week nog last. Morgen om 10:00 s'avonds begint de match tegen Senegal. En bij een nieuwe hittegolf zullen federale musea verkoelingsplekken voorzien. Dat heeft bevoegd minister Vanessa Mats aangekondigd. Er is nu een lijst van alle frisse zones in musea die publiek toegankelijk zijn. En werkzoekenden en mensen met een verhoogde tegemoetkoming mogen gratis naar de permanente collecties. Je hoort Sarah Lammes van de Koninklijke Bibliotheek.
1: Voor kwetsbare mensen is het vaak moeilijker om verkoeling op te zoeken. Musea liggen heel vaak in een stedelijke omgeving, een zeer warme omgeving. En bij ons hebben we in de meeste delen van het gebouw aangename temperaturen. En het is eigenlijk ook echt laten weten van kijk, onze deuren staan open. Er zijn wel degelijk zones in het museum waar je rustig kan binnenwandelen, waarvoor je geen ticketje hoeft te kopen.
0: Vannacht meer opklaringen met minima rond 15 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken met kans op een bui en 25 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23. De dagen daarna opnieuw droger en meer zon.